Irene Wüst wordt de nieuwe chef de mission voor Team NL op de Olympische Spelen. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Wüst gaat zich met de zomer- en de winterspelen bezighouden. Ze volgt ermee Pieter van der Hogeband en Carver Heijen op, die dat de afgelopen jaren deden. En ze is de eerste vrouw in die rol. Het was gisteravond even onrustig bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. De spanningen liepen daarbij zo hoog op dat er is gevochten en de politie moest ingrijpen. Hulpverleners waarschuwen al langer dat de lontjes korter worden, nu de situatie bij het overvolle aanmeldcentrum maar niet verbetert. Premier Jette houdt komende zondag een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. Het is nog geheim wat hij daar gaat zeggen, maar er gaan geruchten dat hij excuses gaat aanbieden voor de behandeling van de Molukkers die hier 75 jaar geleden naartoe kwamen. En de FIFA neemt geen maatregelen tegen de videoscheidsrechter die bij de wedstrijd Duitsland-Curaçao een vermeend extreemrechts handgebaar maakte. De Australische scheids zegt dat het een onbewuste beweging was en dat hij nooit zo'n gebaar zou willen maken. De FIFA bevestigt dat en zegt dat er geen regels zijn overtreden. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima ligt tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Grote reisbureaus maken regelmatig reclame voor pakketreizen die veel duurder zijn dan ze beloven, schrijft de Telegraaf. Tijdens het boeken wordt de prijs regelmatig meer dan 100 euro hoger en dat is misleiding, zegt de Consumentenbond. De reisbureaus zeggen dat het komt doordat de beschikbaarheid steeds verandert. Bij een vliegtuigcrash in Californië zijn waarschijnlijk 8 doden gevallen. Het ging om een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het vliegtuig neer. De luchtmacht denkt dat geen van de 8 inzittenden het heeft overleefd. Het kabinet moet ervoor zorgen dat iedereen genoeg groen in de buurt heeft. Organisaties zoals de Woonbond, de ANWB en buitenspeelstichting Jantje Beton roepen daartoe op, meldt het AD. Ze zeggen dat het zonder bomen en struiken in de zomer veel te heet wordt. In de binnenstad kan het wel 8 graden warmer worden dan op het platteland. En in Los Angeles hebben een paar honderd mensen geprotesteerd tegen het Iraanse regime. Dat deden ze bij het stadion waar op dit moment de WK-wedstrijd van Iran tegen Nieuw-Zeeland bezig is. In het stadion zijn veel oude Iraanse vlaggen te zien, terwijl die door de FIFA waren verboden. Los Angeles heeft een grote Persische gemeenschap. Het Radio 10 weer door Weer Online. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer.
1: Straks vanaf 8 uur, de 80s en 90s top 1500.

0: Horecazaken gebruiken nog massaal plastic rietjes, bekers, bestek en frietbakjes, blijkt uit een steekproef van het AD. Wegwerpplastic is al 5 jaar in heel Europa verboden, maar bij 4 op de 5 zaken kun je het nog gewoon krijgen. Ook geven veel zaken nog een gratis plastic tasje mee, terwijl er eigenlijk een toeslag voor moet worden betaald. Op een circuit in België is een Nederlandse motorcoureur om het leven gekomen, meldt de VRT. Hij was op de racebaan van Zolder aan het oefenen toen hij met hoge snelheid uit de bocht vloog. Waarschijnlijk had hij niet goed geschakeld. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar zonder succes. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos is een peuter zwaar gewond geraakt nadat hij vanaf de 2e verdieping uit een raam viel. Het jongetje van 2 werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. En het gelijkspel van Kaapverdië tegen Spanje is ook in de rest van de wereld niet onopgemerkt gebleven. De 40-jarige keeper van Kaapverdië is in één klap een ster op social media geworden. Voor de wedstrijd had hij nog maar 50.000 volgers op Instagram. Dat zijn er nu al bijna 5 miljoen. Het Radio 10 weer door weer online. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer.
1: Straks vanaf 8 uur de 80s en 90s top 1500. Radio 10.

0: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
1: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthsmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
0: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
2: Radio. Dinsdagochtend, 16 juni, Gordon en Vrouwtje en het ochtendshowteam meldt zich weer met de grootste hits aller tijden. Brian Adams en de Eurythmics zo direct na het nieuws van 6 uur. Hannelore, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Horecazaken gebruiken nog massaal plastic rietjes, bekers en frietbakjes. Dat blijkt uit een steekproef van het AD. Wegwerpplastic is al 5 jaar in heel Europa verboden. Maar bij 4 op de 5 zaken kun je het nog gewoon krijgen. Ook geven veel zaken nog steeds een gratis plastic tasje mee, terwijl het eigenlijk ook niet mag. Het was gisteravond groot feest in Rotterdam. De Kaapverdische gemeenschap daar vierde dat hun elftal met 0-0 gelijk speelde tegen voetbalgrootmacht Spanje. Honderden mensen toeterden en zwaaiden met vlaggen. Er wonen veel Kaapverdiërs in Rotterdam. 6 Kaapverdische spelers zijn er geboren. En Irene Wüst wordt de nieuwe chef de mission voor Team NL op de Olympische Spelen. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Wüst gaat zich met de zomer- en de winterspelen bezighouden. Ze volgt ermee Pieter van den Hogeband en Karel Verheijen op, die dat de afgelopen jaren deden. En dan het radioteam weer. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door en het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg.

0: Radio 10. En deze man, Bryan Adams, die staat er ook in met deze hit. Op nummer 22 heb ik al even gekeken. Maar goed, zover zijn we nog lang niet. Hè. Straks vanaf 8 uur hoor je het vervolg van de lijst. Eerst begin je de dag met Gordon en Frankje op 10. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
2: Toch die Summer of 69, hè?
0: Ja?
2: Ja. Ja, ik heb een scène nagespeeld uit Little House on the Prairie gisteren.
1: Little House on the Prairie? Ja, dat is uit de jaren 70.
2: Nou ja, ik heb twee bonuskinderen en die kwamen gisteren eten. Die komen één keer in de zoveel tijd.
1: Wat gezellig, hoe oud zijn jouw bonuskinderen?
2: 26. Eamon is de 27 nu. Dus okay. Ja, ze zijn natuurlijk helemaal volwassen. Maar die heb ik al een beetje onder mijn hoede sinds hun 17e, 16e.
1: Ja, dat was een soort familiediner.
2: Ja, was echt leuk. Ja, ik kan er zo van genieten. Ik heb natuurlijk nooit kinderen kunnen hebben of nemen. En nou, die kans heb ik trouwens wel gehad. Maar dat is toen een heel raar verhaal geworden. Met een draagmoeder. Maar,
1: oh jee, wacht even.
2: Ja.
1: Wordt er ineens een heel ander onderwerp van. Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat zit.
2: Ja, god, ik had ooit de kans om met een draagmoeder een kind te nemen. En die bleek dus bij meerdere bekende Nederlanders geshopt te hebben.
1: Oh, wat een verhaal.
2: Ja, dat is echt
1: feit of fabel?
2: Nee, maar, dus voor mij is dat gewoon heel leuk. Maar hoe is dat? Heb je eigenlijk familie, zusjes, broertjes?
1: Ja, ik heb één zus. Ja, ik heb één zus en die is 12 jaar jonger dan ik.
2: Oh.
1: Ja, dus wij hebben dezelfde vader, niet dezelfde moeder.
2: Oh,
1: ja.
2: Wat rommelig.
1: Ja. Wat rommelig. Nee, er is niks rommeligs aan. Mijn vader is al meer dan 40 jaar met die vrouw.
2: Oh.
1: En, absoluut. En,
2: dus dat is jouw stiefmoeder eigenlijk?
1: Ja, dat is mijn stiefmoeder. Ja. Of bonusmoeder, hè, moet je tegenwoordig zeggen.
2: Ja, dat zeg ik. Maar goed, het was enig.
1: Ja, wat leuk. Dus je had lekker gekookt en je had een soort familiediner.
0: Ja, maar je kunt niet alles eten. Dus je hebt een beetje gekeken toen zij aan het eten waren.
2: En Eamon, die is dan dol op mijn mosterd. Soep, die is echt fenomenaal, kan ik je vertellen.
1: Hmm.
2: Dus die sta ik dan te maken. Oké, ik neem dan één hapje om te proeven.
0: Ja, okay.
1: Maar je eet zelf niet mee dan van jouw lekkere diner?
2: Nee, schat, nee.
1: Eieren.
2: Nou, ik had toevallig een vegetarische lasagne gemaakt met, hoe heet het, volkoren. Dat mag dan wel, een kleine hal.
1: Ja, lekker. Nou, het is net eigenhuis en tuin.
2: Hey, feit of fabel gaat het. Aan de beurt is vrouwtje. Waar gaat je verhaal over, schat?
1: Nou, mijn verhaal heeft vaag iets te maken met... Wij spelen natuurlijk donderdag tegen Zweden. Het heeft vaag iets met Zweden te maken.
2: Heel vaag.
1: Heel vaag.
0: En zaterdag.
1: Zaterdag
2: tegen Zweden.
1: Zo zit ik erin. Dus.
0: Ja.
1: En zo meteen ga ik uitleggen wat het dan met Zweden te maken heeft.
0: Oké, verhaal. Nou.

0: deze.
1: Ja,
0: net 70s uit mijn hoofd.
1: Is het 70s?
0: That's the way I like it. Oh, Casey in the Sunshine Band.
1: Zo'n lekker nummer op de vroege ochtend.
2: Feit of fabel?
1: Ja, elke dag dus een lulverhaal of een waarheid als een koe. Dat wordt door een van ons verteld. En je maakt kans op een Radio 10 doppen drinkfles als je gewoon mee kan spelen.
3: Ja.
1: We gaan eerst het verhaal aanhoren van Vrouwtje. En dat gaat over Zweden.
3: Nou ja, heel vaag. Okay. Het gaat namelijk over de IKEA.
1: Oh.
3: Ja, en dit is heel lang geleden. Emma was 3 jaar.
1: Jouw dochter.
3: Ja, en ik ga je het verhaal vertellen dat ik Emma ooit echt kwijt ben geweest in de IKEA.
1: De ballenbak.
3: Nee, want dan zet je er bewust in de ballenbak en dan ga je er daarna halen. Maar ik ben er echt kwijt geweest ooit. Oh. Ik ben sowieso Emma maar 1 keer echt kwijt geweest en dat was in de IKEA.
1: Oh my god.
3: Ja, en ze was 3 jaar dus. En ik ging best wel vaak ook gewoon lekker even wat doen met haar 's middags. En zij was helemaal gek van al die kamertjes natuurlijk bij de IKEA.
1: Ja.
3: Weet je, je hebt natuurlijk al die soort van huisjes, weet je wel. Dan ga je die slaapkamers in en zo. Ja. En we waren daar een beetje aan het rondlopen, alsof het een soort pretpark was.
1: Waar die flop van RTL4 op gebaseerd is, zeg maar. Dat hide and seek.
3: Ja, een soort hide and seek. Ja, alleen dan in real life. Ja. Nou ja, goed, wij waren daar een beetje aan het kijken. En ik was een beetje aan het shoppen. En ik kijk naar een kast, weet ik veel. Een of andere Billy kast of zo. En ik kijk om. Emma weg.
1: Oh my god.
3: Maar echt. En het grappige is, want je denkt er wel eens aan, hè, van als je kind weg is, wat voel je dan? Ik voelde meteen paniek. Meteen eigenlijk al, eerste seconde.
1: Geen opluchting.
3: Geen opluchting.
0: Niet zoals
3: ik kijk om me heen, ik kijk achter de kasten, ik kijk in de volgende stelling, ik kijk in het volgende kamertje, nergens Emma.
1: Oh.
3: En het was nou wel redelijk druk, het was een doordeweekse dag, niet heel druk. Maar ik loop, en op een gegeven moment ga je dan in paniek een beetje zo om je heen zitten te kijken, achter dingen, onder bedden. Het is 3, hè, heel klein, ja. Dat jij van misschien is ze ergens aan het spelen. En op een gegeven moment ga je dus ook roepen, Emma, Emma. Emma, ga je heel hard roepen.
1: En maar doorgaan.
3: En door. En op een gegeven moment gaan mensen ook een beetje omkijken. Hè? Zo van, wat is daar aan de hand? En dan mensen komen ook naar je toe. Ben je je kind aan het zoeken? Dus mensen gingen helpen. Nou, op een gegeven moment, nou ja, ik denk na 2 minuten of zo, kon ik er niet vinden, heb ik iemand aangesproken die daar werkte. En die zag dus echt de paniek in mijn ogen, want ik was ook alleen met haar. En die zei, weet je wat, jij blijft hier staan. Want ze kan terugkomen naar dit punt en wij gaan zoeken. Zij ging een collega halen en zij zijn vervolgens zeg maar de afdeling afgegaan. Het is ook nog eens een keer heel groot.
1: Heel
3: je
1: groot.
3: Kan terug en je kan vooruit. Welke kant is ze opgelopen?
1: Ja.
3: En nou ja, zij is dus gaan zoeken met die collega. Nou, en ik denk dat het alles bij elkaar toch wel dik 20 minuten heeft geduurd.
1: Zo.
3: Maar ze vonden er dus 3 paden verder. Ze was echt doorgelopen. En ik ben er dus echt een tijdje kwijt geweest. Nou, die minuten dat ik daar heb gewacht. Ik denk dat het alles bij elkaar dus bijna 20 minuten is geweest. Nou,
1: de langste van je leven.
3: Langste van mijn leven.
1: Want je haalt alles in je hoofd natuurlijk.
3: Alles in je hoofd.
2: Of fabel. Ja.
1: Nou, is dit verhaal een feit of een fabel? Stuur een berichtje via de app van Radio 10. Of wel 0909-310-10. 17 minuten over 6 hier op Radio 10. Met een heerlijk liedje van Dido. Hè? Glide White Fag.

0: luistert wel een vrouwtje dat ze haar dochter ooit is kwijtgeraakt. Die was destijds 3 jaar, 20 minuten maar liefst, in de IKEA. Is dit verhaal een feit of een fabel? Jan-Paul, wat denk jij?
1: Ja, ik ben geneigd om dit te geloven. Maar laten we niet vergeten dat vrouwtje een hele goede actrice is.
2: En... Nou, goed, goed.
1: Ja, nee, dat vind
0: ik
1: wel.
2: Daar zijn de meningen over verdeeld. Nee,
1: dat ben jij. En jij weet heel goed hoe je ons moet manipuleren in zo'n verhaal. Je neemt ons mee in al die details, die heb je uitvoerig verteld. Het is herkenbaar, elke ouder voelt dit, zeg maar. Ik denk dat je gewoon in dit geval een lulverhaal ophangt. Dus nee, ik geloof het niet.
0: Oh, nou ja. Dat had je ook heel kort kunnen houden.
1: Dat doe jij dan.
2: Ja, ik geloof het wel. Ja, als je ergens iemand kan kwijtraken, is het wel in de IKEA met al die kleine paadjes en zo. En ja, ik denk wel dat het waar is. Iedereen is zijn kind wel toch wel eens kwijtgeraakt.
1: Ja. Ja?
2: Ik ook hoor, niet in de IKEA, maar wel op andere plaatsen.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ja, ik denk ook wel dat het een heel geloofwaardig verhaal is. Alleen denk ik niet dat je een kind van 3 zomaar los laat lopen. Dus ik geloof het niet.
2: Laat lopen?
0: Ja, nee, dat je haar uit het oog verliest.
2: Oh, zo
0: iemand ben jij niet.
2: Hmm.
0: Nee, dus ik geloof het niet.
2: Okay.
0: Maar goed, aan de telefoon hebben we Marjan. Marjan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Herken jij je een beetje in het verhaal van vrouwtje?
3: Ja, heel erg, ja.
0: Oh ja? Vertel, heb je het ook wel eens meegemaakt?
3: Ja, ik heb het meegemaakt met mijn oudste dochter in de trein.
0: In de trein?
1: In de trein?
3: Ja, ja, ja.
0: Wat was jij aan het doen dan?
3: Nou, ik had een boekje wat ik zat te lezen. En Esther, we reden heel vaak met de treinen. Dus we hadden daar hele duidelijke afspraken over. Ze mocht in de coupé waar we zaten, mocht ze wandelen. Hè,
0: ja.
3: En bij mensen kletsen. Dus en als dan de conducteur omriep van het volgende station komt eraan, dan kwam ze terug.
0: Ja.
3: En dat moment, dat was me net even ontschoten. En toen stonden we al stil in Meppel. En toen besefte ik dat ze er nog niet was. En dan schrik je echt helemaal een ongeluk natuurlijk.
0: Dus jij kent het gevoel van vrouwtje?
3: Ja, ja. Ja, zeker.
0: Ja, goed, je hebt haar weer teruggevonden, toch?
3: Ja, ja, ik ben gaan rennen door die coupé naar de ene kant. Kijken of ze uitgestapt was of tussen de trein en het perron lag. Of, toen weer terug naar de andere kant. En toen hadden die mensen waar ze bij zat gezegd van... Hé, want zij zei dat is mijn moeder die langs rent.
0: Grappig.
3: Ja,
0: oké, nou, we gaan het horen van vrouwtje.
2: Gelukkig dat je er terug hebt
0: gevonden. Vertel eens eventjes, is het verhaal een feit of een fabel?
2: Het verhaal wat ik vertelde, dat ik Emma ben kwijtgeraakt in de IKEA, 20 minuten en die paniek die je dan voelt.
3: Ja,
2: ja, het is mijn ergste nachtmerrie, maar het is niet waar!
3: Oké, nou, bij mij is het wel waar.
2: Ja, dat is een ontzettend rot gevoel, lijkt me dat, Marjan.
3: Ja.
2: Want
3: ik
2: was er altijd heel erg bang voor. Dus precies wat Gordon zegt. Ik liet er geen moment uit het oog.
0: Nou, gelukkig maar.
3: Nou, maar dan ben jij een hele goede actrice, vrouw.
2: Ja. Ja. Eindelijk de erkenning.
0: Nou. Dankjewel,
2: Marjan. Marjan.
0: Ja, en we gaan naar het nieuws. Wat zit er allemaal in, Hannelore?
4: Wie is volgens de wetenschap de knapste Nederlandse voetballer op dit WK? Dat hoor je zo.

0: matin.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
9: Mm.
10: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
13: Voel mij zo free.
14: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
16: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
17: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Bij je eerste kopje koffie aan je ontbijt of onderweg de Radio 10 Ochtendshow met de grootste hits aller tijden. John Farnham komt eraan en die heerlijke ethisch classic van hem. En ook de nieuwe single van Gordon Replay. Laten we die ook gewoon even erin gooien waar het zonnetje van gaat schijnen.
5: Ja, nou, dat zonnetje gaat ook lekker schijnen, want we zijn in de opmaat naar een prachtige paar mooie dagen. Vandaag wordt het rond de 20 graden in het hele land met lichte bewolking.
6: Heerlijk. Radio 10 verkeer dan. Er zijn 6 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch, Utrecht tussen Empel en Kerkdriel, 12 minuten. De A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam, 10 minuten. En de A27 Gorkum-Utrecht voor Lexmond, 34 minuten. En het komt door een ongeval.
4: Sterkte als je erin staat. Gordon en vrouwtje op 10. Ik ben Jan-Paul en Hannelore, die hoor je met het nieuws.
7: Goedemorgen. Grote reisbureaus maken regelmatig reclame voor pakketreizen die veel duurder zijn dan dat ze beloven. Dat schrijft de Telegraaf. Tijdens het boeken wordt de prijs regelmatig meer dan €100 hoger en dat is misleiding, zegt de Consumentenbond. De reisbureaus zeggen dat het komt doordat de beschikbaarheid steeds verandert.
5: Zo herkenbaar.
6: Ja, dit is heel herkenbaar, want ik zit ook wel eens een beetje zo te zoeken en dan denk je, oh, dat is goedkoop. Nou, dat is wel heel goed te doen voor dat hotel.
5: En dan klik
6: je
5: aan.
6: Dan ga je verder klikken. En dan wordt het ineens €1000 duurder. Nee, maar echt, dat soort bedragen, dat soort verschillen zitten erin.
5: Maar dat doen die luchtvaartmaatschappijen ook. Ja. Transavia bijvoorbeeld, die heeft er een handje van. Van €69.
6: Ja. Maar ja, dan ga je enkele reis in januari of zo.
5: Enkele reis, dan koop je bagage erbij.
6: Oh ja, dat is ook
5: bagage is helemaal niet te doen.
6: Nou, ik vind dat soort dingen, dat vind ik. En dan, je moet tegenwoordig ook een stoel boeken van tevoren.
5: Dat kost ook weer geld. Dus uiteindelijk betaal je voor dat ticket rond de €400-500.
6: Ja, eigenlijk
5: is een misleiding.
6: Het is gewoon diefstal.
5: Pure misleiding. Ja.
7: De FIFA neemt geen maatregelen tegen de videoscheidsrechter die bij de wedstrijd Duitsland-Curaçao een vermeend extreem rechts handgebaar maakte. De Australische scheid zegt dat het een onbewuste beweging was en dat hij nooit zo'n gebaar zou willen maken. De FIFA bevestigt dat en zegt dat er geen regels zijn overtreden.
5: Ja, wat is dat voor onzin? Ik had nog nooit van dat gebaar gehoord.
7: Je maakt een cirkel met je duim en wijsvinger en dan blijft de rest van je... Ja, het is een soort oké-gebaar. Toch, van het duiken ken ik dat als oké. Maar blijkbaar is dat een extreemrechts gebaar. Mensen hadden dat gezien.
5: Dat is onderduiken natuurlijk.
6: Maar dit was niet... Ja, ik heb het ook gezien, maar dit was zeker niet onbewust. Toch? Dit was wel een heel duidelijk signaal.
7: Ja, denk je dat hij het expres deed?
6: Nou ja, je zag wel dat hij het echt deed.
7: Ja.
6: Ik bedoel, het is niet dat hij dacht... Nou, ik doe gewoon... Oh, toevallig heb ik deze beweging met mijn vingers
5: gedaan.
6: Zo zag het er niet uit.
5: Had je het wel in de lucht gehouden.
6: Natuurlijk niet, want dat is heel opvallend. Dit is toch, dat doe je toch langs je lichaam? Want dan is het een signaal.
7: Ja.
6: Maar ja, het kan ook zijn geweest dat hij met zijn vrienden heeft afgesproken. Weet je wel, ik doe het oké-teken zo van... dat is een signaaltje naar jullie. Dat kan ook.
5: Ja. Nou ja, hij is vrijgesproken.
7: Ja, precies. En wie is de knapste voetballer van dit WK? Nou, dat is de Argentijnse middenvelder Rodrigo de Paul.
5: Ja, die is niet normaal.
7: Ja, ik ken hem niet, maar vanaf nu
6: ook niet.
7: Als Argentinië speelt.
5: Nou, ik speel zelden met mezelf, maar toen die wedstrijd...
7: Dan denk je, hoezo de knapste? Nou, er is een AI-analyse op losgelaten op basis van de zogenoemde gulden snede. Dat is een wiskundige formule. Hou je in, Gordon. Het gaat om de symmetrie en de verhoudingen van je gezicht. Hè. Dat is oud-Griekse gebeuren. Ja. Nou, opvallend is dat Cristiano Ronaldo maar 45ste werd. En dan vraag je natuurlijk meteen af, hoe doen de Nederlanders het in het lijstje van knapste voetballers? Cody Gakpo die eindigt op de 11e plek. Is ook een knappert officieel. En de allerknapste Nederlander, die vinden we op de 9e plaats. En dat is...
5: Virgin.
7: Wout Weghorst. Nou, ik heb de goede man gegoogeld.
6: Die vindt het knap.
7: Nou, maar die is dus qua symmetrie en verhouding in zijn gezicht.
6: Ja, maar weet je wat heel knap? Wat ik niet begrijp, dat hele symmetrische gezicht. Ik vind dat juist, dat hoeft toch niet? Iemand is juist knap als hij een beetje anders is of een beetje afwijkt.
5: Ik heb een keer een vriend gehad met een bochel en een horrelvoet en één tand. Nou, die vond ik echt super.
6: Ja, tuurlijk.
5: Maar wie is jouw favoriet dan?
6: Ja, ik denk toch Virgil van Dijk.
7: Ja,
6: ik vind Wout Weghorst ook wel knap.
7: Ja,
6: ik snap het wel.
7: Ja.
6: Nou, gak.

0: dosis Gordon op deze ochtend.
1: Wie kan er niet zonder?
2: We krijgen al zoveel Gordon. Ja.
3: Afgelopen zondag speelde Oranje natuurlijk de eerste wedstrijd van het WK tegen Japan. Ondanks dat het relatief laat was, 22:00 PM, onthulde Tina Nijkamp in Vandaag Insight dat er 4,2 miljoen mensen hebben gekeken. Maar is dat nou veel of niet?
4: Nou, dat vind ik best wel veel, omdat de wedstrijd dus laat werd gespeeld. En het is vergelijkbaar eigenlijk met het WK van 2022. Toen had de eerste wedstrijd ook bijna 4,3 miljoen kijkers. Dat was toen tegen Senegal.
5: Ja.
4: Dus nou, dat is eigenlijk een heel goed resultaat. Maar ook de wedstrijd Curaçao-Duitsland had ook bijna 2,5 miljoen kijkers. Dat is ook hartstikke waanzinnig.
3: Nou, de wedstrijd van zaterdag tegen Zweden is op een wat christelijker tijdstip, 7:00 PM. En de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië, ja, dat wordt echt een latertje, of heel vroeg, dus met het hoe je bekijkt. 1:00 PM begint die wedstrijd.
1: Ja, mag ik nou wat zeggen? Die stem van die vrouw.
2: Nee, dat weten we nou wel.
3: We gaan het even hebben over de kijkcijfers.
1: Ik krijg gewoon alsof je nagels over de schoen hoort.
2: 4,2 miljoen kijkers, is dat... Dat klinkt heel erg veel voor mij. En ja, zij zegt...
1: Nou, dat is niet veel, want in 2018, hebben we even opgezocht, was het 7,2 miljoen.
3: Nee. Ik zie iemand naast jou heel hard nee schudden, dus dat klopt niet.
1: 7,2 heb je net opgezocht.
6: 2014.
1: Ja. Was het 7,2 miljoen.
2: Dus maar ook voor de openingswedstrijd, voor de eerste wedstrijd.
1: Ja, okay. Maar dat kwam natuurlijk omdat we in 2010 werden we tweede.
2: Ja. Dus ja, maar goed, dat wisten we toen natuurlijk niet.
1: En het was een payback-wedstrijd tegen Spanje. Weet je, dat, die wedstrijd...
2: Nee, dat weet ik allemaal niet meer, joh.
1: Ah, dat was echt fantastisch. Maar goed, we gaan verder.
3: Iemand zegt, 2014 wonnen we met 5-1 van Spanje. Nou, hebben we de feiten weer op een rij. En we gaan door. In het RTL4-programma Huizenruilers, dat wordt gepresenteerd door John Williams, ruilen twee huurders van huis. En dat nieuwe huis, dat krijgt dan meteen een likje verf en nieuwe meubels met behulp van onder andere stylist Daan Alverink. Maar de verbouwing gaat niet helemaal volgens plan. Hij moet namelijk deze keer zelf eens echt de handen uit de mouwen steken.
7: Daan! Hoe is het?
8: Kut.
7: Nou ja, hou op. Is het echt serieus?
8: Ja, kom maar kijken.
7: Oh.
8: Te zien de helft.
7: Oké. Okay. Hallo. Oh! Nu weet ik waarom het KUT wordt gebruikt. Jij moet
9: zelf gaan bouwen
7: en in elkaar gaan knutselen.
9: Ja.
3: Oh, die Daan is zo fantastisch.
2: Maar ik begrijp dit fragment.
3: Ja, hij doet het alsof hij een soort van lui is. En op een gegeven moment hangt hij dan zelf op de grond om een kast in elkaar te schroeven. En dat vindt hij dus helemaal niks. Maar hij zegt altijd precies wat hij denkt. En hij is gewoon zo lekker altijd.
2: Je bent fan, hè?
3: Ja, ik ben echt fan.
2: Je wilde dit fragment erin, gewoon omdat jij fan bent.
3: Ja, en sowieso, ik ben hartstikke verliefd op John Williams. Dat weet iedereen.
1: Ja, maar dat is wel duidelijk. Nee, maar is het niet je fantasie sowieso met een donkere man?
3: Nou, nee, maar John Williams is gewoon top. Nee, maar dat is het programma Huis. Ruilers is ook echt heel leuk, want het zijn dus huurders die van huis ruilen. Dus je ziet gewoon, gewoon hele normale mensen die met een beperkt budget er toch iets moois van maken.
2: Is ook wel een keer leuk.
3: Ik vind dat
1: heel leuk. Maar we worden te lang, hè, dames? Laten we door.
2: Ik wilde nog wat zeggen, maar ik word alweer de mond gesnoerd. Ga door.
3: De slimste mens was weer te zien op tv, maar dan wel de Belgische versie. En volgens veel kijkers is dat veel leuker. Ook al is het dan de variant van onze zuidenburen. Er doen traditiegetrouw ook veel Nederlanders aan mee. Ook comedienne en operazangeres Francis van Broekhuizen, die even liet horen wat ze vocaal in huis heeft. En ook Philip Goebbels onthult wat zijn favoriete opera is.
10: Ik kan ook 109 decibel halen.
11: Kan u dat?
12: Doe alsjeblieft, één keer.
11: Eén keer.

0: Nee, Luc weet het. Heb je ook een favoriete opera, Filip?
1: Opera Winfrey.
2: Die Belgische is zo veel leuk. Ik heb er een keer ingezeten.
3: Wat is hij leuk, hè?
2: Het was fantastisch.
3: Ik weet niet of er nu nog mensen luisteren trouwens na dit fragment. Nee, nee, nee, nee.

0: Toch wel met een heerlijke klassieker, The Winner Takes It All.
1: Ja, ik krijg hier kippenval van.
0: Jij vindt het mooi, hè?
1: Ik vind dit prachtig. Elke keer als ik het liedje hoor. En ik weet ook, het gaat over de scheiding van Anjeta. En was ze nou met Benny of met Björn getrouwd?
2: Met Björn.
1: Volgens mij was ze met Björn getrouwd. En dat was net na haar scheiding.
0: Maar ze hebben dat niet officieel gezegd, hè? Maar het zou er wel over kunnen gaan.
1: Het is nooit officieel toegegeven. Maar ja, goed, dat voel je aan alles. Ze heeft zoveel emotie en gevoel.
0: Zo is het inderdaad. En dit liedje staat ook in de 80's en 90's top 1500. Want het is net 1980, hè? Dus ja, ze hebben ook hits gehad in die jaren 80. Straks vanaf 8 uur gaat de lijst verder. Ben je nou benieuwd naar wat er allemaal in zit en wat je kan verwachten? Je kunt de top 1500 vinden op radio10.nl.

0: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
1: Praxis.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
4: Dat gaan we vieren!
3: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja?
11: Echt serieus?
10: Oh,
11: wat een geld.
12: 18.000.
13: Wat verdikken we.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
18: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
19: Kippie.
20: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag inside Oranje.
21: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
22: Dat wordt best lastig.
20: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
23: We worden wel wereldkampioen. Ja, natuurlijk.
20: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
24: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
25: De beste plek voor jou, NVM.
26: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
27: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
28: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
29: Radio.
0: Kwartje op 10 met straks shownieuws over de comeback van een bekende acteur waar niet iedereen blij mee is. Phil Collins en Philip Bailey hoor je ook na het nieuws van 7 uur. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Plastic bekers, bakjes en bestek zijn nog altijd volop te vinden bij afhaalzaken. Uit een steekproef van het AD blijkt dat in 80 van de ruim 100 onderzochte zaken minstens één wegwerpproduct van plastic aanwezig is, terwijl dat eigenlijk verboden is. Juist al dat plastic is het probleem, omdat een deel uiteindelijk in het milieu terechtkomt. Nederlanders hebben steeds minder interesse in nieuws. Het percentage daalde in 8 jaar van ruim 60 naar 45%. Dat blijkt uit een rapport van het Commissariaat voor de Media. Dat noemt de trend zorgelijk. Vooral mensen onder de 35 haken af. Zij pikken nieuws liever op via social media of AI-chatbots, hoewel ze dat wel minder vertrouwen. En Kaapverdianen in Rotterdam hebben gisteravond feest gevierd na de wedstrijd van hun elftal op het WK. Het elftal van Kaapverdië, dat met 6 geboren Rotterdammers speelt, hield regerend wereldkampioen Spanje op 0-0. Auto's reden na afloop toeterend en met vlaggen rond. En in Delfshaven was een groot straatfeest. En dan het radioteam Weerland. Inwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door en het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg.
2: En dan het radioteam verkeer. Er zijn 9 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Empelbrug, 23 minuten. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Bodegraven en Woerden, 14 minuten. Komt door een vrachtwagen met pech. En de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond, 40 minuten door een ongeval.

0: Hans en Velle Bailey in de ochtendshow van Radio 10 met Gordon en Vrouwtje. Easy Lover, inmiddels is het 7:08.
1: Ja, heerlijk. Ik weet dat je erop zit te wachten. Je dagelijkse portie shownieuws met Hannelore. Ja.
2: Heerlijk.
3: Veel mensen hebben het op social media over Wim T. Schippers. Ja. Afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd overleed hij in zijn woonplaats Amsterdam. Dat werd gisteren bekend. Hij was kunstenaar en ook presentator. Hij presenteerde diverse tv-programma's in de jaren 60 en 70. Zoals Hoepla en de Fred Haché Show. En het radioprogramma Ron Flon Flon. Want daar was hij te horen als presentator Jacques Plafond.
4: Jacques Plafond! Smeren!
5: Ik neem nu afscheid van u. Voor wie gaat slapen, wel te rusten. En als u andere plannen heeft, veel plezier dan wel sterkte toegewenst.
6: Het was eigenlijk Ron Flon Flon met Jacques Plafond en Wilhelmina Kutje.
1: Echt? Ja, dit ken ik echt niet. Ja. Uit de jaren 70
6: of zo. Ja,
3: absoluut. Ja. Heel oud. Maar hij was ook vooral stemacteur. We kennen hem natuurlijk van Sesamstraat. Onder andere als Graaf Tel.
7: Haha, hatsie, tatsie. Mijn eerste dag in mijn nieuwe baan als liftjongen. Ik sta te popelen om iemand mee te nemen in de lift, zodat ik de cijfers van de etages kan tellen.
3: Ja, dan ging hij lekker tellen, hè? En Kermit de Kikker was hij ook.
8: Hallo, daar is Kermit weer. En vandaag krijgen jullie weer een van mijn super deluxe lesjes. Gesnapt, maar Horus, ik zie je wel tegenop, hoor.
3: Maar we kennen hem natuurlijk vooral als Ernie.
9: Als ik op mijn bugel en drums ga spelen, maak ik dan mijn beste vriend Bert wakker? Natuurlijk niet, want hij is al wakker.
10: Hey, Bert.
1: Ja, fantastisch. Wat deed hij eigenlijk veel stemmen, hè, Sesamstraat? Leuk, hè? Hij was bijna de hele cast in zijn eentje.
6: Ja, het is een bijzondere man. Ik heb hem ooit een keer mogen ontmoeten. Het is echt een hele aparte man. Ja.
1: Ja.
6: Dus, maar goed, 83, nou, prachtige leeftijd.
1: Zeker, en een mooie carrière.
6: Ja.
3: En dan nieuws over acteur Thijs Reumer. Die speelt sinds afgelopen week een nieuwe theatervoorstelling waarin hij terugblikt op de afgelopen jaren. De eerste opvoeringen van Een Vorm van Eenzaamheid vonden afgelopen week plaats in Amsterdam. Hij is veroordeeld eerder voor online zedendelicten met minderjarige meisjes. En het was volop in het nieuws natuurlijk gisteravond ook vooral. Want die comeback die zou als een verrassing zijn gekomen voor zijn slachtoffers.
6: Ja, begrijp ik wel. Maar ik vind ook aan de ene kant van, ja, hoe lang moet iemand gestraft worden? Ik bedoel, je zal toch een keertje weer gewoon aan het werk moeten en je geld verdienen en je leven weer oppakken.
1: Het kan eerlijk gezegd voel ik dat ook wel. En het is zijn verhaal. Hij vertelt niet het verhaal van de slachtoffers, want dat zou inderdaad gek zijn. Maar dit is zijn beleving en zijn verhaal. En hij mag daar een creatieve uiting aan geven.
6: Het schijnt dat het heel erg mooi is dat mensen er prachtig op huilende mensen in de zaal hebben gezeten.
1: En ik vind ook, hij is natuurlijk niet alleen maar dat. Hij heeft ook een andere kant, toch? Het is een mens met verschillende kanten. Ik vind dat we daar ook best. Ja,
6: ja, nou, in Amerika is het nog erger. Ik bedoel, als je daar als seksoffender wordt aangemerkt, dan sta je overal geregistreerd. Overal waar je komt te wonen, overal. En dat is in Nederland is dat niet. Maar hij is dus een bekende Nederlander. Ja. En daar kom je dus nooit meer vanaf.
1: Nee.
6: Ja.
1: Ja, goed.
3: Maar jullie vinden dus op het moment dat iemand zijn straf heeft uitgezeten, dan verdient hij weer een nieuwe kans.
6: Iedereen verdient een nieuwe kans in het leven. Het kan toch niet zo zijn dat je gewoon je hele leven lang gestraft wordt voor eindelijk. Kijk, dit is natuurlijk, ja, wat er gebeurd is natuurlijk vreselijk.
1: Ja.
6: Ook voor de slachtoffers. Maar
1: zeker,
6: ja, je
1: tuurlijk
6: kunt niet altijd gestraft blijven worden.
1: Die dat man is, die heeft wel gewoon nog een leven, toch? Een en leven. Hij is ook een vader.
6: En ik ken hem persoonlijk ook. Het is ook echt een hele aardige jongen ook.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, nee, ik ken hem niet goed of zo, maar deze wel ontmoet. Hele aardige vent.
6: Nooit angst.
3: Nou, laten we afwachten of hij inderdaad nog van Nederland de tweede kans krijgt.
6: Zijn er ook die mag ik niet maken, die grap. Nee, ga maar verder.
1: Dan zeggen, je kunt het ook doortrekken, hè? Verdient Marco een tweede kans, verdient Ali B. Nou ja, goed, die is natuurlijk.
6: Marco is al gerehabiliteerd, hoor.
1: Goed. Lang verhaal dit.
0: Inderdaad.
3: Nou,
0: goed, tijdens het WK voetbal om 7:20. Hè? En vanavond ook weer op SBS6 Shownieuws. En morgen nieuwe Shownieuws.
1: Zeker.

0: Radio 10 met Kate Bush, Running Up That Hill.
1: Heb jij je tankbeurt met een dag uitgesteld omdat je vandaag hoopte goedkoper te kunnen tanken door het akkoord van Amerika en Iran? Ja, dan valt het helaas toch een beetje tegen. De adviesprijs voor een liter benzine is vandaag met slechts 1 cent omlaag gegaan.
2: Poepoe.
1: Ja, en ook voor de dieselrijder blijft de prijs aan de pomp gewoon hoog.
2: Ja, lijkt dus helaas nog weinig te gebeuren. En of we ooit nog teruggaan naar de benzineprijs van onder de 2 euro, dat vragen we aan Paul van Zelms, oprichter van consumentenorganisatie United Consumers. Goedemorgen, Paul.
3: Goedemorgen.
2: Hey. Ja, heel veel mensen denken, ja, als die prijs van de olie omhoog gaat, is de brandstof bij de pomp 5 minuten later ook duurder. Maar als de olieprijs omlaag gaat, dan duurt het weken voordat we dat merken. Hoe kan dat?
3: Ja, dat heeft met verschillende dingen te maken. Maar het belangrijkste is dat een groot deel van de benzineprijs uit vaste belastingen bestaat. Dus die worden niet beïnvloed door de olieprijs.
2: Mm-hmm.
3: En in dit geval speelt heel erg dat er weliswaar een akkoord is. Dus je zou zeggen, het probleem in het Midden-Oosten is opgelost.
2: Mm-hmm.
3: Maar de onzekerheid blijft nog heel sterk, want Amerika heeft misschien wel vrede tussen aanhalingstekens met Iran, maar Israël heeft dat zeker niet, dus het blijft daar een kruidvat. En dat betekent dat de markten nog steeds rekenen met een enorme risicopremie. En dat zie je terug in de prijs, die daalt niet zo hard.
1: Nee, want 10 jaar geleden kostte een liter euro 95 nog gemiddeld 1,42 euro. Oh my god, keren die tijden ooit nog terug, Paul?
3: Ik ben bang van niet. Die tijden zeker niet. Energie, benzine, maar ook elektra en gas zullen, ik denk, voor de lange termijn alleen maar duurder worden.
2: Mm.
3: En dat heeft te maken met het feit dat er veel vraag is en veel onzekerheid over waar je dat kan halen. En ja, er is genoeg in de wereld. Alleen ja, als er oorlog is en dan maakt dat de markten onzeker en drijft dat de prijs op.
2: Ja, en is het voor die brandstofmaatschappijen niet interessant om brandstof goedkoper en dus aantrekkelijker te maken, nu die elektrische auto dan zo in opkomst is?
3: Ja, maar je bent afhankelijk van waar je het vandaan moet halen. En feit is dat energieprijzen, dus gas en elektra, vaak gekoppeld zijn aan olieprijzen, omdat olie het meest generieke energieproduct is, zeg maar.
2: Mm-hmm.
3: En ja, in de toekomst kunnen we misschien met groene energie een deel van de energiebehoefte opvangen. Maar het probleem met de energie is dat je dat constant nodig hebt. En hoe goed je het ook allemaal regelt, wind- en zonne-energie zijn heel wisselturig. Dus je zult altijd ook die of kernenergie of olie nodig hebben om aan je energiebehoefte te moeten voldoen.
1: Ja, en denk jij, Paul, dat we de komende dagen, weken nog wel iets van de verandering gaan merken? Want nu is het dan 1 cent, maar wat gaat er gebeuren de komende week?
2: Iets naar beneden, toch?
1: Gaat het iets naar beneden?
3: Ja,
1: hoe snel gaat dat?
3: Het zal wel iets naar beneden gaan en dan moet je denken aan over een maand misschien een dubbeltje goedkoper als alles rustig blijft in het Midden-Oosten. Maar de vraag is of het zo rustig blijft.
1: Ja, en heb je verder nog tanktips voor ons?
2: Ja, blijf
3: ja,
2: thuis.
3: Als ik kan tanken.
2: Dankjewel, Paul.
1: Nou, wat een briljante tip. Ja, dankjewel, Paul van Selms, oprichter van United Consumers. Dankjewel.
2: Bye-bye.

0: grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van AWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: AWB en gaan.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl. En ga.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
2: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
1: Zo geregeld. 123inkt.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
5: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
7: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
10: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
15: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
16: Over een half uurtje dan hoor je de 80's en 90's top 1500 bij Radio 10 met het allerbeste uit de jaren 80 en 90. En ja, dat betekent geen Coldplay in de lijst, want die hadden pas later hits, hè. Zometeen hoor je zowel met Speed of Sound en ook Rick Ashley komt eraan.
17: Het Radio 10 weer. Vanochtend kan er nog een bui vallen, maar daarna breekt echt overal de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden en de komende dagen wordt het nog warmer.
18: Het Radio 10 verkeer, er zijn 17 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouwen en Nieuwerbrug, 36 minuten. De A15 Gorkum-Ridderkerk voor Hardingsveld, Giessendam, 18 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Marktbrug en de Zevenbergse Hoek, 26 minuten door een ongeval.
16: Sterk als je erin staat, 2 minuten over half 8. Gordon en Vrouwtje en de ochtendshow van Radio 10. Hannelore, wat zit er in het nieuws?
19: Kijk uit als je je kat of hond te eten geeft. Er kan plastic in zitten. De Lidl, de Albert Heijn en de Jumbo hebben een terugroepactie voor blikvoer voor katten en honden van een paar huismerkblikken. Waaronder stoofpotje met lam, pasta en groenten. En het kattenvoer Chunks in Jelly Liver with Beef.
18: Oh,
19: ja, eet smakelijk. Het gaat om blauwe stukjes plastic en je krijgt je geld terug als je het inlevert.
18: Hey, en wat gebeurt er dan als je hond of kat dat inslikt?
19: Ja, plastic.
18: Of
19: ja,
18: ga je dan dood? Gaan, of ja, echt?
20: Heb jij het adres waar ik het kan krijgen?
19: Nee. Dat is toch een belangrijke waarschuwing. Hou op. Kaapverdianen in Rotterdam hebben gisteravond feest gevierd na de wedstrijd van een elftal op het WK. Kaapverdië met 6 geboren Rotterdammers hield regerend Europees kampioen Spanje op 0-0. Want ik wil zij eerst wereldkampioen.
20: Nee, Europees kampioen.
19: Ja, ja. Ja. En ja, dat was toch echt wel reden voor een feestje.
21: Ik ben zo trots op hen. Zo'n klein eiland en toch hebben we het gedaan.
22: Prachtig, voelt als een winst. Winst. 1 punt, lekker in een broekzakkie.
20: Hey, maar uiteindelijk hebben ze het beter gedaan dan Curaçao. En ze hebben het gewoon op 0-0 gehouden. En Curaçao werd met 7-1 van de mat gespeeld.
19: Ja.
20: Wat ook een prestatie is natuurlijk. Maar Ja, dit was wel echt een verrassing.
19: Ik vind het zo
20: aankomen.
19: Leuk. Ik word zo blij van al die feestende mensen. En ja, die dan zo blij zijn. En trots op hun land. Ja, leuk.
20: Ja, leuk.
0: En dat gelijkspel van Cape Verde tegen Spanje is ook in de rest van de wereld niet onopgemerkt gebleven. Want de 40-jarige keeper van Cape Verde, Fozinha, ik hoop dat ik het goed uitspreek.
20: 40?
0: Ja, is één van, in één klap echt nu een ster geworden op social media. Voor de wedstrijd had hij nog maar 50.000 volgers op Instagram. En nu zijn het er, ik heb het net gecheckt, 5,5 miljoen.
19: Wauw!
20: Wow. En omdat hij zo fantastisch heeft gekiept. Wat geweldig.
0: Dat is 5,5 miljoen in één dag.
19: Yes. Nou, gewoon bam.
0: Ja. Lekker toch?
19: Dat is toch geweldig. Dat is gewoon in één keer een mega influencer ook.
20: Ik denk dat ik dat,
19: mocht het niks worden met zijn keeperscarrière.
20: Ik denk dat ik dan toch ook OnlyFans ga doen als daddy.
19: Ik denk ook dat jij...

0: Bettien en Speed of Sound. Ja, het seizoen van de asperge is bijna voorbij. En dat betekent dat er weer een nieuwe Hollandse delicatesse in de schijnwerper staat. Namelijk de haring.
1: Oh,
2: ja, met uitjes of zuur.
1: Ja, heerlijk. Oh, ik ben fan van haring.
0: Oh ja?
1: Ja, ik haal ook wel eens zo tussendoor. Haal ik even een haringkie.
2: Ja, heerlijk.
1: En dan hap ik even lekker een haringkie weg. Lekker.
2: Ik woon in Blarikum tegenover mijn visboer. En die had echt de allerlekkerste. Dus zodra die Hollandse nieuwe... Want morgen, dit weekend komt de Hollandse nieuwe weer binnen.
0: Dat kan, ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, ja.
2: Heerlijk. Ja, ik ben het dol op. Wel moeten leren eten trouwens.
1: Ja? Ja, oh, ik vond het echt al lekker vanaf het kleins. Ja? Kleins af aan. Ja.
0: Ah,
1: ja.
0: En er zit ook een soort van max. Als je er twee of drie, dan ben je er helemaal klaar mee.
1: Ja, maar het is ook best wel vet, toch? Dus één of twee is echt meer dan genoeg. Maar ja, is

0: haring nog hip, hè? Dat is de vraag. Zometeen hoor je Suzanne Eikemans van het Nederlands Visbureau. Zij kan je vertellen hoe het staat met de populariteit van de haring.
1: Nou, bij mij is het overal het populair. Want in Volendam zeggen wij, ze alle gaan likken. Het is zo lekker, met uitjes en zuur.
0: Ik vind het een mooi accent.
1: Het is 16 minuten voor 8 inmiddels. George McRae, hij leeft nog, hè?

0: liefhebbers van een lekker stukje haring. De boot met het eerste vaatje Hollands Nieuwe vaart vanochtend namelijk de haven van Scheveningen binnen. Kijk, daar is die al. Vanmiddag kun je als een van de eerste de haring proeven.
1: Ja, de boot met haring wordt om 8:30 verwacht. En daarna beoordelen keurmeesters de vis. En vanaf 1:00 opent de visafslag voor liefhebbers. Het is een traditie in Nederland. Maar is de haring nog wel zo hip? Dat vraag ik me af, want dat vragen we aan Suzanne Eikmans. Eikmans, moet ik zeggen, van het Nederlands Visbureau. Goedemorgen, Suzanne.
2: Ja, hey, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Ben je zelf een liefhebber?
2: Ja, zeker.
1: Ja?
2: En ja, heerlijk.
1: Hoe lang kijk je uit naar deze dag? Is dat altijd een vaste dag, zo'n nieuwe haringoogst?
2: Nou, het is ongeveer altijd wel in deze periode. Maar dat wordt bepaald door het vetpercentage en hoe de haring, zeg maar, zwemt en wanneer ze kunnen gaan vangen.
1: En wat is het vetpercentage dit jaar? Weten jullie dat al?
2: Ja, dat weten we al. 22%. Dus het is echt een goede, vette topharing.
0: Maar ik begrijp dit nooit zo goed, want ik heb vorige week nog een haringje gehapt. Is dat dan een oude haring?
1: Ja, in de vriezer.
2: Ja, dat is vanaf vandaag, noemen ze dat een oude haring. Maar het Holland, op het moment dat hij aankomt in Nederland, mag je het Hollandse Nieuwe noemen. Dus dat is de titel die hij dan krijgt. Dan is het een premium product, omdat we een seizoensopening hebben. Dat seizoen duurt tot 30 september en daarna heet het gewoon maatjesharing.
0: Dat is het verschil. Ja, want we lazen in de krant dat jongeren eigenlijk steeds minder haring eten. Hè? Is dit een traditie die langzaam uitsterft?
2: Het is wel een traditie inderdaad die een wat oudere generatie aanspreekt. Maar wij zien overal een trend dat Nederlanders in Nederland steeds minder vis wordt gegeten. En onder jongeren überhaupt steeds minder vis gegeten worden. En ja, helaas staat haring in de top 3 van visproducten die ze afwijzen op basis van smaak voordat ze het überhaupt geproefd of gegeten hebben.
1: Het is best een beetje gek, want steeds meer jongeren zijn natuurlijk bezig om fit te zijn. Kun je uitleggen, is een portie haring nou goed voor je? Is het zeg maar gym food?
2: Ja, het is echt gym food, want er zit per 100 gram zeg maar bijna 18 gram eiwitten in. En het is vol met natuurlijke vetten, omega 3 en omega 6. Ja. Dus het is een duurzaam, natuurlijk product. Wat natuurlijk top in je voedingspatroon past.
0: Ja, inderdaad. Want er zijn veel jongeren die dat dan niet lekker vinden. Nee. Maar het is dus gewoon hartstikke goed. Het is net zoals sushi. Ja, precies. Sashimi.
2: Dat is het. Je ziet ook tegenwoordig wel, en dat zul je de komende week ook wel zien, sushi's met haring.
0: Ja.
1: Grappig.
0: Ja, het zijn natuurlijk allemaal nieuwe trends. Ik vind het persoonlijk het lekkerst om hem gewoon lekker uit het handje te happen. Gewoon ondersteboven, in het mondje in.
3: Lekker naar binnen glijden.
0: Heerlijk, lekker naar binnen laten glijden.
1: Hey, hoe heb jij hem het liefst, Suzanne?
2: Ik vind hem inderdaad zo puur natuur. Heel erg lekker met uitjes. Maar ook alle andere smaakcombinaties. Hoor. Want we hebben vandaag smaakcombinaties met meloen en crème fraîche. In een taco. Maar hij is ook super in een salade. In een lunchsalade.
1: Dat wil ik even zeggen, Suzanne. In Zweden doen ze natuurlijk ook die haring. Maar dan hebben ze van die heerlijke... hoe heet het nou?
0: Aardappelsalade.
1: Ja, maar ook met haring. Oh, heerlijk is dat.
2: Ja, dat is echt super lekker. Dus dan zie je ook dat er veel meer mogelijk is dan we eigenlijk in Nederland op dit moment kennen.
1: Ja, en waar kunnen we vandaag overal proeven? Waar moeten we zijn?
2: Vanmiddag vanaf 1:00 gaat de visafslag open voor het publiek.
1: Ja.
2: En het visafslag nummer 1. Je kunt er niet omheen.
0: In Scheveningen, hè?
1: Gewoon op de lucht afgaan.
0: Ja. Dank je wel, Suzanne.
2: Helemaal goed.
1: Eikenmans van het Nederlands Visbureau. Dank je wel.
0: Dank je wel.
2: Doei.

0: Proefje op die 80s en 90s top 1500 van Radio 10. Want deze staat natuurlijk ook in de lijst.
1: Ja, uiteraard.
0: Two Brothers on the Fourth Floor. Dreams Will Come Alive. Zometeen het vervolg van de lijst.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
8: Kippie!
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Hallo.
17: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
16: Ja hoor.
17: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
16: Tuurlijk.
17: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
16: Ja.
18: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
19: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
20: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
21: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
22: Omdat je mijn favoriete papa bent.
23: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
24: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
25: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
24: Hoe dan?
25: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
26: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
27: Dag 2
0: van de 80's en 90's tot 1500. Met in het komend half uur Billy Ocean, Paul de Leeuw en Bow Wow Wow. Maar eerst het nieuws van 8 uur. Dat krijg je van Hannelore Zwitserloot.
1: Goedemorgen. Geweld blijft een groot probleem in het topamateurvoetbal. Uit een onderzoek van 1 Vandaag blijkt dat ruim 4 op de 5 clubs de afgelopen jaren te maken hebben gehad met agressie rond wedstrijden. Dat komt vaak door het gebruik van alcohol en drugs en de invloed van social media. Sommige verenigingen zetten nu extra beveiligers in. Het kabinet moet ervoor zorgen dat iedereen genoeg groen in de buurt heeft. Organisaties als de Woonbond, de ANWB en buitenspeelstichting Jantje Beton roepen daartoe op, meldt het AD. Ze zeggen dat het zonder bomen en struiken in de zomer veel te heet wordt. In de binnenstad kan het wel 8 graden warmer worden dan op het platteland. En steeds minder Nederlanders interesseren zich voor het nieuws. Dat blijkt uit onderzoek van het Commissariaat voor de Media. Vooral jongeren tot 35 halen nieuws liever van social media. Al vertrouwen ze dat wel minder. Tijd voor actie, zeggen de onderzoekers. Er ligt hier echt een uitdaging voor de nieuwssector. En dan het Radio 10 weer. Vanochtend is er vrij veel bewolking met lokaal een bui. Maar vanmiddag droog en steeds meer zon. En het wordt maximaal 25 graden.
2: Het Radio 10 verkeer dan. Er zijn 21 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk Centrum en Zoetewoudendorp 32 minuten. De A12 Den Haag-Utrecht tussen het Gouwe Aquaduct en Nieuwebrug 30 minuten. En de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Soesterberg en Rijnsweerd 40 minuten door een ongeval.

0: 5 keer staat hij in de lijst. Paul de Leeuw natuurlijk, hè. Dit keer met Rutger Kot, Blijf bij mij, op 1376. En later komen we hem nog tegen met Simone Kleinsma natuurlijk.
1: Hij heeft iedereen afgewerkt, hè?
0: Ja, jou ook, begrijp ik.
1: Ja, bij mij ook, ja.
0: Hey, het is dag 2 van de 80's en 90's top 1500 op Radio 10... met zometeen George Benson, Give Me The Night... en ook een ode aan De Vrouw door The Temptations. Prachtig liedje. Maar eerst wil ik jullie even meenemen, Gordon en Vrouwtje... naar een heel mooi jaar waarin verschillende dingen gebeurden. Bijvoorbeeld Microsoft, die de eerste versie van Word uitbracht... de cent werd afgeschaft. Want de productie van dat centje, dat kost eigenlijk een veelvoud van de waarde ervan. Kunnen jullie je nog herinneren?
2: Ja, cent, nee, weet dat ik weet ik nog wel. Maar, ik ben benieuwd welk jaar dat dan nu is.
1: Maar hoe oud zijn wij?
2: Stok en stok oud. Nee,
1: het is net als dat wil ik tegen iemand zeggen. U weet toch wel dat u een vliegtuig heeft gezien?
0: Het waren toch bijzondere momenten. En het was ook het jaar dat de cd's een doorbraak maakten.
1: Ja, dat, oh, ja. Dat weet ik nog. Want kon ik maar even bij zijn. Werd uitgebracht op vinyl. En ik was een van de eerste die op cd werd uitgebracht.
2: Dat was 1991.
0: Ja, maar die cd die werd natuurlijk al veel eerder al gemaakt. Dus het kwam uiteindelijk allemaal uit 1983. Wat
2: echt?
0: Ik zojuist
2: nee. Ja. Oh, wow. Nou, ik weet nog wel wat mijn eerste cd was.
0: Oh ja?
2: Mijn eerste cd dan, hè? Niet een singeltje. Dat was van Olita Adams.
1: Oh, oh ja. Window of Hope.
2: Jouw favoriete plaat op de wc.
0: Maar goede keuze. Je kwam je er zelf mee? Of was je geïnspireerd
2: door iemand? Nee, ik vond het fantastisch. Olita Adams heb ik altijd al geweldig
1: Welke
2: gevonden.
1: Welke Get Here?
2: Ja, Get Here.
1: Prachtig, was jaren 90.
0: Heel mooi. Heel mooi liedje.
2: Nou ja, dat was mijn eerste cd.
0: Nou ja, 1983, dat is ook het jaar van Bow Wow Wow. Want ze hadden natuurlijk een hele grote hit, hè?
2: Ja.
0: En die staat op 1375.
2: Oh, zij was stoer, ze had zo'n hanenkam.
0: Ja, leuk. Ja.

0: nummer 1374 in de lijst. George Benson en Gimme the Night in de 80s en 90s top 1500 van Radio 10. En deze man, ja, in tijden dat kledingstijlen alle kanten op gingen, stond hij toch altijd behoorlijk netjes gekleed op het podium.
1: En, nee.
0: Ja, George Benson. Ja. En ook de jaren 80 en 90 waren natuurlijk wel jaren waarin er redelijk wat modestatements werden gemaakt. Hoe zagen jullie eruit eigenlijk? Gordon, hoe liep jij erbij in die jaren?
2: Ja, alles wat hier staat, schoudervullingen, trainingspak en natuurlijk heel lang haar.
0: We lezen allemaal mee.
2: Nee, ik had heel lang haar.
3: Ik weet nog dat we van die, ik had van die ophaalrokken. Misschien als je te luisteren, weet je dat nog
2: Dolly
3: wel. Van die lange rokken, ja, van zo'n soort van die Dolly Dots rokken.
2: Ja, ja, ja.
3: En van die glimmende broeken met zo'n streep aan de zijkant.
2: Ja, nee, maar die trainingspakken waren heel populair toen, hè. Een beetje wat dat maaskantje eigenlijk.
0: Ja, een beetje over de jaren 90 nu,
3: ja, dat is 90.
0: Jaren 90, ja. Ja, zeker.
2: Ja. Ja, maar de ethisch zou ik niet meer weten wat ik aan had.
3: Nou, hele grote schoudervullingen, je zei het net al. Ja, hoe groter, hoe beter.
0: En dat haar van jou, Gordon, dat haar. Je had zo'n enorme bos haar.
2: Dat ging er al vrij snel af, in 1992. Ja, maar dat was toen in de tijd, eind jaren 80, toen, hoe heet het, die rockband zo populair was.
3: Aerosmith.
0: Nirvana.
3: Europe.
0: Rage Against the
3: Europe. Europe. Ja. Final Countdown.
2: Final Countdown. Ah, nou, ik had helemaal dat haar.
3: Oh, ja.
0: Nou, nu gaan we even door met de lijst. Wat komt uit de bakermat van de soul, namelijk Detroit. Dan heb ik het over The Temptations. Treat Her Like a Lady op nummer 1373 in de lijst.

0: heel wat vrouwen bezongen in de lijst. Hè. Denk bijvoorbeeld aan The Lady in Red, When the Lady Smiles, maar ook Girls Just Wanna Have Fun, Uptown Girl. Goede nieuws is, ze staan allemaal in de lijst. Je gaat ze nog allemaal horen in de 80s en 90s top 1500. The Temptations hoorde je, Treat Her Like a Lady op 1373.
1: Ranking the hits.
2: Ja, en jouw kans weer op €250. Moet je wel even raden of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. En nou, dit vind ik leuk. De Canadese zanger Gino Vanelli, kennen we die nog?
3: Canadees?
2: Ja, die is dus kennelijk Canadees. Oh. Wist ik ook niet. Nee. Die is vandaag jarig. Hij wordt 74 jaar.
3: Oh.
2: Als ik aan Gino Vanelli denk, denk ik aan van die vette lipjes had hij. Van die echt lipgloss had hij altijd op.
3: Even met
2: zo'n
3: grote haar.
2: Bos zwart krullend haar.
3: En dan, ja, ik denk altijd...
2: Eigenlijk een beetje Gerard Joling, als ik het nu zo over nadenk.
3: Ja, hij had echt haar. Nee, ik denk altijd aan een ijsje. Ik zou er best een lik aan willen geven.
2: Echt waar? Oh nee, dat had ik allemaal niet. Ja, deze. Wild Horses. Was dit deze hit van Gino Vanelli dus voor of na 1993? Stuur het in via de app van Radio 10. En misschien win jij zomaar vandaag wel €250.
3: Van onze eigen Annelore heeft weer lopen graven in de catacombe van het nieuws.
4: Nou, valt mee hoor.
5: Horecazaken overtreden massaal de wet omdat jij dat wil. Hoe en waarom? Dat hoor je zo.
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
5: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
9: Pas je eindelijk het

0: die het een tikkie anders doet.
1: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
8: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar €3,59.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
11: Zie je nou wel, ze ruikt me.
12: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat. Casino.

0: Voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
2: Praxis.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Alleen maar het beste uit de 80's en 90's. Dankjewel voor het doorsturen van jouw stemlijst. Dit is de top 1500 van Radio 10 met Whitney Houston. En de winnaar van het Eurovisie Songfestival uit 1997. Staat ook in de lijst en hoor je zo meteen.
5: Ja, maar is het Radio 10 weer? Vanochtend kan er nog een bui vallen. Mocht je dat zien, dan kun je hem altijd overeind helpen. Maar daarna breekt overal de zon.
4: Het wordt 20 tot 25 graden. De komende dag wordt het nog. Ja, maar verzinnen jullie dan is het leuk zo.
6: Ik vind het ook echt knap. Ik vind het echt knap. Dat bedrag wat jij elke maand bijschrijft op je rekening is echt zo de moeite waard. Ja, fantastisch. Het Radio Team Verkeer. Er zijn 31 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A16 Breda Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. 30 minuten. De A28 Hogeveen Zwolle tussen Nieuw-Leusen en de brug over het Overijsselse Vecht. 33 minuten. Er komt door een ongeval. En de A28 Amersfoort Utrecht tussen Maarn en Rijn. 1 uur en 6 minuten door een ongeval. Sterkte als je erin staat.
4: Absoluut. Het is 8:30. De ochtendshow van Radio 10 met Cor en Vrouwtje. En Hannelore, wat zit er in de nieuws?
7: In steeds meer kantines bij bedrijven en scholen worden vegetarische dingen aangeboden. Maar we laten ons niet dwingen. Dat schrijft het Financieel Dagblad na een rondgang bij grote cateraars. Die willen, in lijn met adviezen van het voedingscentrum, de trend ombuigen. Maar ja, de consument wil vooral kunnen kiezen tussen vlees en vega.
6: Ik vind
7: en niet alleen
6: grappig.
7: Maar vega.
6: Ja, het wordt echt bijna gezegd, nou, we laten ons niet dwingen, alsof het iets verschrikkelijks is. Nou, er worden vega.
7: Ja, dat is misschien een beetje een persoonlijke beleving hierbij. Ja. Nou, maar ik vind dat zo belachelijk. Dan krijg je ergens een lunch geserveerd en dan is het alleen maar vega.
6: Ja, maar ik vind het toch prima, wel goed dat er die opties zijn.
7: Natuurlijk, maar ik vind wel dat mensen moeten kunnen blijven kiezen.
5: Nee, mijn vader was een cateraar. Het is gek, het is heus, het is raar, maar waar.
6: Welkom in het hoofd van Gordon. Ja.
7: Ik wil nu iets horen over vlees eten. Dat gaan we gewoon niet doen. Nee, nee. Hoe bereid je als voetballer voor op de warmte tijdens het WK? Ja, ik denk dan aan een sportsessie in een sauna of zo. Maar nee,
5: heerlijk.
7: De Portugese selectie went aan de hitte door iedere ochtend lekker te chillen op het strand. Eerder werd het al gemeld door Portugese media. En nu heeft een van de spelers het bevestigd tijdens een persconferentie. Maar ja, dat is ook wel logisch. Want ze spelen 2 keer in Houston en 1 keer in Miami. En dan wordt het echt wel boven de 30 graden.
5: Zo, ja. Maar ze doen net alsof die Portugezen er niet gewend zijn. Kom op, het is Portugal.
7: Nou, ik ben 1 keer op vakantie geweest in Portugal. Ik heb nog nooit zo koud gehad. Ja? Oh, ja, dat was 17 graden.
6: Ja, maar als je dus ook naar het juiste stukje strand gaat en je bent daar in de buurt, dan zie je dus het hele Portugese elftal daar lekker op het strand liggen.
5: Dat lijkt me heerlijk, zeg. Hey. Ja.
6: Dus doe er je voordeel mee als je nu op vakantie bent.
7: En horecazaken gebruiken nog massaal plastic rietjes, bekers en frietbakjes. Dat blijkt uit een steekproef van het AD. Wegwerpplastic is al 5 jaar in heel Europa verboden. Maar bij 4 op de 5 zaken kun je het nog gewoon krijgen. Ook geven veel zaken een gratis plastic tasje mee, terwijl het eigenlijk niet mag. En meer dan een kwart biedt zelfs nog plastic rietjes aan, wat officieel verboden is. Maar ja, dat doen ze omdat klanten klagen dat karton gewoon niet werkt voor vloeibare en vette dingen.
6: Ja, ik ben het daar ook zo mee eens.
5: Nou,
6: ja,
5: sorry, het is heel slecht natuurlijk.
6: Ja, het is heel slecht voor de natuur.
5: Dus jij bent verantwoordelijk voor plastic soep in Bali?
6: Nou, dat vind ik heel groot gezegd. Ja, maar daarom, ik vind.
5: Dat ben jij natuurlijk. Ja.
6: Zo, dus even rustig jij. Nee, ik vind het echt niet te doen, die papieren rietjes in je mond. Het blijft aan je wond maar plakken.
5: Ja, en het, dus. Het wordt heel slap ook als je het in een smoothie douwt.
6: Het is toch helemaal niet. Dat is niet geschikt daarvoor.
5: Het geluid wel is gewoon. Ja, dat krijg je dus echt
6: toch heel gek uit jouw
7: mond. Ja, dat is allemaal een beetje zondig. Maar ja, dan zeggen ze dus, als je dat toch belangrijk vindt, kun je natuurlijk je eigen rietje meenemen. Je van die stalen dingen.
5: Nou ja, maar moet je ook van mijn eigen rietje insteken?
7: Ja. Ja, Gordon.
5: Echt verschrikkelijk. 80's en 90's, top 1500. Gordon en Vrouw.

0: eigenlijk niet meedoen. En ze was minderjarig toen.
1: Ja, ja. Nou, ze heeft uiteindelijk wel dus gewonnen. En Shine van jullie, van de toppers, staat niet in helaas dit jaar. Dat,
2: zijn jullie uitgebabbeld over het Songfestival? Want we gaan even geld verdienen hier.
3: Natuurlijk.
2: Ja, €250 valt er te verdienen. En aan de telefoon, Frank, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, ik wil even get down to business, want jij hebt er heel veel vertrouwen in.
4: Ja, klopt. Tenminste, ja.
0: Hoe komt dat, Frank?
4: Ja, dat weet ik niet. Je moet toch positief blijven.
0: Ja, je hebt gelijk.
2: Nou, ja, je hebt het waarschijnlijk ook al vaker meegespeeld, hè, en thuis en gedacht, nou, dit kan ik wel.
4: Ja, klopt, klopt.
2: Ja. Nou ja, dat vind ik. Ik word hier blij van. Laten
4: maar
2: we gewoon.
4: Het is al makkelijker, hè?
0: Ja, wat zou je met het geld doen, Frank, als je het wint? 250 euro?
4: Misschien een kennende wellness of een lekkere massages doe ik eens in de twee maanden.
0: Ja, nou, ik heb een adresje voor je met een happy end voor 250 euro.
4: Oké, nou, blijf maar aan de lijn daar.
2: Nou, Frank zegt geen nee. Goed, je hoorde net deze vraag. Deze Gino Vanelli, de zwoele Gino Vanelli. Was dit een hit voor of na 1993, Frank?
4: Ja, voor.
2: Ja, hartstikke goed. Ja. Wild Horses uit 1987 was dit. Ah, 87, ja. Eerste €50 heb je al binnen. Dus dat begint lekker. In totaal inderdaad kans op €250. Als je een fout maakt, dan lig je er meteen uit. Maar ik ga er helemaal vanuit, Frank, dat jij in één rechte streep naar het eind gaat.
4: We gaan ervoor.
2: En als je eruit ligt, dan win je natuurlijk altijd nog die Radio 10 dopperdrinkfles. Dat sowieso. Voor €100, Frank, was dit een hit? Voor of na 1987?
4: Annelore
2: en ik gaan helemaal
4: lingerie.
2: Los. Heerlijk.
4: Oh, Nasty Girl.
0: Ja.
4: Dat moet ervoor zijn.
0: Oh, wat ongelooflijk goed.
2: Yes.
0: Ja, 1982.
4: Lekker. Kijk eens aan.
0: Frank, je hebt het helemaal goed. Vanity 646 met Nasty Girl. €100 inmiddels. Stop of doorgaan?
4: Doorgaan.
1: Ja, huppakee.
2: Voor €150, Frank, was dit een hit voor of na 1982?
0: Sledgehammer.
4: Volgens mij 86 daarna.
0: Oh, wat goed gedaan.
2: Wauw.
0: Nou zeg, 1986 inderdaad. Peter Gabriel, Sledgehammer. €150. Gaan we naar jouw happy end toe of niet?
4: Jazeker, daar gaan we voor.
0: Oké.
4: It's now or never.
2: Je wilt het toch allemaal niet weten. Maar het laatste fragment voor €250. Frank, spannend. Was dit een hit? Voor of na?

0: bij het inzingen aanwezig willen zijn. Het is een partijgeschreeuw geweest.
1: Bad. Ik gok op 85. Ervoor.
0: Oh, wat gok?
2: Gefeliciteerd. Jij wint 250 euro. Nou, daar kan je misschien wel 2 happy ends voor kopen. Hele fijne dag, Frank.
1: Ja, heel erg bedankt. Succes nog.
2: Hoi, hoi.
1: Doei.
3: En Bad en U2 staan ook in de lijsten in de 80's en 90's top 1500 van Radio 10 op 1370.

0: Ver voordat de ICT een volledige beroepstak werd.
1: 80's en 90's tot 1500.
0: ICT, zo heet de groep ook. Het staat voor Inspiration Color Trash. Italiaanse groep die we eigenlijk alleen maar kennen van deze single. Hè? Lasciati Tentare op 1369 in de 80's en 90's top 1500 van Radio 10.
2: Knap uitgesproken, Lasciati Tentare.
0: Ja, ja, jij ook.
3: Lasciati Tazin.
0: Ik hoorde, jij staat ook in de lijst trouwens.
2: Ja,
0: hè?
2: Vandaag tussen 1 en 2 met Never Nooit Meer.
3: Ben je toch, je hebt zoveel hits.
0: Nou, als je het hebt over de 80's en 90's, 90's was toch wel jouw grote doorbraak.
3: Ja, dat was mijn jaren.
2: Ja.
3: Zometeen Dennis Verheugd met het vervolg van de lijst.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken... en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
8: Kippie.
9: Weer terug voor inkt en toners bij 1-2-3 Inkt?
10: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
9: Zo geregeld. 123inkt.nl.
11: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
5: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
4: Dat moet best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
6: We worden wel wereldkampioen.
7: Ja, natuurlijk.
4: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
8: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK-poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
9: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
8: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
10: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
15: Het is pas dag 2 van de ethische nadienst op 1500. Dus als je vanochtend voor het eerst bent ingeschakeld, dan heb je nog niet heel veel hoeven missen. We zijn pas bij 1368. Althans, die ga je zo horen. Eerst ga je Hannelore horen met het nieuws van 9 uur. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Bij 8 op de 10 topamateurclubs binnen het voetbal komt agressie voor. Dat heeft één vandaag uitgezocht. Een deel daarvan zegt dat zelfs het geweld steeds erger wordt. De clubs geven de verharding in de samenleving als reden. Ze zien dat mensen sneller geïrriteerd zijn. Ook worden alcohol en sociale media als oorzaak genoemd. In de Rotterdamse wijk Charloos viel gisteravond een jongetje van 2 uit een raam op 2 hoog. En heeft de val niet overleefd. De peuter raakte zwaar gewond en na reanimatie werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed het jongetje kort na aankomst. De politie gaat ervan uit dat de val een ongeluk was. In de Haagse wijk Bezuidenhout was vanmorgen een explosie en daarna brak brand uit. Iemand heeft iets naar binnen gegooid bij een voormalige basisschool die nu door de gemeente wordt gebruikt. Er waren 3 mensen binnen, maar die hoefden niet naar het ziekenhuis. En er is nog niemand aangehouden. En de NS heeft last van een storing op de site mijnns.nl. Je kunt daardoor misschien niet inloggen op je persoonlijke account. Er wordt hard gewerkt om het probleem op te lossen, zegt de NS. De site van de spoorwegen was gisteren overbelast, omdat veel mensen het goedkope zomerabonnement wilden hebben. En dan het radioteam weer, vanochtend bewolkt met lokaal een bui, maar vanmiddag droog en steeds meer zon en het wordt maximaal 25 graden.
15: Lekker, Hannelore, dankjewel. Flitsmeister, die meldt 14 vertragingen. Dit zijn de 3 langste op dit moment. De A1 Amsterdam-Amersfoort voor restaurant De Witte Bergen door een ongeval een half uur. A28 Hogeveen-Zwolle voor Ommen, 26 minuten en de laatste. En ook tevens de langste. Ook op de A28 Amersfoort-Utrecht voor Rijnsweert, een uur daar.
4: Ethische
6: 1500. Dennis Verheugen.
15: Ja, je moet Sylvester niet laten zingen, maar zijn broer wel. Frank Stallone is hier. Far From Over.
6: Radio 10. 1368.

0: hoort het zojuist uit de mond van Hannelore dat het vandaag heerlijk weer gaat worden. Op sommige plekken zelfs 25 graden. Nou, dit was al ja, typisch zo'n zomersliedje dan, hè? Incognito en Don't You Worry About A Thing.
1: De 80s en 90s top 1500.
0: En daarvoor nog de broer van Sylvester Stallone, Frank Stallone. En nou, die kon toch wel aardig een moppie zingen, hè? En dat deed hij voor het vervolg van de film Saturday Night Fever. Ja, in 1983 kwam de opvolger uit. En die heette Staying Alive. Ja, en

tijdmachine naar het jaar dat de Berlijnse muur viel. De hele wereld sensueel danste op de lambada. En het jaar dat Robert en Brink stopte met het jeugdjournaal

0: Klaar. Hallo allemaal en goedenavond. Dit is Lingo. Pas op, want Lingo verleidt u met letters.
1: Ja, zo ging dat in die tijd, hè. Het jaar was 1989 en Michael Jackson stond in de hitlijsten met Leave Me Alone. En nu op 1366.

applaus was van het house uit de provincie van de Mosselen. Strandhuisjes en natuurlijk ook de Zeeuwse bolussen. Och, die zijn zo lekker, die bolussen. Bluff uit Zeeland. Uiteraard. En wat zou je doen? Op 1365 hier bij Radio 10. John Eubank, ken je natuurlijk voornamelijk als liedjeschrijver. En vooral van de liedjes die hij schreef voor Marco Borsato. Nou, in de jaren 80 zat hij in een compleet onbekend bandje genaamd Shift. Maar de mannen die braken in één klap door toen ze werden gevraagd om te figureren in de tv-serie Spijkerhoek. Ja, wat een toffe serie was dat, hè, bij Veronica.

0: 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja.
7: Serieus?
6: Wat een geld.
8: 18.000. Tot verdikken me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
12: Oranje. Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En scoor de Kippie-voetbal. Kippie.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantie.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
2: Praxis.
3: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus

0: download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
3: Goedemorgen, het is 2:30. Je bent bij Radio 10. Ja, Ans, die komt nog even terug op dat liedje van Patty en Shift en Wonderful. Want zij appte zojuist. Ach ja, dat is lang geleden. Leuke plaat, mag vaker gedraaid worden. Nou, ik geef het door aan de muziekredactie, Ans. Dus wat, ik ben het met je eens, hoor. Leuk liedje. Dank voor je bijdrage in ieder geval. Dan het weer. Op dit moment is het nog bewolkt met lokaal een buitje. Vanmiddag is het droog, komt de zon goed door. Het wordt maximaal 25 graden. Dan meldt Flitsmeister nog 5 vertragingen. En dit zijn de 3 langste op dit moment. A4 Rotterdam-Amsterdam voor Zoeterwoude-dorp 23 minuten. H12 Den Haag-Utrecht voor Harmelen door een auto met pech een 30 minuten. En de langste op de A28 Amersfoort-Utrecht voor Rijnsweerd 52 minuten aan extra reistijd daar.
4: 80s en 90s, top 1500.
5: Dennis Verheugen.

0: Frederiksen. En met z'n tweeën vormden ze Roxette. En How Do You Do? 1361. Of zoals Joey uit Friends het zei in de jaren 90.
1: Hey, how you doing?
0: Yeah, how you doing? Met zometeen nog London Beat en Sync. En ook Bryan Adams met Tina Turner. Maar eerst.

0: was The London Beat in...
1: De 80's en 90's top 1500.
0: You Bring On The Sun. Op 1359 in de lijst. Ja, en dan wil ik het toch even met je hebben over... neuspeuteren. Ja, er zit nogal een taboe op, maar bijna iedereen doet het. 91%. Een hoog percentage. Justin Timberlake doet het ook. Ja, en hij schaamt zich er totaal niet voor. Hij zegt namelijk, als daar iets in de weg zit, bulk het er dan gewoon uit, joh. Lekker boeien wat anderen ervan vinden. Neuspeuteren is menselijk.
2: Doe eens normaal, man.
0: Justin hoor je nu, samen met zijn matties van NSYNC. I Want Your Back staat op
3: 1358.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
5: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Hey, jij daar.
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
13: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
14: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
16: Oranje. Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
17: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.

0: vind je bij Bol.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
2: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Men nemen een haarborstel of een deodorant spuitbus. Gebruiken die als een microfoon om voor de spiegel een gezellig liedje mee te zingen. Nou, een van die gezellige liedjes hoor je zo in de 80's en 90's op 1500. Eerst het nieuws van 10 uur. Nicola Ruijs, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De NS heeft opnieuw problemen met de website mijnns.nl. Die was gisteren overbelast omdat heel veel mensen een tijdelijke goedkope zomerabonnement wilden kopen. Nu kunnen sommige mensen door een ICT-storing niet bij hun account. Er wordt hard aan gewerkt, laat de NS weten. De politie onderzoekt een incident vanmorgen vroeg in de Haagse wijk Bezuidenhout. Bij een oude basisschool, die nu in gebruik is bij de gemeente, werd vermoedelijk een explosief naar binnen gegooid. Na een enorme klap ontstond brand. Mensen binnen schrokken zich rot, maar zijn verder oké. Het zou vaker onrustig zijn geweest bij het gebouw. De peuter van 2, die gisteravond in Rotterdam Saarloos uit een raam op 2 hoog viel, heeft dat niet overleefd, meldt de politie. Het jongetje raakte zwaar gewond en werd op straat gereanimeerd. Na aankomst in het ziekenhuis overleed hij. De politie onderzoekt de val, maar houdt het voorlopig op een ongeluk. En het lukt school- en bedrijfskantines maar niet om klanten meer plantaardige producten te laten eten. Poesje heeft geen zin, zeggen cateraars tegen het FD, want mensen willen graag zelf kiezen. Plan was om volgens de richtlijn van het voedingscentrum de trend richting vega om te buigen. Maar de praktijk blijkt dus een stuk weerbarstiger. Het radioteam weer. Ik denk het belangrijkste van vandaag. Nou, vanochtend nog een beetje bewolkt, af en toe een buitje. Maar vanmiddag droog en steeds meer zon bij maximaal 25 graden.
6: Heerlijk. Jij gaat volgens mij buiten zitten.
7: Zeker weten.
6: Ik zie het aan je.
7: Ja, joh.
6: Dankjewel, Nicola. Tot over een uurtje. Flitsmeister, die meldt 3 vertragingen. Dit zijn ze daar via Rotterdam-Amsterdam voor Leidschendam. 13 minuten. 19 minuten op de A12 Den Haag. Utrecht voor Woerdig. En de A28 tenslotte. Amersfoort-Utrecht voor de Utrecht Science Park. Daar 42 minuten.
8: 90's, top 1500.
3: Dennis Verheugd.
6: Nou, daar gaat hij hoor, met de haarborstel in de hand. Gezellig meezingen met Tracy Alban.

0: 1500.
1: Ja, oorspronkelijk van Cyndi Lauper. Die hoor je later nog op 1194. Maar Phil Collins scoorde er ook een hit mee. En die hoorde je zojuist op 1355. True Colors. Ja, en van Phil Collins is er maar een kleine stap naar de zangeres en model Sabrina. Alhoewel, nou ja, misschien kan je het nog wel herinneren. In de videoclip van Boys spettert ze namelijk rond in een zwembad, waarbij haar bikinitopje steeds net iets te vaak naar beneden zakt. Ja, bij Phil Collins ging het over True Colors, bij Sabrina True Boobs. Ja, de clip zorgt overigens voor gierende hormonen bij veel kijkers, en mede daardoor werd het een enorme hit. Sabrina met haar Boys staan op
2: 1354.
3: Boys.

Je kent hem natuurlijk voornamelijk van Driving Over Christmas en van Josephine. Maar dit maakte hij ook in de jaren 80. I Can Hear Your Heartbeat. Chris Rea op 1353. De Edison 90's top 1500. Tot en met volgende week vrijdag. Hoor je hier de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Ja, met nu het resultaat van een weddenschap. Dinant Woesthof, die werd gevraagd of hij een liedje kon schrijven voor Volumia. Nou, iets dat natuurlijk totaal anders was dan de muziek die hij maakte voor zijn band Kane.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Een ijskoffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
8: Kippie.
9: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
11: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
18: Eigenlijk niet, wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
17: Zo geregeld, 123inkt.nl.
19: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Zie je nou wel, ze ruikt me.
9: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deoleen antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: 80s en 90s top 1500.
7: Dennis Verheugen.

van Status Quo en The Wanderer. Uit 1984 en geëindigd in de Edison 90's top 1500 op 1349. Ja, geen idee of jij in buitenaardse wezens gelooft die de aarde bezoeken met UFO's. Als je antwoord ja is, dan hoor je bij 12% van de Nederlanders die inderdaad denkt dat er aliens onder ons zijn. Nou, iemand die ook geobsedeerd is door UFO's, regelmatig afspreekt met zijn maatje Robbie Williams om ze te spotten, dat is Peter Andre. Al

0: 1500.
1: Ja, kan je het nog herinneren? De eerste DVD-speler die kwam op de markt. Vliegtuigbouwer Fokker ging failliet. En door het dieetboek Ik ben slank, want ik eet, was iedereen aan het montejakken. Ja, het was weer even 1996, hè. En Queen stond in de hitlijsten met You Don't Fool Me. En in deze fijne lijst stond hij op 1347. Tot en met volgende week vrijdag gaan we terug naar de allergrootste hits uit de jaren 80 en 90. Met zometeen nog The Police. Maar eerst een van de favorieten van Erik de Zwart en ook Jeroen Nieuwenhuizen. Ja, Riding on a Train, hè.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Met Eurocity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
8: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Lekkere van Albert Heijn.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
13: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
14: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
15: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
17: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
18: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
17: Sorry Bo, het is beauty.
18: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
20: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
21: Dit WK mis je niets op SBSS. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
22: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
21: Wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
23: Worden wel wereldkampioen. Ja, tuurlijk.
21: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
24: Omdat je mijn favoriete papa bent.
25: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
26: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
27: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen.
0: Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
26: Ook bij Plus. Dubbel fris en appelsientje. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Mooie weer komt eraan hoor. Vanmiddag gaan we al richting de 25 graden. Dus iemand die daar prima bij past, hoor je zo in het vervolg van de Edison Nighties Top 1500. Eerst het allerlaatste nieuws en dat krijg je van Nicola Ruijs. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Amerika en Iran gaan waarschijnlijk vanaf vrijdag in Zwitserland praten over een definitief vredesakkoord. Die dag wordt ook de tijdelijke overeenkomst tussen de twee landen van kracht, zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Hij benadrukt dat ook Israël zich als bondgenoot van de VS aan die tijdelijke overeenkomst moet houden. In een sporthal in het Drentse Westerbork hebben vannacht 82 mensen geslapen voor wie geen plek was in Ter Apel. De groep is daar vanmorgen vroeg weer heen gebracht. In Westerbork is deze hele week nog ruimte voor maximaal 200 mensen. Een permanente oplossing voor het opvangprobleem is er nog altijd niet. De politie denkt dat de inbrekers die vorig jaar toesloegen bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo een afstandsbediening gebruikten om de rolluiken te laten openen. Bij de inbraken werd voor tonnen aan goud gestolen. Volgens de politie is mogelijk het signaal van die afstandsbediening gekopieerd. En de Consumentenbond heeft een klacht ingediend tegen meerdere energiebedrijven. Volgens de bond wekken bedrijven als Shell en Engie ten onrechte de indruk dat hun gas goed is voor het klimaat. De Consumentenbond vindt dat klanten daardoor worden misleid en wil dat de Europese Commissie ingrijpt. Draait u weer op steeds meer plekken, breekt de zon door en wordt het gestaag warmer. De maxima komen vandaag uit rond de 25 graden. En de komende dagen dan alleen maar warmer.
6: Heerlijk. Ja, vooral die laatste zin wilde je even zeggen.
7: Lekker, man.
6: Lekker. Dankjewel, Nicola Flitsmeister. Die komt met twee vertragingen.

Ja, crack in. Hij was in zijn laatste jaren naast het bezig zijn met muziek ook DJ op een radiostation in Californië. Ik hoorde hem samen met zijn crack in band Jeopardy. En daarvoor nog The Record Night van Jimmy Cliff. Dus 10 over 11, nogmaals een hartelijk goedemorgen op deze 16e van juni.

die tijd. En ook heel veel in deze lijst. Zo dadelijk onder andere Circus Custers, In Excess en ook CC Top. Maar eerst een clubclassic uit 1995. Toen je nog gewoon om een uurtje of 12 s'nachts afsprak bij de lokale discotheek. En fingers crossed dat iedereen opkwam daar. Hè? Want mobiele telefoons waren er niet. Je kon niet even bellen met de vraag van, hé, waar blijf je?

1341 in de lijst, een track waarin je iemand keihard trumpet hoort schreeuwen. Maar het instrument wat je hoort is toch echt een saxofoon. Dat is dit stukje. Trumpet, ja. Toch gek, hè? De mannen van NXS die het verschil niet kennen. Maar goed, wat bleek? Het was een in-crowd joke. Het was een grapje, ja. De band was tijdens het maken van het liedje met elkaar in discussie. De ene helft wilde een trompet solo, maar de andere helft juist een saxofoon. Nou, het leek Michael Hutchins hilarisch om de trumpet er juist in te laten zitten. Je hoort een nieuwe sensation in de 80s en 90s top 1500. Met zo dadelijk een liedje over verliefdheid. Blozen, vlinders in je buik, slapeloze nachten. Ja, bij sommige mensen is de emotionele opwinding zo groot dat ze er spontaan van gaan stotteren. Zo ook Circus Custers.

Jackson Tribute Show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
6: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
7: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl. Official Fresh Partner van Team NL.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Odido. Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: 18 plus, speelbewust.
18: Ja?
19: Serieus?
18: Wat een geld.
20: 18.000.
21: Wat verdikken we.
22: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
23: Oh, wat een goal!
17: Goal?
24: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
25: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
26: 80s en 90s, top 1500. Dennis.

sommige dingen zijn onmisbaar in de kledingkast van elke man. Ja, tegenwoordig moet je er wel een nette chino in hebben hangen, hè? Ja. In de jaren 90 was dat een cargo broek. Je weet wel, zo'n broek met van die zak aan de zijkant. Essentieel in die tijd. En in de jaren 80 was je pas echt het mannetje met een goede leren jas. Ja, en dat wisten de mannen van ZZ Top ook. En ja, ja, je moet het toch van je kleding hebben wanneer je eruit ziet alsof er een stuk mos op je kin groeit. Ja toch? Jordan, de Sharp Dress Man op 1337. Een glimlach, de manier waarop je met je haar speelt. Je vreemde gevoel voor humor of... Het feit dat je zelfs de kleinste details onthoudt van die urenlange verhalen die je vriendin vertelt. Er is altijd wel een reden om van mij te houden. Aldus de heren van Boyzone.

Killers en Demi Moore. Ron Brandsteder en Patty Brat. Ja, allemaal showbiz-koppels die in de jaren 80 ontstonden, maar het helaas niet gehaald hebben. Net als Daryl Hall en Joan Oates. Zij stonden op 1335. But I can go for that. Zo meteen hier Jeroen met het vervolg van de 80s en 90s tot 1500. Ik heb er nog twee voor je. Don't Stop the Dance van Bryan Ferry. Maar eerst de nummer 1334 in de lijst. Letterlijk don't.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza. 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
1: Mooi van Ethos.
2: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? En al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
5: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
7: Kippie!
8: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
11: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
12: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
11: Zo geregeld. 123inkt.nl.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
16: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: Goedemiddag kan ik zeggen. Het is al eens zover, jongens. De dinsdagmiddag is aangebroken en we knallen zo door met muziek uit de 80's en de 90's. Maar eerst het nieuws. Hier is Nicola Ruis.
18: Goedemiddag. Het Rode Kruis is hard op zoek naar nieuwe mensen die asielzoekers bijstaan bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er lopen nu al elke dag zo'n 20 mensen rond, maar die hebben daardoor geen tijd meer voor ander werk. Voor de langere termijn zijn meer mensen nodig, zowel vrijwillig als betaald, zegt het Rode Kruis. Een flink deel van de huizen en bedrijven in Etten-Leur zit sinds vanmorgen vroeg zonder water. Volgens Omroep Brabant is vooral het zuidwesten getroffen. Om hoeveel aansluitingen het gaat is niet bekend. Het waterbedrijf heeft ook nog geen idee wat de oorzaak is en weet dus ook niet hoe lang het duurt voor er weer schoon water is. Schonere lucht levert meer gezondheidswinst op dan 2 jaar geleden werd voorspeld, meldt het RIVM. Volgens het instituut wordt het doel om de gezondheidsschade door luchtvervuiling te halveren waarschijnlijk ook gehaald. Wel zijn rond Schiphol, Amsterdam en enkele snelwegen nog extra maatregelen nodig om aan Europese normen te voldoen. Ja, en En wie in Gelderland via de weerradar van het KNMI checkt of het gaat regenen, komt geregeld bedrogen uit. Er valt veel meer of juist veel minder dan verwacht. En de oorzaak is gevonden. Je gaat hem niet bedenken van tevoren. Het is een rij populieren naast de radar in Herwijnen, meldt de regionale omroep. Die verstoren de waarnemingen al jaren, want ze zijn veel sneller groot geworden dan gedacht. Dus als wij iets verkeerd voorspellen, dan komt het door de populieren.
17: Ja, misschien moet men even de zaag ter hand nemen.
18: Het zou zomaar eens kunnen, ja. Maar ik hoop dat dit wel klopt, want op steeds meer plekken breekt de zon door, wordt het gestaag ook warmer. De maxima die komen uit rond 25 graden. En de komende dagen zeggen ze alleen maar warmer.
17: Ja, maar ik zat dus in Griekenland vorige week.
18: Ja?
17: Was lekker weer ook. Hè. En hier heeft het wat geregend, geloof ik.
18: Hou je.
17: Ja. En toen zag ik dus dat het heel erg lekker weer ging worden. Ik denk, ik ga terug. En ja, natuurlijk ook voor de 80's en 90's lijst. Ja.
1: 80's en 90's, top 1500.
7: Jeroen Nieuwenhuizen.
17: Wat een lekkere muziek. René Vroeger hoor je zo meteen.

Dan volgen All Right, Christopher Cross. Toevallig een van de wereldwijd best verkochte singles uit de 80's. De kans is daarom groot dat je hem in de kast hebt staan, of dat een van de vrienden hem in de kast heeft gehad. Dat kan natuurlijk ook, hè. Zeggen een goedemiddag. Ja, welkom. Fijn dat je erbij bent. 80's en 90's tot 1500. De tweede decennia waarin je auto de stap maakte van Arco naar Airco. Arco. Alleen ramen kunnen open. Ja. En gezien de weersvoorspellingen voor de komende dagen is dat misschien een goed dingetje. En over voorspellingen gesproken. Zometeen de beroemdste kraanmachinist van Nederland. We gaan terug naar het Italië van de jaren 60. En je maakt kans op 2 tickets voor This is Michael op 19 november in de Ziggo Dome. Maar eerst.

0: het Italië van de 60s woonde Giuseppe. En hij had een zoon. En die zoon was niet alleen trots, maar ook de trots van het dorp. Een bambino die zo muzikaal was dat hij elk weekend in de kerk het orgel bespeelde. Maar toen die bambino ineens een tiener werd en de stad ontdekte, kreeg hij foute vrienden. En daar maakte Giuseppe zich zorgen om. Want door die vrienden ruilde hij het orgel in voor de gitaar. Die Nozems liet hem de muziek kennen van Otis Redding, Marvin Gaye en Sam & Dave. En Giuseppe zag de toekomst van zijn zoon somber in. Giuseppe smeekte zijn zoon te stoppen met die onzin, maar dat deed hij niet. En gelukkig maar, want die zoon kreeg succes. Adelmo Zucchero, je kent hem beter als Zucchero Forenciari. Door hem met Il Volo. Fijn dat je erbij bent, het is Radio 10. Deze twee weken de 80s en 90s tot 1500 met zometeen Treats, Raiders en Hubba Bubba Kauwgom. Weet je nog wat het is, Treats of niet? Had jij dat, Nico?
1: Het zijn toch M&M's of Smarties of zo?
0: Nee, Smarties, dat waren een beetje de M&M's zonder nootjes.
1: Ja?
0: En dan heb je die met pindas, dat waren de Treats.
1: Ah, ja, kijk.
0: En Raiders zijn gewoon de...
1: Dat is de Twix.
0: Juist.
1: Dat weten wij natuurlijk.
0: Treats voor

0: de aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Lekkere van Albert Heijn.
2: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
3: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
5: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo!
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
12: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Source Vitamin Water. Alle flessen A1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
11: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
13: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
14: Praxis.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Voel mij zo free.
17: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
18: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
17: Wow, dit is echt nice.
18: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op

0: Ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: 80's en 90's, top 1500.
5: Jeroen Nieuwenhuizen.
6: Ja, fijn dat je erbij bent. Hier is...

0: Ja, kijk, als artiest is het natuurlijk niet altijd makkelijk. Hè. Je reist de hele wereld over met je band. En tijdens een tour kan het zomaar gebeuren dat je je partner een paar maanden niet ziet. En Mark Knopfler, nou, die werd er een beetje chagrijnig van. Hè. Dat zag ik hier wel eens aan hem. Dat hij zo naar zijn zin had. Ah. Ze geven een mooi nummer over. Die hoor je op 1325, Dire Straits and So Far Away. En de vorige, Alice Moye, die ken je natuurlijk ook van Yazoo uit de 80's. Is This Love.
1: Is het 80's of 90's?
0: Ja, het leuke van die lijst is dat het soms wel eens even nadenken is van, was dit nou uit de jaren 80 of kwam het toch uit de 90's? Zo zijn er wel meer van die dingen. En daar kun je wel mee verdienen. We hebben tickets van 10, 2 stuks voor This Is Michael op 19 november in de Ziggo Dome. Dat is een avondje vol met Michael Jackson muziek over 80's en 90's gesproken. Zelf. We zijn gegraven in de popcultuur van de 80's en de 90's en vonden daar wat fragmenten. En aan jou de vraag, is dit nou iets wat echt typisch 80's of typisch 90's was? Luister goed.
1: Is het 80's of 90's?
0: Ja, ja.
2: Dat is echt deze.
0: Zat je een beetje Gameboy op schoot? Ja. In de 80's of in de 90's? Of misschien dat je was gewoon een hele mooie spelcomputer waar we allemaal jaloers op waren. Als je bij vriendjes gewoon spelen.
2: Ja, met zo'n pistool ook.
0: Ja, nou goed. Wat was dit? 80's of 90's? Laat het weten via de app van Radio 10. En wie weet spreek je zo meteen. Kun je die kaarten verdienen. Nu op 13.24.

0: I can see clearly now the rain has gone. Op 1323. En daar is hoor, Mandy.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Nou, 80's en 90's, daar heb je wel wat van meegekregen, toch? Want je wordt zondag 50.
1: Dat klopt, ja.
0: Ja, en is je vent al zo'n opblaaspop aan het regelen of gaat hij niet de tuin?
1: Nee, dat doen we niet hoor. Dat doen we niet aan.
0: Nou, dat zeg je nu. Moet jij eens kijken zondag.
1: Ja, dat is mij, wie weet.
0: Of zo'n bord.
1: Ja.
0: Verkeersbord.
1: Echt, Sarah voor de deur.
0: Leuk, hè?
1: Echt, hè?
0: Ja. Nou, het zal vast een gezellige zondag worden. Heel veel plezier in ieder geval. Je hebt er volgens mij mooi weer bij, dus dat is mooi. Maar eerst nog eens even kijken of je binnenkort met z'n tweetjes lekker naar het concept This is Michael Kahn. Dat is 19 november.
1: Ja, dat lijkt me leuk.
0: Zou mooi zijn. We hadden een geluidje en de vraag was...
2: 80's of 90's?
1: Ja, het bekende deuntje van Mario.
0: Ja.
1: Dus, de jaren 80.
0: Jaren 80. Super Mario is jaren 80.
1: Ja.
0: Is jaren 80. Want ik probeer hier nog een verkeerde been te zetten door over de Game Boy te beginnen. Maar die is 90's, hè?
3: Net, hè?
1: Die is 90's, ja.
0: Maar daar zat hij ook op. Wat hebben we dat veel gespeeld? Super

0: Zeker. Hey, van harte gefeliciteerd. Je hebt die twee tickets te pakken.
1: Dankjewel, top, dankjewel.
0: 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. This is Michael, je gaat lekker met z'n tweeën. En het enige wat je nog even moet doen, is iemand regelen die meegaat. Heb je al iemand in gedachten?
1: Ja, mijn dochter, die is toevallig naar de bioscoopfilm geweest. En die is helemaal big fan, dus die gaat met me mee dan.
0: Hartstikke mooi, veel plezier. En natuurlijk dankjewel. Ook een fijne verjaardag en zondag.
1: Dankjewel.
0: Dan Mandy, doei doei.
1: Dag.
0: Door met de lijst, zometeen Buckshot LaFunk. Another Day komt eraan, maar eerst gasten die in de jaren 80 van alles en nog wat deden en dat vastlegden in dit nummer. Zoveel is al niet meer, hè?

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
11: Adtap.
10: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
13: ANWB en gaan.
14: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. We gaan.
15: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
16: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
17: Praxis.
15: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Dit WK mis je niets op SBSS. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag in Site Oranje.
2: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
3: dat wordt best lastig.
1: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
4: We worden wel wereldkampioen.
5: Ja, natuurlijk.
1: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
6: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Ja, ik denk alvast even vooruit in deze lijst. Wat gaan we doen? Tom Cochran komt eraan, Joshua Caddison ook en de Bezenets voor je. Maar eerst de nieuws, hier is Nicola Ruis.
11: Goedemiddag. Defensieminister Yesilgöz heeft twee ministeries gevraagd om gevoelige informatie over militaire infrastructuur offline te halen. Er zou onder meer precies te zien zijn waar kerosineleidingen lopen. Een deel van de informatie is na berichten in NRC al niet meer te zien, maar volgens Yesilgöz moet ook de rest zo snel mogelijk offline. Een man die vorig jaar in Den Haag een politieauto in brand stak, gaat, als het aan het OM ligt, bijna anderhalf jaar de cel in. Ook zou hij mee moeten betalen voor de kapotte auto. Op 20 september liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld uit de hand met rellen en vernielingen. En daarvoor zijn al meerdere mensen veroordeeld. Schonere lucht levert meer gezondheidswinst op dan 2 jaar geleden werd gedacht. Het zit er volgens het RIVM dan ook in dat het doel om de gezondheidsschade door luchtvervuiling te halveren in beeld komt. Dat gaat niet vanzelf. Rond Schiphol, Amsterdam en bij een paar snelwegen moet nog aan een betere luchtkwaliteit worden gewerkt. En voor het eerst in de geschiedenis van het WK voetbal zijn alle wedstrijden op 1 dag in een gelijkspel geëindigd. Gisteren gebeurde dat in 4 duels, waaronder de verrassende 0-0 van WK-debutant Kaapverdië tegen Europees kampioen Spanje. Volgens de FIFA is zoiets nog nooit eerder voorgekomen.
10: Maar jij gaat eigenlijk zeggen dat het niet gewoon is om gelijkspel te hebben?
11: Nee, joh. Oh.
10: En dan ik zat zondag te kijken. Ik denk, nou, het zal wel weer horen zo dan.
11: Nou, ik vind het wel een fijn gevoel dat iedereen gelijk speelt zo ongeveer. Dus wij zijn eigenlijk helemaal geen kneusjes. We zijn gewoon net zo goed als Spanje. Zo kan je het ook zeggen, toch?
10: Ja, en door.
11: Goed, het weer op steeds meer plekken breekt de zon door. Wordt het gestaag warmer. De maxima komen uit rond de 25 graden. En de komende dagen, dan wordt het alleen maar warmer.
10: Dan zijn er 3 vertragingen. A1 Hengelo-Osnabrück voor de grens 10 minuten. De A15 Gorkum-Nijmegen voor Deil 10. En de A27 Almere-Gorkum voor Veemarkt ook 10.
12: 80's en 90's, top 1500.
13: Jeroen Nieuwenhuizen.
10: Dit zijn de Bezenets, Heartache Avenue.

Ja, druk maar op pauze van je cassettebandje. In de 90's zaten al die disjokjes er doorheen te lullen, hè? Doe ik nou even niet. Straks weer wel. Dat is net op het randje nog. 1999, Gordon en Replay, Never Nooit Meer. Nou hebben we Gordon wel vaker Never Nooit Meer horen zeggen. Maar nog niet zo lang geleden kwamen ze toch weer met een nieuwe single. Me Love You. Had ik je wel willen laten horen. Maar ja, geen 80's of 90's shit, dus dat doen we niet. Hard ik even you ervoor, meestal net. De jaren 80 en 90, toen we van de power suits overstapten naar de flanellen overhemden. Van keiharde, succesvolle zakenman naar artistieke vrijheid. Dat hoor je ook terug in deze lijst. Nu een stukje muzikale antidepressiva van Tom Cochran. Hij was ooit uitgenodigd door een voedselhulporganisatie om een keertje te helpen in West-Afrika. Kom, ga mee. En dat was het meest deprimerende dat hij ooit heeft meegemaakt. Aan het eind van de rit was hij fysiek en mentaal helemaal leeg en kapot. Hij kon wel een opheppertje gebruiken, dus besloot hij het meest vrolijke nummer ooit te schrijven wat hij in hem had zitten. Iets om de ellende te vergeten. En dat lukte. Live is a highway.

Ashford wandelde door de straten van New York en werd herkend door de lokale jeugd die hem op hun manier een compliment gaven. Ze vonden zijn muziek wel solid. Dat was destijds straattaal voor steengoed. Hij vond het wel leuk klinken en besloot dus als titel te gebruiken. Dat had ook anders kunnen lopen natuurlijk, hè. Als hij in Amsterdam had rondgelopen, heette het waarschijnlijk... Hey, motje. Ashford & Simpson, 80s en 90s, top 1500. Artiesten vormen een band en samen maken ze een nummer. Dat is allemaal niet zo ingewikkeld, toch? Behalve bij de gasten die je zo meteen hoort. Het nummer was er eerst en voor de gelegenheid werd er een act bij bedacht. De kip en het ei. Nou. Doris Day en de Pins, Shine Up, hoor je zo meteen. 13-15, maar eerst. Legendarische plaat van Joshua Caddison. Jassy. Die vind je op 13-16.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
5: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo. En score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
9: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HVB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense. Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
14: Omdat je mijn favoriete papa bent.
15: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
18: Opgelost, Autotaalglas.

0: WK mis je niets op SBSS. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag in Site Oranje.
1: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
2: overleven. Dat wordt best lastig.
0: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
3: We worden wel wereldkampioen.
4: Ja, natuurlijk.
0: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
5: 80's en 90's, top 1500.
0: Jeroen Nieuwenhuis.

0: En dan gaat hij er weer vandoor op zijn paard. Kluk, kluk. Kon toen nog, hè? Nu niet meer.
1: Nee.
0: Ja, dat was wel mooi. Ze gingen naar de platenbaas, deze gasten van Enigma. Zeiden, ja, wij willen muziek maken die mysterieus is en ongrijpbaar. Muziek waar jij als luisteraar je best voor moet doen. En waarom ze dan toch een platencontract kregen is nog steeds niet duidelijk. Maar goed, aan de andere kant, ze maakten fantastische muziek. Want Sadness Part 1 hoor je later nog in deze lijst. Dus volgende week pas. Staat veel hoger. Dat is een nummer 1 hit in de grote. Deze was ook leuk. Return of Innocence op 13:13. We knallen door. Zometeen muziek hier van

Om wat je doet, maar hoe je doet. Het levensadvies van Bananarama van Boy 3. It ain't what you do, it's the way that you do it. 13-11 in de 80s en 90s top 1500. Zometeen nog Snap. Welcome to Tomorrow. En dit is Savage Garden.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Zie je nou wel, ze ruikt me.
5: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
8: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
15: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
16: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
17: Domino's. In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
17: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna.

0: dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Het waren mooie jaren, hè, die 80s en die 90s. En dat kwam vooral door de muziek. Sorry door met de top 1500 na het nieuws. Het krijgje van Nicola Ruis.
5: Goedemiddag. Journalistenvereniging NVJ vindt het zorgelijk dat mensen steeds vaker via social media het nieuws tot zich nemen. Er is vooral bezwaar tegen de algoritmes van de techbedrijven erachter. Die bepalen wat je als gebruiker wel of niet te zien krijgt en kleuren dus je beeld. De NVJ wil meer overleg tussen social media platforms en nieuwsorganisaties. In het Overijsselse Friese Veen is het gebied rond het gemeentehuis aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Reden is dat het weer onrustig kan worden. Vorige week moest de ME ingrijpen bij een demonstratie tegen asielopvang. Voor vandaag is opnieuw zo'n demonstratie aangekondigd en er zijn aanwijzingen dat mensen willen komen rellen. In Emmen zijn Aziatische tijgermuggen ontdekt. Ze hebben zich in de omgeving van de vindplek voortgeplant, want er zijn ook larven gevonden. Waakhond NVWA is meteen begonnen met het bestrijden om verspreiding van de muggen te voorkomen. Tijgermuggen kunnen ziektes als knokkelkoorts overdragen, al is de besmettingskans klein. En de Amerikaanse president Trump ontmoet vandaag de Oekraïense president Zelensky tijdens de G7-top. Trump zegt dat hij ook met de Russische president Poetin heeft gesproken over een einde aan de oorlog. Daarbij gaf hij toe dat Oekraïne de laatste tijd wat minder aandacht kreeg, omdat zijn focus vooral op Iran lag. Het ruimt weer op steeds meer plekken zonnig. Het wordt ook steeds iets warmer. De maxima die liggen vandaag rond de 25 graden. En de komende dagen, ja, dan schijnt het heel warm te worden.
4: Lekker ze, hè?
5: Lekker ze.
4: Dankjewel, Nicola. De files, 3 stuks op dit moment op de Nederlandse wegen. A1 Hengelo richting Osnabrück, voor de Duitse grens natuurlijk 8 minuten. Dan de A1 Hengelo Apeldoorn tussen Buren en Azelo, 5 minuten. En de A35 Enschede richting Almelo, tussen Buren en Azelo. Ook 5 minuten op dit moment door een auto met pech.
6: 80's en 90's, top 1500. Edwin Dier.

10108. Het is wel toepasselijk, want het is een beetje Remember the Time deze twee weken bij Radio 10. Een lange trip down memory lane tijdens de 80's en 90's top 1500. Terug naar de tijd van de leesmap en Jane Fonda aerobics video's. Weet je dat nog? Het is ook leuk wanneer jij je herinneringen aan deze tijd even met me deelt. Je eerste vakantie, zonder je ouders bijvoorbeeld. Of het moment dat je je liefde van je leven leerde kennen. En hoe beleefde jij de Europese titel van Nederland in 1988 tijdens het EK? De app van 10 staat natuurlijk voor je open. En als je hem nog niet hebt, wat ik me bijna niet kan voorstellen, dan kun je hem natuurlijk gratis downloaden op je mobiel. Het komend kwartier heb ik onder meer een Amerikaanse one-hit wonder en een Nederlandse zanger voor je die in 1990 doorbraakt door de Soundmix Show te winnen. Ik heb een fragment gevonden van die oude tv-uitzending en dat klonk toen zo. Het klinkt echt heel oud. Luister.

0: oud. Maar het is toch de jaren 90. Nee, de jaren 80 natuurlijk. Weet je al wie het is? Die stem herken je wel een beetje, denk ik. Op 1305 staat zo'n hit op het randje van de lijst, want het was het anthem van Y2K, de overgang naar het nieuwe millennium. Maar eerst de musical Youth, Pas de Dutchie, staat op 1306 in de lijst. Radio
1: 10. This generation rules the nation with Russian.

Radio 10, J-Lo en Waiting for Tonight. Het werd in 1999 het anthem richting Y2K. De overgang naar het jaar 2000. Het begin van het nieuwe millennium. En dat was best spannend, weet je nog. 7 april 1990 was een spannende dag voor Marco Borsato. De finale van de Soundmix Show van Henny Huisman. Marco won en zijn leven zou nooit meer hetzelfde zijn vanaf dat moment. Hij scoort hit na hit. En een van die hits is

0: Om eerlijk te zijn, deze had ik al heel lang niet gehoord. En dat had verschillende redenen, denk ik. 1303 in de 80's en 90's tot 1500 bij Radio 10. Marco Borsato en Kom maar bij mij. En een van de grootste bands ter wereld kan begin jaren 90 met een writersblok. En overweegt zelfs even om er maar helemaal mee te stoppen. Welke band dat is, dat hoor je zo.
1: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
3: ANWB en gaan.
4: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
7: Kippie.
8: Weer terug voor inkt en toners bij Eend & Drinkt?
9: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
8: Zo geregeld. Eend&Drinkt.nl.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
13: Altap.
12: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
17: Autotaalglas zit echt overal.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
20: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
21: Dat gaan we vieren.
20: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
22: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
20: En nog meer voordeel scoren bij Aldi? 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
21: Dat gaan we vieren!
20: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
23: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
24: 80s en 90s, top 1500.
25: Edwin D.

achter in Berlijn wordt opgenomen. En daar staat ook dit Mysterious Ways op. U2 is trouwens 14 keer in de lijst te vinden in deze twee weken. 80's en 90's, top 1500 bij Radio 10. Even iets anders, wist je trouwens dat Bono en The Edge samen met Martin Garrix het officiële lied voor het EK voetbal van 2020 maakten? Dat was We Are The People en heeft natuurlijk niks te zoeken in deze top 1500 van de 80's en de 90's. Maar er zijn nummers van grote sportevenementen die de lijst wel gehaald hebben. Denk bijvoorbeeld aan Carnaval de Paris van Dario G. Op 440, dat was in 1998, het lied voor het WK in Frankrijk.

draait nog steeds muziek, want ja, er moet wel geld in het laadje komen natuurlijk. De Spaanse stad Barcelona stond vorige week volop in de schijnwerpers. De toren van de Sagrada Familia die werd op de 100ste sterfdag van de architect Gaudi eindelijk voltooid. Nou, die aandacht is de stad wel gewend hoor, want in 1992 vonden daar namelijk de Olympische Spelen plaats. En het officiële lied van deze Spelen was het bombastische Barcelona van Freddie Mercury en operazangeres Montserrat Caballé. Jaren daarvoor, in 1986, vertelt Mercury in een interview dat Caballé een van zijn favoriete zangeressen is en dat is het begin van deze samenwerking. En wanneer de Olympische vlag in 1988 arriveert in Spanje, zingen zij samen hun lied. En natuurlijk zou het ook onderdeel van de openingsceremonie moeten zijn. Maar in 1992 zou dat echter helaas nooit gebeuren. Het is hartverscheurend dat Freddy zijn idool dan moet bellen om te vertellen dat hij ziek is en de Spelen niet gaat redden. Een paar maanden voor de stad overlijdt hij. En Caballé staat alleen op het podium, maar met de stem van Freddie Mercury. Je hebt Barcelona na 1297 gestemd in de ETC 9.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas.
6: Aldi. Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl.

0: Slimmer omgaan met de energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
2: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
9: we Oranje. Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
10: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed.

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nog geen geraniums voor de Stones en Madonna. Je hoort ze zo in de ethische 90's tot 1500 na het nieuws van 3 uur. Dat krijg je van Martijn Nijhuis.
2: Wie het volgooien van zijn tank tot morgen uitstelt, verdient 1 of 2 cent per liter. Het is een kleine stap, maar toch, zegt een consumentenorganisatie. De lichte prijsdaling heeft te maken met de situatie in het Midden-Oosten. Het is daar iets rustiger geworden. En als dat zo blijft, dan gaat de prijs nog verder omlaag. Het is definitief, het wordt in ons land verboden om behandelingen te geven om iemand zogenaamd van zijn homoseksualiteit te genezen. Nou, de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer met dat verbod ingestemd. Homogenezingstherapieën zijn volgens wetenschappers schadelijk, vooral voor kwetsbare jongeren die worstelen met hun geaardheid. Eerder dit jaar werd in ons land een Spanjaard ontvoerd en daar gevastgehouden. Daar zijn opnieuw verdachten voor opgepakt, na een opsporing verzorgde uitzending. Het zijn 3 mannen, en daarmee komt het totaal aantal mensen dat vastzit op 5. Waarschijnlijk had de ontvoering te maken met een ruzie over een partij drugs. En fans van tennislegende Serena Williams kunnen hun geluk niet op, want ze doet dit jaar mee aan Wimbledon. Ze gaat dubbelen met haar zus Venus. En er gaan ook geruchten dat ze wil uitkomen in het enkelspel. Serena is nu 44 en ging 4 jaar geleden met tennispensioen, maar maakte eerder deze maand haar rentree. Het Radio 10 weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperatuur ligt rond de 25 graden. Morgen veel bewolking, af en toe wat regen. 20 tot 25 graden, maar daarna lopen de temperaturen verder op.
1: Er staan 7 files op de Nederlandse wegen. En de 3 langste vind je op de A1 Hengelo richting Osnabrück voor de Duitse grens. Daar ben je 9 minuten langer onderweg. A58 Tilburg-Breda voor Bavel door pech, 13 minuten. En de A67 Venlo-Eindhoven tussen Saarder-Heijken en industrieterrein Venlo 8000 tot 9900. 9 minuten vertraging daar.

0: naar de Rolling Stones.
1: De 80s en 90s top 1500.
0: En volgende maand komt er een nieuw Stones album uit. Foreign Tongues. Hierop staan ook samenwerkingen met onder meer Paul McCartney, Steve Winwood en Robert Smith van The Cure. Eerlijk gezegd kan ik niet wachten. 10 juli gaat het gebeuren. En de Queen of Pop zit ook niet stil. Je hoorde Madonna met Express Yourself op 1296 in de 80s en 90s top 1500. Haar nieuwe album heet Confessions 2 en wordt op 3 juli aanstaande verwacht. Dat is al over 2 weken. Dus voorlopig nog geen geraniums voor Madonna of The Stones, hè? Je luistert naar de 80s en 90s top 1500 bij Radio 10. Gisteren zijn we begonnen en we gaan er 2 weken lang mee door. Dus dat is volop genieten. En dan is het ook nog van het heerlijke weer buiten. Wat een feestje. En Schotse voetbalfans die zetten op het moment de Amerikaanse stad Boston op zijn kop en wekken de buurt daar iedere ochtend met doedelzakken. Zometeen heb ik een Schotse band voor je in de lijst. Zonder doedelzak, gelukkig. Maar ik houd hier.

Eastwood is niet de Clint Eastwood. Het is de Jamaicaan Robert Anthony Brammer. Was trouwens best wel leuk geweest als de echte was in de lijst zou hebben staan. En dat is ook niet geheel ondenkbaar, want in 1962 bracht de echte Clint Eastwood een liedje uit, Bouquet of Roses.

80's en 90's tot 1500 bij Radio 10. En smooth R&B, dat is toch wel één van de sounds van de 90's. En daarin liepen de Boyz II Men uit Philadelphia voorop. Je hoort ze zo met I'll Make Love To You op 1293. En de band Wet Wet Wet beleefde vorige maand de primeur in hun carrière. Voor het eerst in 30 jaar stonden ze in de Nederlandse poptempel Paradiso. Zonder Marty Pello uiteraard, maar met een nieuwe zanger. In de 80's en 90's tot 1500 hoor je de band nu in de originele bezetting met een hit uit 1989. Dit is Sweet Surrender.

0: Top 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk de 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken... broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht... muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zaken... alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Lieslot, wat ben je aan het doen?
18: Kijk, het is de last minute super sale bij PS5 vakanties.
17: Dus?
18: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
17: Ah, met superkorting.
18: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
17: PS5 vakanties.

0: nu een reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Omdat je mijn favoriete papa bent.
6: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
7: 80's en 90's, top 1500.
8: Edwin Diergaard.

0: Sister, Surrender. Nummer 1289 in de editie na, die is top 1500. Daarvoor hoorde je Brian Adams, Can't Stop This Thing We Started. En 14 oktober aanstaande is hij in Amsterdam met zijn Roll with the Conscious Tour.
1: Radio 10. 80s en 90s, top 1500.
0: Natuurlijk kun je de complete lijst bekijken op radio10.nl. Maar ik heb hem ook vast voor je uitgeplozen. En zo zag ik in de lijst twee noteringen met de titel Englishman in New York. Eentje van Sting op 91 en eentje van Godley & Cream op 1287. In die laatste versie werpen de ex-leden van 10cc hun kritische blik op de Amerikaanse cultuur. Maar eerst gaan we even naar een lekker zomers nummertje. Terwijl we ons opmaken voor een inkomende hittegolf. Dit weekend wordt het dik 30 graden. En probeer nu maar in stil te blijven zitten op Demasiado Corazón. Te veel hart.

van me overnemen. Maar ik heb er nog een paar. De Pianoman komt eraan, zonder piano. Ja, echt. Billy Joel brengt met The Longest Time een ode aan de oude rock'n'roll. En doet dat vrijwel geheel a cappella zo dadelijk. Je hoort hem na de Queen of Rock'n'Roll, Tina Turner. In 1995 werd zij benaderd voor een Bond-song. En de componisten waren niet de minste. Bono en The Edge van U2. Twee mannen die ze hoog had zitten. Maar blijkbaar hadden ze zich een beetje makkelijk van afgemaakt. Want de demo die ze ontving van ze was wel heel drie keer niks. En dus sloeg ze het aanbod in eerste instantie af. Maar ja, een Bond-song is een droom van elke artiest. En dus ging ze er uiteindelijk toch voor.

0: 80s en 90s top 1500.
1: Radio 10.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
12: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
15: Oranje. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: Download de app. Karwei, maak het mooier.
1: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
2: Kippie.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Hé, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom. Water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: Het is exact 4 uur. Dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag ook.
13: Goedemiddag, Gijs. Justitie denkt dat de automobilist van 19... die in Zeeuws-Vlaanderen een schoolklas op de fiets aanreed, onvoorzichtig is geweest. Hij vloog op de provinciale weg uit de bocht en raakte de klas die op het fietspad reed. 3 kinderen kwamen om en ook de directrice van hun basisschool. De jongen zou schuldig zijn aan hun dood, legt justitie uit bij Hart van Nederland.
14: En dat schuldig zijn aan het veroorzaken van het ongeval wil zeggen dat hij dus of heel onoplettend of aanmerkelijk onvoorzichtig heeft gereden of zelfs roekeloos heeft gereden. Dat zijn zeer ernstige verdenkingen.
13: Ja, hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Iran stelt harde voorwaarden aan een deal over de ontwikkeling van kernwapens. Israël moet zich helemaal terugtrekken uit Libanon, anders gaat het niet door, zegt Iran. President Trump is ervan overtuigd dat Iran meedoet en dat de zeestraat van Hormuz weer open kan. Hij heeft het er nu over of de G7-top. Een vrouw uit Sittard die haar moeder doodde met insuline krijgt een hogere straf dan 1 jaar die justitie had geëist. Ze zat al een jaar in voorarrest en het zou betekenen dat ze niet meer terug de gevangenis in hoefde. Maar de rechter wil dat voorkomen en komt voor de insulinemoord daarom met een straf van ruim 3 jaar. En omstreden homogenezingstherapieën worden strafbaar, dat heeft de politiek besloten. De belangenvereniging COC is daar zeer blij mee. Die benadrukt dat het veranderen van iemands geaardheid helemaal niet kan. Zulke therapieën kunnen ook dramatisch uitpakken voor jongeren die er bijvoorbeeld naartoe moeten van hun streng gelovige ouders. Het radioteam weer. Vanavond is nog een tijd zonnig. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen valt in de noordelijke helft regen. In het zuiden is het droog. Dan schijnt daar de zon. Ja, het is heel ander weer.
12: Ja.
13: 20 tot 25 graden dan. Na morgen loopt de temperatuur verder op.
12: Ja, dat had mijn bolletje wel gezien. Maar dat het morgen ging regenen, had mijn bolletje niet helemaal gezien.
13: Ja, precies.
12: Maar als je dan toch een beetje gaat maaien of je gaat een beetje strooien met compost, dan zou ik het nu doen. Want dan kan de regen het morgen lekker verdelen.
13: Oh, dat is een goede tip.
12: Te sproeien. Ja. Omdat Robin er niet is, Martijn, waar staan de files? Zou je dat met ons kunnen delen?
13: Natuurlijk, op 29 plaatsen op dit moment. 3 langste staan op de A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Nieuwebrug en Harmelen, komt door een auto met pech. En nog een auto met pech op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam Noord en Rotterdam Centrum. Daardoor ben je een half uur lang onderweg. En op de A50 ook een half uur. Arnhem richting Oss tussen Grijshoort en Heteren. Daar 10 kilometer file.
12: Oké, nou heel veel sterkte. Wij blijven in ieder geval lekker een beetje bij. Of bij je met de beste muziek aan de 80's en 90's. Dat wilde ik zeggen. Ja, en

0: Dat was een van de stemmen van de Nederlandse radio. Een van de belachelijk goede stemmen van de Nederlandse radio. En die presenteerde ook een programma op de radio. Dat heet de Countdown Café. En de Tower of Power die was daar ooit een keer te gast. Die hebben 's middags hebben ze een soundcheck gedaan. Die hebben heel snel Countdown Café. We're going to party all the time. En dat werd meteen ook de herkenningsmelodie.
1: De 80's en 90's top 1500.
0: Ja! Het is altijd goed om de naam van Alfred even te laten horen. En als je er niks van weet, ja, het is een beetje radio-nerd gelul. Maar die gasten die hebben tenminste geweldige muziek gemaakt. Het heeft allemaal niks met computers te maken. Het zijn gewoon echte instrumenten.

natuurlijk geweldig gitaar, maar ze heeft het wel moeten leren. Na precies één gitaarles hield ze het al voor gezien. En de reden was dat haar gitaarleraar vond dat meisjes zich beter konden richten op akoestische folkmuziek dan elektronische rockmuziek. Want dat was toch niet voor een meisje weggelegd? Nou, dat moet je niet tegen Joan Jett zeggen.

0: en 84. Wees welkom, 80's & 90's, top 1500 hier op Radio 10. Mijn naam is Gijs, Gijs Tafelman, samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middag crew. Zitten wij lekker bij je op de achterbank. Als je op dit moment al besloten hebt om naar huis te gaan. Nou, het is prachtig weer, dus het kan dan ook zijn dat je op het terras zit. Hè. Vinden wij ook goed. Straks Bitty McLean, It Keeps Raining and Raining. Maar eerst 1282. Begin er helemaal van te stotteren. En dat is logisch, want Free zingt I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-

bij UB40 als geluidstechnicus. Tijdens de rustige uren in de studio nam hij stiekem zijn eigen nummers op. Ja, dat mocht niet, maar hij deed het toch. UB40-zanger Ellie Campbell die heeft hem toen een keertje iets horen opnemen. En hij geloofde zo in zijn talent dat hij hem £500 heeft geleend om 500 promo-singeltjes te laten persen. Zo ging dat toch in die tijd. En een daarvan kwam terecht bij een radiopromoter die direct potentie hoorde. En dat was dit nummer. Het bleek het begin van de Beatles carrière. Hij heeft 1 hit in Nederland gescoord. Was ook dit nummer. En was meteen ook wel een nummer 1 hit in 93. 1281, daar staat hij op in de 80s en 90s top 1500. En zet 29 augustus vast in je agenda, want dan begint het nieuwe seizoen van De Beste Zangers. En een van de artiesten die dit jaar meedoet is Clouseau. En Clouseau staat met Anne ook op nummer 1.

0: 80. En ik zei het al, 29 augustus, dan gaan ze beginnen met de beste zangers. Naast Clouseau doet ook Desiree mee. Desiree kennen we nog van, natuurlijk. Two Brothers on the Four.
1: Ja, natuurlijk.
0: En Yves Berendsen, en die kennen we natuurlijk van...
1: Terug in de Tijd.
0: Ja, precies. Ja. Wat een hit is dat ook. Nou, ik ben heel benieuwd hoe hij de muziek van andere mensen gaat zingen. En Clouseau dus genoteerd in de 80s en 90s top 150. En dat snap ik natuurlijk ook wel. Goed, Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: De verdachte van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeland... wordt verdacht van dood door schuld. En er zijn veel reacties op het overlijden van Wim T. Schippers. Ja. Natuurlijk de stem van Ernie, kunstenaar, programmamaker.
0: Ron Flon Flon met Jacques Plafond.
1: Dat
0: is wel weer wat ouder.
1: Inderdaad, het absurd programma. Zometeen ook meer over zijn absurde gesprek met koningin Beatrix.
0: Oh, daar ben ik heel benieuwd naar.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat... Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot... voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
8: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.

0: ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Je hebt deals en je hebt doei-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Ja, goedemiddag. Vanavond nog zonnig weer. Vannacht 10 tot 14 graden. Morgen in de noordelijke helft regen. In het zuiden is het zonnig. 20 tot 25 graden wordt het. En waar staan de files? Dat weet Martijn natuurlijk, hè?
9: Nou, het aantal plaatsen loopt snel op. Nu al op 36 plaatsen op de snelwegen. Bijvoorbeeld op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en Woerden. Daar heb je meer dan een half uur extra reistijd. Ook een half uur op diezelfde A12 Oude Rijn richting Arnhem tussen Nieuwegein en Houten-Oost op de parallelbaan. En er zijn problemen op de A15 Ridderkerken richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost. Daardoor is daar de extra reistijd zo'n 18 minuten.
8: Oké, nou, we wensen je veel sterker ermee. Dan kom je maar iets later thuis, als je maar veilig thuis komt. Hè. Dat is het belangrijkste. Will Smith staat ook in de lijst en Getting Jiggy With It. Die hoor je zo. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Ja, we zijn nog steeds bezig met de 80's and 90's Top 1500 deze komende 2 weken al. Ja!
9: Dus we zijn nog lang niet klaar.
8: Straks meer muziek, maar eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
9: Goedemiddag Gijs. De bestuurder van de auto die vorige week in Zeeland 3 kinderen en een schooldirecteur doodreed, wordt verdacht van dood door schuld. Wat hij precies verkeerd zou hebben gedaan, dat zegt justitie niet. De man blijft voorlopig vastzitten. Er zijn meer details over de verwoestende explosie in Amsterdam-Osdorp. Daarbij reikten 2 verdachten ook gewond, schrijft het Parool. Die zouden bezig zijn met het voorbereiden van plofkraken. Er is helemaal geen reden om in paniek te raken over de gasvoorraad. Dat zegt minister Stientje van Veldhoven in het Vragenuurtje.
8: Ja, dat is fijn.
9: Volgens haar zitten we nu op de helft van wat we nodig hebben in de winter en gaat het vullen intussen gewoon door.
8: Maar is dat gebaseerd op een hele koude winter of is dat gebaseerd op een warme winter?
9: Ja, dat vind ik er dan weer niet bij gezegd.
8: Nee, dat inderdaad. Vind ik dan weer een beetje ingewikkeld natuurlijk. Hè? Ja,
9: snap ik.
8: Ja.
9: Zeg, er zijn veel reacties op het overlijden van Wim T. Schippers.
8: Ja, dat snap ik.
9: Nou, gisteren werd bekend dat hij bijna een week geleden is overleden.
8: Mm-hmm.
9: Was natuurlijk de stem van Ernie. Kunstenaar.
8: Jacques Plafond. Volgens mij Kermit. Heeft hij ook bij Sesamstraat. Heeft
9: zeker.
8: Hij
9: maakte bijvoorbeeld ook de pindakaasvloer in een museum. Dat was gezien.
8: Ja, ik ben daar nooit geweest, maar ik heb wel de beelden gezien. En ik vond het echt hilarisch, want hij heeft gewoon een hele vloer ingesmeerd met pindakaas.
9: Ja, met instructies hoe je dat dan, want dat moest natuurlijk elke paar dagen worden vervangen. Hoe je dat opnieuw moest doen, zodat het een kunstwerk bleef.
8: Ja, en je mocht er niet overheen lopen.
9: Zeker niet. Uiteindelijk hebben de mensen ook nog hagelslag overheen gegooid. Vonden ze leuk en dat kon hij wel waarderen.
8: Ja.
9: Hij was natuurlijk ook tv-maker, schrijver, radiopresentator. Hè,
8: zeker.
9: Van Flon Flon, jouw favoriete programma.
8: Ja.
9: En veel meer. Nou, in het Parool mogen lezers hun herinneringen aan hem ophalen. Dan blijkt maar weer wat voor bijzondere, ontregelende man dat was.
8: Ja, hij vond het leven totaal zinloos, toch? Dat heeft
9: zeker.
8: Hij in interviews
9: uitgelegd.
8: Ja, en
9: hij zei, ja, ik vind mijn eigen kunst ook heel lelijk. Ik moet er altijd erg om lachen als mensen zeggen, oh, wat prachtig, ik heb niks aan.
8: Nee.
9: Nou, iemand schrijft bijvoorbeeld, we hadden ons zomerhuisje in Egmond binnen naast Wim T. en zijn vrouw. En je gelooft het vast niet, maar hij kon tijden besteden aan zijn grasveldje dat hij dan heel precies bewerkte met een nagelschaartje.
8: Ja, zo zinloos was dat dan ook weer niet.
9: Nee, een andere man zegt, ik had een afspraak met een vriendin. Ik had de deur van de bar nog niet achter me dicht laten vallen. Of ik werd meteen uitgescholden door Wim T.
8: Ja,
9: die herkende ik wel, maar die kende ik helemaal niet.
8: Oh.
9: Hij riep, klootzak, zit al 2 uur op je te wachten. Waar blijf je nou? Je bent een klootzak, altijd al geweest ook.
8: Oh jee.
9: Nou, daarna ging hij naar een jonge vrouw aan de andere kant van de bar en toen zei hij, heeft hij jou ook zo laten zitten?
8: Oh.
9: En toen bood hij haar een drankje aan. Nou, op de Instagram van Andere Tijden laat ze een fragment zien waarin Wim T. Schippers vertelt over zijn ontmoeting met toen nog Co koningin Beatrix.
5: En ze had er ook bij gezegd dat ze het belangrijk vond dat ze gewoon met elkaar praat. Dat ze niet als majesteit wel, maar gewoon dat we gewoon onszelf konden zijn en zo'n verhaal.
9: Ja, dat moet je natuurlijk niet dus zeggen.
8: Gewoon, zeg maar tricks tegen mij. Ja, echt niet.
9: Dat moet je tegen hem niet zeggen.
5: Nee. En dat had ik goed in mijn oor geknoopt. Want ze had een ontzettend lang verhaal over wat kunst was, wat kunstenaars zouden moeten doen. Toen ze klaar was met dat verhaal, toen was het doodstil. En die stilte, die verbrak ik met te zeggen, zelden zulke grote onzin had te horen op slachtige manier. Zoiets heb ik gezegd.
9: Ja, en dan is natuurlijk de vraag, wat gebeurt er dan?
5: Toen keek ze prins Klaus aan, die er een tijd naast had gestaan. Zo, en die zei, ja, dat vind ik eigenlijk ook.
8: ja, mooi. Ja,
9: 83 jaar geworden.
8: Ja, hij zal herinnerd worden.
10: 80's en 90's, top 1500.
11: Gijs Staverman.
8: Met Sax, Mariah Carey en Dreamlover. Wat is de stijlkansel? Radio
12: 1279.

en 2026 allemaal gebeurd is. Waarschijnlijk zijn de batterijen niet altijd vernieuwd. Mariah Carey en Dream Lover. En het lijkt erop dat Mariah haar Dream Lover heeft gevonden. Ze is meerdere malen gespot met de 17 jaar jongere Anderson .Paak. En dan vraag je je af, wie is dat ook alweer? Nou, hij is een rapper en een drummer. En die kun je nog kennen van zijn samenwerking met Bruno Mars.

maken. Dat is leuk voor iedereen. En dus leunt hij voor zijn muziek vaak op samples van bekende discoplaten. Zo komt The Groove, wat hij zong uit Miami, van het nummer And The Beat Goes On van The Whispers. Wild Wild West is gebaseerd op I Wish van Stevie Wonder. En dit nummer, Getting Jiggy With It, dat dankt hij zijn basis aan Sister Sledge. En het nummer He's The Greatest Dancer. Nou, dan weet je dat ook weer. 1998 op 1276. Straks kun je nog tickets winnen voor de beste Michael Jackson tribute die er is. This is Michael. Op 19 november komen ze naar de Ziggo Dome. En daar kun jij bij zijn. In het volgende uur speel ik weer Is het 80's of is het 90's? Dus luister mee en win die tickets. Wees er wel snel bij, want iedereen die wil graag een kans.

0: naar ons toesturen. Het woord tickets. Ja, dat is niet helemaal de bedoeling, want we gaan zo direct een spel spelen. Dat heet Is het 80s of 90s? En dan kun je dus tickets winnen voor de Ziggo Dome. This is Michael, de Michael Jackson tribute. En Michael Jackson zelf, die hoorde je op 1275. En you are not alone. Daarom zei ik ook van, zorg ervoor dat je er wel snel bij bent. Want je bent niet de enige die graag die tickets wil winnen. En dat kan hier alleen maar bij Radio 10. Straks hebben we ook nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Ja, bij de explosie in Amsterdam-Osdorp zijn de verdachten zwaar gewond geraakt, blijkt. En de oprichter van een motocrossclub voelt zich ineens de moeder van Jan Smit.
0: Oh.
1: Waarom? Dat hoor je zo meteen.
0: Heeft hij alles weer teruggekregen of nog niet?
1: Ja, zoiets.
0: Oké. Okay. Zometeen op

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
0: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99.

0: zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met de hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
5: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
6: Dat gaan we vieren!
5: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
9: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
8: Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
10: We worden wel wereldkampioen.
11: Ja, natuurlijk.
8: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: Oh, wat een goal! Goal?
15: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
17: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
19: Ja, goedemiddag. Het is 5 uur geweest. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
20: Goedemiddag, Gijs. Bij de verwoestende explosie onder een sportschool in Amsterdam-Osdorp zijn twee verdachten zwaar gewond geraakt. Eén is een been en een arm kwijt en ligt op de intensive care, schrijft het Parool. Ze waren waarschijnlijk aan het rommelen met explosieven waarmee ze plofkraken zouden hebben willen plegen. De automobilist die is opgepakt na het ongeluk met scholieren in Zeeland wordt verdacht van dood door schuld. Wat hij nou precies verkeerd zou hebben gedaan, dat zegt justitie niet. Bij het ongeluk vloog de auto uit de bocht en botste op fietsende kinderen uit groep 8 die op schoolkamp waren. 3 kinderen en de schooldirecteur zijn overleden. Het lijkt erop dat een bewaker van een gevangenis zelf achter de tralies verdwijnt. Het OM eist een straf van 4 jaar omdat hij een vrouwelijke gevangene zou hebben verkracht toen de rest op de luchtplaats was. Het gebeurde jaren geleden in de vrouwengevangenis in de Utrechtse plaats Nieuwersluis. En bij een motocrossclub in Geldermalsen is van alles gestolen. Dieven braken de deuren open, namen waanzinnig veel spullen mee.
19: Ja.
20: Nou, bij Omroep Gelderland reageert de motocrossclub met Gelderse nuchterheid. Ja, het is niet anders.
6: Wij kunnen zeker door. Met de baan is niks mis. Maar wel minstens €15.000, denk ik, dat je wel over praat.
20: Ja, zelfs de oprichter weigert om kwaad te worden. Die dacht maar één ding toen hij het hele leeggeroofde gebouw zag.
10: Jeetje, het lijkt de moeder van Jan Smits weg. Dat weg, dat weg. Nou, de servetten staan er nog. Dus dat is het enige wat we nog hebben.
20: Ja, dan hebben we het natuurlijk over Gerda Smit.
19: Ja, zeker.
11: De keukenrol, de blender, de citruspers, de losse kapstokken, pleats, dekenkisten, etagères, kandelaars, kristal, tafellopers, servetten, handdoeken.
20: Ja, ja. Nou, bij dat de motocrossclub is het echt nog veel erger. Kettingzagen, bladblazers, een quad, 300 liter diesel, een oude koekoeksklok. Ja, het hield niet op.
10: 8 dozen Red Bull.
11: Weg.
10: 10 trays Coca-Cola.
11: Weg.
10: De stoomcleaner, ook weg. Snickers, massa.
11: Weg.
10: De geldlader is ook weg, zit gewoon wisselgeld in.
20: Ja, die hadden niet veel moeite om de deuren open te krijgen, want de lage slijptollen op het terrein zijn ook weg trouwens.
19: Ja, dit had wel iets meer om handen dan Gerda Smit.
20: Ja, zeker. Ja,
19: dat was niet €15.000, hoor, al die handdoekjes.
20: Nee. Het Radio 10 weer. Vanavond nog wat zon, vannacht een graad of 12. Morgen in de noordelijke helft bewolking en regen, maar in het zuiden juist droog en zonnig.
19: Mm-hmm.
20: Het wordt morgen tussen de 20 en 25 graden. Nou, het warmst natuurlijk in het zuiden. En na morgen, ja, dan loopt het op tot 30 graden of meer.
19: Ongelooflijk, hè? Ja. Dan volgende week wordt het ietsjes minder, dan gaat het weer terug. Ja.
20: Oh, dat zegt dat bolletje van jou.
19: Ja, dat zegt dat bolletje. Ja, ja. Ja. Dat denk ik, vertel het alvast. Dankjewel, Martijn. En nu je er toch zit, kunnen we meteen even de files met elkaar doornemen, toch? Is het druk of valt het mee?
20: 45 vertragingen nu op de snelwegen. De drie langste staan op de A4 Rotterdam richting Den Haag, tussen Pernisse en Schiedam-Noord. Komt door, jawel, een nieuwe auto met pech. Half uur extra reistijd. 3 kwartier extra reistijd op de A12 Den Haag richting Arnhem, tussen de Meerden en Houten-Oost. En er zijn problemen op de A50 Eindhoven richting Os. Tussen Sint-Oederode en Veghel-Noord. 8 kilometer file, daardoor ben je zo'n 20 minuten langer onderweg.
19: Oké, nou heel veel sterkte. Wij blijven in ieder geval lekker bij je. En met de beste muziek in de 80's en 90's. We hebben daar een hele lijst van gemaakt.

0: Days and Night is top 1500 hier bij Radio 10. Jenny B en I Wanna Get Your Love. Ze staat vaker in de lijst dan je denkt. Ze is namelijk ook de zangeres van bekende Eurodance songs uit de jaren 90. En ga ik je even over horen. Wat dacht je van deze? Weet je nog wie dit is?
1: Corona.
0: Corona, precies ja. En daar is Jenny B ook op te horen als zangeres. En deze ook. En dat is van
1: Playa Haiti,
0: ja, precies. En 1983 was een belangrijk jaar voor Frank Boeien. En Linda, die staat op 1272. En Jenny Bier, die had 10 jaar later een hit met Wanna Get Your Love. En die staat op 1271. Goed, als kind ben je misschien wel bang voor monsters onder je bed. Maar ook volwassenen zijn nog bang voor het donker. Uit onderzoek blijkt dat ruim 50% van de volwassenen het donker nog in zijn top 5 met grootste angsten zet. Het is ook niet zo gek, want het is eigenlijk een oeroud overlevingsmechanisme. Voor onze voorouders was de nacht een stuk gevaarlijker dan de dag. Je zag roofdieren en vijanden en andere gevaren minder goed aankomen. En Robert Cray zingt erover. Don't be afraid of the dark. Dit jaar op 1270.

0: De Robert Cray Band en Don't Be Afraid of the Dark. Dit jaar op 1270. Misschien gaat hij volgend jaar wel stijgen. Misschien zakt hij wel. Maar ja, dan hebben we nog een jaar de tijd om dat te gaan uitvinden. In ieder geval staat hij nu vast op 1270. Straks gaan we verder met de lijst en straks hebben we ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Ja, de verdachte van het dodelijk ongeluk in Zeeland reed roekeloos, zegt het OM. En ik heb serieus de beste podcast van het jaar gehoord.
0: Oh.
1: Echt zonder overdrijven. Welk het is, dat hoor je zo meteen, Gijs.
0: Ik ben heel benieuwd.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet, want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
14: Altap.
13: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
20: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
21: Honor the craving.
22: Domino's.
23: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
0: Ja, goedemiddag. Nu nog een beetje zon. Vannacht 10 tot 14 graden. Morgen in het zuiden zon. In het noordelijke helft van het land gaat het regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En waar staan de files? Dat weet Martijn van de regie. Ja, goedemiddag.
21: Goedemiddag. Nou, op dit moment meer dan 50 vertraging op de snelwegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen de Lingenbrug en Waardenburg. 8 kilometer file, een half uur extra reistijd. Mm-hmm. Ook een half uurtje op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Tussen Weert-Noord en Maarhezen. Komt door een ongeluk. En op de A12 Oudenrijn richting Arnhem staat tussen Oudenrijn en Houten Oosten file van 5 kilometer. Staat ook zo'n half uurtje extra reistijd voor. Okay.
0: Nou, voordat je het weet ben je lekker thuis. En dan kun je misschien wel lekker buiten zitten. Hè? Dat zou vanavond lekker buiten eten.
21: Oh, ja,
0: dat is leuk. Barbecue is misschien net iets te heftig. Nou ja, dat
21: kan best hoor.
0: Als je het wil, zou ik het vandaag doen, niet morgen. Ja. Goed, nou, heel veel sterkte. Wij blijven in ieder geval lekker bij je. In ieder geval deze hele file. En straks gaan we verder met de 80's en 90's top 1500. Maar eerst het nieuws, Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
21: Goedemiddag, Gijs. Het OM verdenkt de man van het dodelijk ongeluk in Zeeland van roekeloos rijgedrag, schrijft de regionale omroep. Wat dat precies betekent, is niet duidelijk.
0: Dat was mijn vraag ook. Wat is roekeloos rijgedrag? Want dat hij niet op zit te letten of zo?
21: Nee, dat zou kunnen. Ja. Het is natuurlijk een breed begrip. Duidelijker willen ze het niet zeggen. Nee. Bij dit ongeluk kwamen 3 kinderen om het leven. Er is 4 jaar gevangenisstraf geëist tegen iemand die zelf in de gevangenis werkte als bewaker. Hij wordt verdacht van verkrachting in de vrouwengevangenis in het Utrechtse Nieuwe Sluis. Sinds bekend werd dat programmamaker en stemacteur Wim T. Schippers is overleden, willen veel mensen fragmenten van hem terugzien. Dat merken ze in het online archief van Beeld en Geluid.
0: Ja, de schatkist natuurlijk.
21: Ja, precies, de schatkamer. Veel, daar is Wim T. Schippers op dit moment de populairste zoekopdracht.
0: Ja, dat is meestal. Als je dood bent, dan word je heel populair, toch? Dat is,
21: kom je hele leuke series tegen. En,
0: ja, dan kom je echt... Ja, dat is,
21: We zijn weer thuis, was een geweldige serie.
0: En, maar Wim T. Schippers heeft toch echt heel veel geschreven ook voor... En Chef van Oekel, daar heeft hij toch ook veel
21: te doen. Ja, zeker, gedaan. Zeker. Ja.
0: En een stemacteur. Geweldige stemacteur.
21: Ja,
0: maar ja, goed.
21: Okay, over geweldig gesproken. Ik moet even met jullie hebben over een geweldige podcast.
0: Oh, wat
21: ik
0: leuk.
21: Zeg er even bij. Ik word niet betaald om jou te complimenteren. Gijs, doe ik
0: het
21: niet
0: graag.
21: Heb je
0: het tegen mij? Of,
21: ik heb het tegen jou.
0: Oké.
21: Okay. Sterker nog, ik krijg salaris om jou een beetje scherp te houden. En een beetje te treiteren natuurlijk. Mm-hmm. Maar ja, ik kan er niet echt omheen. Je hebt gewoon een heel goede podcast gemaakt.
0: Ik versta heel slecht wat je... Sorry, ik moet heel even...
21: Gijs, je hebt een heel goede podcast gemaakt. Ik was ook verbaasd, maar het is echt zo. Die heet Wat een Tijd.
0: Ja.
21: Elke maandag dus een nieuwe aflevering online. Ja, je weet het al, onder meer op Spotify.
0: Ja.
21: Je gaat dus met een bekende Nederlander terug naar de jaren 80 en 90. De tijd dat zij nog wereldberoemd waren in Nederland. Bijvoorbeeld met Irene Moors.
0: Ja, dat was leuk. Dat was echt gezellig.
21: Ja.
0: Lisanne, heb jij ook meegekeken met Telekids vroeger? Dat het ook vanaf het begin al een beetje aan het... Of was hij daar net te jong voor? Dat
22: ik heb dit nooit echt helemaal gekeken.
0: Nee? Oh, oké.
22: Pittige tijden ken ik al een beetje, maar...
21: Jong bent voor Telekids, ja.
0: Pittige tijden was echt... Dat is pas in een later stadium gekomen. Einde, ja. En dat was echt een studenten high.
21: Ja, zeker. Die vond het ook hartstikke leuk. Ja, dat was meer mijn periode. Nou, Gijs, jij stelde haar de vraag aan Irene Moors. Moet Telekids niet gewoon terugkomen?
22: Gijs, ik leg het nog één keer uit.
0: Oh, okay.
22: Het is zo groot in mensen hun hoofd.
0: Ja.
22: Telekids was een camp, het was iconisch. Iedereen had het erover. Er is een hele generatie mee opgegroeid. Als je dat probeert te evenaren, dat gaat je nooit lukken. Als je Carlo en mij nu naast elkaar zou zetten ergens... is het, oh, daar zijn ze weer. Dat is nostalgie. Oh, leuk. Wat gaan ze doen? Oh, nee, vroeger was het beter.
21: Ja, alsof jij weer Booby Trap gaat presenteren. Dat wordt nooit meer leuk.
0: Komt er wel een beetje streng, hoor. Zo van, Gijs, ik leg het nog één keer uit.
21: Ik denk dat zijn
0: moeder die het...
21: Zij moet het elke dag al uitleggen. Komt Telekids terug?
0: Nee, maar ik zei het ook tegen haar. En ik vond het ook serieus een heel goed idee. Dat ze met z'n tweeën nog één keertje... alles wat er vroeger bij Telekids gebeurd is... nog één keer in de Ziggo voor al die fans... nog een keer laten zien op video. Misschien zelf even in de kostuums stappen. Had helemaal niet traag geweest.
21: Nee, jij zou weer een paardenstaart aandoen en dan weer gewoon...
0: Dus Irene, ik leg het je nog één keer uit.
21: Ja,
0: het is helemaal niet zo gek.
21: Nou, die podcast staat al online. Voor wie geen half uur wil luisteren, die denkt, duurt me al veel te lang naar gepraat. Er staat ook een stukje van de podcast op de Instagram van Radio 10. Aflevering met Henny Huisman staat ook online. Hè, sinds gisteren. Die had het onder meer over zijn ontmoeting met Michael Jackson. Dat was wel echt een absurd verhaal, laten we eerlijk zijn.
0: Dat was wel heftig, hè?
21: Die kwam naar een bijeenkomst met allemaal zieke kinderen uit een ziekenhuis.
2: En ik, dus dames en heren, is hier nou Richard en Tas? En hij stond zo naast. En hij piept wat, weet je wel. Want, en dan gaat hij weg. Al die kinderen hebben een tekening voor hem gemaakt.
0: Ja.
2: Wilt u dan even blijven? Ik zeg, ja, natuurlijk, dat wil wel even blijven. Dus die kinderen allemaal Michael doorgestreept. En Henny eronder. En die kwam met 70 tekeningen thuis.
21: Ja, hij vond het ook
0: die waren eigenlijk voor Michael Jackson. Ja. Die was alweer.
21: Hij wilde ook nog even benadrukken dat er een tijd was dat hij beroemder was dan Michael Jackson.
0: Ja,
21: dat
0: zeker,
21: hij voor hem nog in Hollywood opgetreden.
0: Nou, dat is, was Henny ook. Hè.
21: Ja, toch? Ja,
0: absoluut.
21: De podcast heet dus Wat een Tijd. Hij staat op alle podcastplatforms zoals Spotify. Ook op kijk.nl. Kan je dus gewoon met beeld terugkijken. En ik zeg het gewoon nog een keer. Doe me pijn, maar wat goed gedaan, Gijs.
0: Ja, ik moet even aan het zuurstof. Want dat jij mij een...
3: Top 1500.
0: Gijs Staperman. Straks Suzanne Vega, Tom's Dynamo, eerst Ray Parker Jr. Radio 10.
3: 1269.

0: Dat is heel vervelend. Nou, dat broodje dat gaat ze tegenwoordig ergens anders eten. 1268 en Ray Parker Jr. en de Ghostbusters. Die vind je op 1269. Ja, ik heb een stapel met concerttickets voor je liggen. Voor de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael, zo heet het. En je hoort alle legendarische hits van de King of Pop. Dat hoor je dan live in een fantastische show op 19 november in de Ziggo. En hoe win je deze tickets? Nou, het idee is heel simpel. Ik laat je een fragmentje horen. En jij hoeft alleen maar te raden of het iets is uit de jaren 80 of uit de jaren 90. Is het 80's of is het 90's? Luister goed.
1: Is het 80's of 90's?
2: We got him, Mav. He's bugging out and going home. Mustang, this is Maverick. Big 2 is headed home.
0: Je zit ja te schudden. Jij kent dit. Jij herkent dit al helemaal.
3: Ja, ik denk, is het nou een strikvraag? Is het nou 80 of 90?
0: Ja, dat is de vraag natuurlijk. Nou, je hebt 50-50. 50% kans. Dus ja, als jij denkt het te weten, dat fragment wat je net hoorde, was dat nou 80's of 90's? Laat het weten via de Radio 10 app. En wie weet, wil je tickets voor Michael Jackson.

0: kans op 2 hele mooie kaarten. Voor een nog mooier concert van de Michael Jackson Tribute Show van Europa. This is Michael op 19 november. Jaap Veldhuis, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Zal ik de opgave nog een keer laten horen? Of denk je van, nou, ik weet het wel hoor.
1: Nou, ik heb het geantwoord in mijn app. En ik denk dat ik het wel zeker weet dat het 1980 was.
0: Dat het de 1980 was. Nou, laten we even kijken. 80s of 90s?
2: We got him, Mav. He's bugging out and going home. Mustang, this is Maverick. Big 2 is headed home.
0: Ja, het was Top Gun. En dat was 80s. Van harte gefeliciteerd.
1: Hartstikke bedankt.
0: Ja, nou hartstikke goed. 2 tickets win je voor het concert This is Michael op donderdag 19 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. En nou ja, Top Gun, dat heb je dan goed gedaan. Ga je er zelf naartoe of geef je de kaartjes weg?
1: Ik ga de kaartjes geven aan mijn kleindochter. En mijn dochter en mijn kleindochter. Die maak ik er helemaal gek mee.
0: Ja, want jij bent zelf niet zo'n Michael Jackson fan?
1: Oh ja, wel. Maar ik ben wat ouder om in zo'n grote zaal te gaan staan.
0: Ja, oké. Okay, goed. Nou, dan denk ik dat je dochter en je kleindochter er heel blij mee zijn. Ik wens je een fijne middag. En je hebt het goed gedaan. En doe ze de groeten ook.
1: Hey, doe ik. Dankjewel.
0: Dag Jaap.
1: Dag hoor.
0: Hoi.
3: 1265.
0: En die is voor Desiree. And you gotta be.

0: 90 waren heel belangrijk voor Desiree. Dit was een grote hit in 1999 en die staat op 1265. En you gotta be. We gaan zo verder met de lijst. En we hebben straks natuurlijk ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen en een absurd verhaal uit Sneek. Er is een marathon afgelast doordat iemand zich had verkleed als ambulancebroeder.
0: Hoe kan dat toch?
1: Hoor je zo meteen.
0: Oké. En dit hoor je ook zo.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Tastia van Jumbo.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Get ready for the OG.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Omdat je mijn favoriete papa bent.
9: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo

0: 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Ja, goedenavond. Inmiddels 6:02. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedenavond.
6: Goedenavond, Gijs. Het kabinet wil volgens de NOS rond grote natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, zones van 1 kilometer invoeren waar de stikstofuitstoot omlaag moet. Rond kleinere natuurgebieden wordt het 500 meter. En dat betekent dat boeren moeten inkrimpen. De BBB reageerde net op dat nieuws in een Kamerdebat.
7: Als we dit lezen, ja, dan vraag ik mij hier af of wij nog wel een landbouwsector hebben over een aantal jaren. Maar
6: de plannen zijn bedoeld om ons land van het stikstofslot af te krijgen. Het kabinet moet er nog wel een meerderheid voor zien te vinden in de Kamer. De jongen van 19 uit de Zeeuws-Vlaamse plaats Hulst, die vorige week met zijn auto inreed op een fietsende schoolklas, wordt verdacht van roekeloos rijgedrag. Maar wat hij nou precies verkeerd heeft gedaan, dat wil Justitie bij Hart van Nederland niet zeggen.
8: We snappen dat er heel veel vragen zijn over die toedracht. Of hij op zijn telefoon heeft gezeten, of hij te hard gereden heeft, of hij onder invloed was. Maar wij doen op dit moment nog geen verdere mededelingen over de daadwerkelijke toedracht.
6: Ja, bij het ongeluk vielen 4 doden. Vanmiddag is besloten dat de automobilist nog zeker 2 weken langer blijft vastzitten. De premier van Aruba, Mike Amon, heeft zijn vertrek aangekondigd. De eilandbewoners en de politiek zijn stom verbaasd, want hij wekt helemaal niet de indruk dat hij zijn werk zat was. Eman is 2 keer premier geweest en wordt later dit jaar 65. Zegt dat hij het stokje wil overgeven aan een nieuwe generatie. En de marathon van Sneek gaat niet door een man uit Groningen. Die was eerder veroordeeld omdat hij net deed alsof hij een ambulancebroeder was. Hij had een nepambulance bij zich en ging steeds met loeiende sirenes naar ongelukken toe, waar die mensen ook behandelden. Eerder deed hij al alsof hij politieagent was en regelde hij ook het verkeer. Daarvoor had hij al een voorwaardelijke celstraf gekregen, een beroepsverbod. Maar ja, hij ging in beroep, was dus vrij, en in die tijd meldde hij zich aan voor de marathon van Sneek. Daar maakte hij een heel EHBO-plan voor. Maar ja, dat is nou dus afgekeurd, want hij heeft helemaal geen verstand van.
5: Maar de hele organisatie die heeft zich dus laten ompraten door deze man.
6: Zij zeggen, ja, we hebben even een klein onderzoekje naar zijn antecedenten gedaan. Hè. Is deze man
5: was wel niet, diegene die moet nog even nakijken of het wel goed gegaan is, want dat is niet goed gegaan.
6: Laten we eerlijk zijn, als iemand zegt, ik ben arts, hij komt met een ambulance voorrijden, moet je er dan van uitgaan dat iemand liegt? Ja, nee, blijkbaar wel.
5: Ja. Ik dacht ook steeds dat jij nieuwslezer was.
6: Ik heb jouw diploma ook nooit gezien, Gijs, maar goed.
5: Nee, precies.
6: Heb je die überhaupt?
5: Weet ik niet.
6: Ja, zit bij een boterham.
5: Die ligt in een doos bij de opslag.
6: Ja. Het Radio 10 weer, tuurlijk. Misschien nog wat zon, vannacht droog, een graadje of 12. Morgen in het zuiden droog en zonnig. In de noordelijke helft bewolking en regen, 20 tot 25 graden. Namorgen oplopende temperatuur.
5: Ja, het wordt echt heel erg warm. En misschien ook wel oplopende files. Neemt het af? Nou, dat weet jij beter dan ik. Dus laat even weten waar de files staan, Martijn.
6: Nou, het neemt inderdaad af. Nog 17 files en vertragingen op de snelwegen. De 3 langste staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen de Watergraafsmeer en de Muiderbrug komt door een ongeluk. Daardoor ben je zo'n 20 minuten langer onderweg. Op de A12 is het ook mis. Oude Rijn richting Arnhem. Tussen Oude Rijn en Houten Oost op de parallelbaan. 6 kilometer file. 35 minuten extra reistijd. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Malden en Rijkenvoort. 10 kilometer file. Daardoor ben je zo'n 20 minuten langer onderweg.
5: Oké, nou, wij blijven in ieder geval lekker bij je. Straks Lex, die komt hier naartoe. Die heeft een nieuwe crypto-knijter, knoeper.
6: Ik zag hem al, hij is al bezig.
5: Oh, is hij al bezig? Ja. Ja, Lisanne heeft gisteren, die kwam even op het laatste moment kwam ze erop.
6: Ja, nu maakt hij
5: net één dag. Ja. En ja, hij baalde ervan, jongen. En hij is nu nog heftiger crypto-knijter, knoepert aan het bedenken. En nog een uurtje lang de ethisch top 1500 van de ethisch en 90's. Met onder andere Meatloaf, dat zit erin. En ik ga nog veel meer voor je draaien, joh.
9: Ethisch en 90's top 1500. Gijs Staverman.
5: Want Liquid Gold staat ook genoteerd op 1263. Maar eerst Shania Twain.
10: Radio 10.
11: 1264. Let's go, girls.

0: 1500.
1: En als je goed kan rekenen, ik was 14 jaar en toen draaide ik al plaatjes in de kroeg. En ja, toen ik 13 was, mocht ik in de kroeg werken. Ik had een hele progressieve moeder. Maar dan ging ik s'avonds een keertje uit en dan moest ik om 11 uur s'avonds thuis.

0: als voorprogramma van Harry Styles.
1: Ja.
0: En Lisanne die heeft over Harry Styles gedroomd.
1: Ja, Lisanne, maar waar ging er nou precies over?
0: Ja, waar ging dat nou precies over? En waarom heb je over Harry Styles gedroomd?
2: Ja, daar kan ik niks over zeggen. Nee,
0: hij is even mondvol. Nou, dat was in de droom ook. Liquid Gold staat op 1263. Nou, wees welkom, het is de 80s en 90s top.

knap dat je in de tuin zit en geniet van deze prachtige, een beetje lente zomerse avond. We gaan Meatloaf draaien. Veel mensen denken bij Meatloaf automatisch aan songwriter Jim Steinman. Ja, maar dit nummer werd juist geschreven door Diane Warren. En dat is niet de minste. Zij heeft enorme hits op haar naam staan, zoals Cher met I Can Turn Back the Time. I Don't Wanna Miss a Thing van Aerosmith en Unbreak My Heart van Toni Braxton. En die komen allemaal nog langs in deze lijst. En deze heeft ze dus ook geschreven voor Meatloaf. I'd Lie For You and That's The Truth. Dit jaar op 1262.

Ze begint zelfs boegeroep met opgestoken middelvingers zodra ze het nummer inzetten. Maar uiteindelijk groeide het wel uit tot een van hun grootste hits. Faith No More op 1261 en Easy. Even kijken hoe laat het is. 7 minuten voor 6:30. We gaan zo direct de crypto-knijter Kroepert gaan we spelen. En dan vraag je misschien over, ja, maar de plaatsen staan toch allemaal al vast? Dus je weet wel wat er gedraaid wordt. Nou, dat is niet helemaal waar. Want deze lijst duurt vandaag tot 7 uur. En dat duurt het elke dag. Van 8 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. En we gaan het zo met Lex gaan we het spelen. Maar eerst nog 1260. Nene Cherry en Buffalo Stance.

0: Nene Cherry, het is het zusje van Eagle-Eye Cherry, Save Tonight. Dat heb ik al eens vaker verteld. Het is het halfzusje. Titio is ook een halfzusje, dus hij heeft toch één zusje. Goed, Nene Cherry die staat ook genoteerd in de 80's en 90's. Top 1500 tot 1260. En Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen. En wat weet jij nog van de jaren 90?
0: Alles. Nou, ik weet alles. Ik weet alles van de jaren 90.
1: Veel minder dan je denkt. We gaan het zo even checken.
0: Oké. Okay.
2: Radio Team presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info... Radio 10.nl

0: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
1: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
13: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
14: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Ja, goedenavond. Het is nu nog droog en een beetje zon. Vannacht ook droog. Morgen in de noordelijke helft van het land regen. In het zuiden droog en zon. 20 tot 25 graden wordt het. En waar staan de files? De overgebleven files. Want hoeveel zijn er nu, Martijn?
16: Op dit moment nog 5 files bekend. Oh, in elk geval op de snelwegen.
15: Nou, dan zou ik ze alle 5 even noemen.
16: Ja, die heb ik dan maar niet paraat hier.
15: Oké, okay. Nou, dan doe je 3 files.
16: Dan worden 3. Delta ja. A1, Amsterdam richting Amersfoort tussen Watergraafsmeer en de Muiderbrug. Er is een ongeluk gebeurd, daarbij is zo'n 20 minuten lang onderweg. De A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Hattem en Heerde staat een auto met pech. 12 minuten extra reistijd. En het staat ook vast op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Kuik en Rijkenvoort, 5 kilometer file. Daardoor ben je zo'n 20 minuten langer onderweg.
15: En het staat nog op 2 plekken vast, dus in 2 files. Maar dat weet Martijn eventjes niet. En dat vinden we heel vervelend als je daar staat. En je wordt dan niet genoemd. Dat
16: nou,
15: is
16: ik kan bijvoorbeeld ook nog even de A12 Arnhem richting Oberhausen. Dus Oudijk en Duitsland. Ja. En dan hebben we nog de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Hattem en Heerde.
15: Oké, nou dan hebben we ze allemaal gehad. Ja, dat valt allemaal reuze mee. Kom veilig thuis, hè, als je nu nog in een file staat. Wij blijven in ieder geval lekker bij je. Het is 6:58. Het is hoog tijd voor het nieuws. En Martijn Nijhuis, goedenavond.
16: Goedenavond. Het kabinet wil ingrijpen bij grote natuurgebieden vanwege stikstof. Er moeten zones komen van een kilometer waarin veel minder mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe en de Peel in Brabant, meldt de NOS. De Tweede Kamer wil dat op alle ministeries op 1 juli voortaan de vlag wordt gehezen. Het is dan Kitty Kotti, waarbij de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Bij de Franse kust zou een incident zijn geweest met een Russisch marineschip. Bemanningsleden zouden in de lucht hebben geschoten toen ze een Brits jacht tegenkwamen. Groot-Brittannië onderzoekt die zaak nu.
15: Hé? Wat wat een gek verhaal.
16: Ja, dus de voer een Russisch marineschip.
15: Ja.
16: Waarvan die mensen dus in de lucht hebben geschoten. Maar ja, waarom ze dat hebben gedaan, dat weten de Britten niet.
15: Ik dacht dat je zei dat het een Frans schip was met een Brits schip in de buurt. En ik vind het een beetje een ingewikkeld verhaal nu.
16: Nee, bij de Franse kust is een incident geweest. Okay.
15: Ik snap nu dat ze aan het schieten zijn geslagen.

0: weten ook alles van de night is, toch? Dan zijn we met z'n allen een beetje voorbereid.
1: We spreken af dat Gijs eerst het antwoord moet geven. En dan checken wat hij
0: weet. Als ik het niet weet, dan moet jij het zeggen.
1: Ja, want wat weten jullie eigenlijk van de night? Is even een ultrakorte pubquiz.
0: Oké.
1: Zijn jullie er klaar voor?
0: Ja, nee, we zijn er niet klaar voor.
1: Oké, we beginnen even met een hele makkelijke. Oké, die weet iedereen. In welk jaar viel de Sovjet-Unie uiteen?
2: Ach, Jezus.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: Zal ik even...
0: Nee, maar dit is geen pubquizvraag.
1: Doe meer keuzevraag.
0: Okay.
1: 1989, 1991 of 1993?
2: Het ging over de 90's, toch?
0: Ja, dus 89 valt af. Okay. 93. Nee, 91.
1: Nee, jij zei 93, maar het was 91. Oké, makkelijker. Welke film uit 1997 werd de eerste film ooit die meer dan $1 miljard opbracht?
0: Titanic.
1: Ja hoor. Dat heb jij helemaal goed.
0: Ja, zeker. Want toevallig heb ik van de week ook een filmpje gezien dat er heel veel fouten in de Titanic zaten.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar dat interesseerde me niet.
1: Nee,
0: ik heb ook gehuild.
1: Niks.
0: Jack hield niet vast.
1: Wat was de naam van het schaap dat in 1996 wereldnieuws werd als eerste gekloonde zoogdier?
2: Ik weet het.
0: Ik ook, Dolly.
3: Dit is Dolly, een Schots schaap zonder vader, maar wel met een moeder.
1: Ja, die was dus gekloond, was geen vader aan te pas gekomen. Ja, dat zou iedereen wel willen natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dit gaat hartstikke goed, jongens.
0: Ja, zeker.
1: In welke science fiction film uit 1999 zit deze beroemde zin?
4: There is no spoon.
1: There is no spoon.
0: Is dat E.T.?
2: Nee, dat is een jaren 80.
0: Oh, dat is jaren 80. Okay. Ja, nee, niet doen. We zijn aan het overleggen.
1: Okay.
0: Dit was nog niet het final answer.
1: De acteur die hierop antwoordde zei... Maar hoe kan het dan geen spoon zijn? Nou, dat zit allemaal in je hoofd. Er is helemaal geen spoon.
0: Oh!
1: Dat was natuurlijk...
0: I see dead people.
1: Nee, het ging over... Ja, ik kan jullie nog meer helpen, jongens. Het was The Matrix.
0: Oh.
1: Oké, de laatste... Heel belangrijk hierbij, niet nadenken, antwoorden wat je voelt.
0: Ja.
1: Dus ik wil binnen een seconde een antwoord.
0: Okay.
1: 1996, hoeveel jaar is dat geleden?
0: 35 jaar.
1: Oh, wow! Het voelt als 16, maar het is 30 jaar geleden.
0: Ja,
1: je
0: zeker,
1: was iets te, zat er 5 jaar naast, maar op zich... Deze was fout, maar je zat in de buurt.
0: Ja, maar ik zit,

optreden bij de halftime show van de Super Bowl staat bij veel artiesten op de bucketlist. Zo ook bij de Backstreet Boys. De boyband is dan ook een petitie begonnen om volgend jaar te mogen optreden tijdens het evenement. Ze hebben een geweldige optreden gedaan in Las Vegas natuurlijk. Bij de sfeer, of in de sfeer, in die enorme verlichte bol. En ze willen nu ook die andere bol willen ze doen, de Super Bowl. Nou ja, wie weet gaat het lukken. Ik hoop dat de petitie gehonoreerd wordt. 1258 hoorde je de Backstreet Boys. En dit is Nirvana, Come As You Are.

0: podcast ook weer ontdekt.
1: Oh,
0: ik heb Henny heb ik er al op.
1: Heb je Henny al
0: opzetten? Ik ben aan Irene begonnen en ik zit op Robert en Ring te wachten.
1: Ja, ja,
0: je weet het, ik ben verder.
2: Ja. Wat is een Robert tijd heet hij, ik zeg nog maar even.
0: Wat een tijd.
2: Wat een tijd, Spotify, kijk.nl.
1: Ja. Dat weet ik dan niet. Is Robert en Brink de derde? Blijkbaar is dat wel zo.
0: Dat is mij beloofd.
2: Ja, je had Maxima als drie, of was dat nou de vierde? Ik weet het niet meer.
0: Maxima de vierde.
1: Nou, Maxima vond ik niet zo goed. Oh, dus die heb ik eruit gehaald.
0: Nou.
1: Ja, dat was...
0: Ja, je moet kritisch blijven op de inhoud.
1: Ja, je moet wel.
0: Weinig anekdotes, Maxima.
1: Ja, precies. Ja, niks over te vertellen. Goed, Lex. Nou, gisteren zijn we de week goed begonnen. Wie had hem gisteren? Wie heeft hem gisteren...
2: Lisanne bedoel je?
1: Lisanne, ja.
0: Lisanne, ja.
1: Ja, ja. Nee, dat is heel goed.
0: Ja.
1: Jij balen, hè? Van het vervelen.
0: Nee, als Lisanne draait, vind ik het niet zo erg.
1: Nee, dat ik vind het ook erg.
0: Lisanne ook gewoon zegt van... Goh, wat leuk dat ik het geraden heb en doorgaat met het leven. Van jou moet ik het nog 3 weken horen als je het een keer raadt.
1: Zeker, en terecht.
0: Maar dat geeft niet.
1: Ja. Want ik raad het nooit. Dus als ik het een keer raad,
0: dan moet je het wel een beetje
1: gaat vertellen. Vorige week heb ik het wel goed gedaan.
0: Is ook zo. Ja, okay. Daarna ga je al. Ja.
1: Een plaat cryptisch omschreven die je straks aan 7 uur gaat draaien. Ja. En als wij het niet raden, dan team luisteraar heeft dan de mogelijkheid.
0: Ja, dus hou de app scherp bij de hand, want je weet het nooit. Welke plaat bedoel ik met deze cryptische omschrijving? Dat is een aparte kleur voor deze hemellichaampjes.
1: Maar,
0: dat is een aparte kleur. Voor deze hemellichaampjes.
1: Zo in die tanken. Pink? Stars? Het zijn sterretjes. Sterretjes. Blue stars. Blue star. Blue eyes. Blue eyes van Elton John. Had gekund, hè? Zo mooi.
0: Ik laat je even spartelen. Vind ik ook wel leuk.
1: Oké. Okay.
0: Dat is een aparte kleur. Voor deze hemellichaampjes.
1: Ja, maar hij doet een soort intonatie. Dat heeft de das.
0: Ja, ik probeer jullie
1: te zeggen. Hij probeert dan iets te zeggen.
0: Ja, is in dit geval niet zo. Ik vind het gewoon leuk om het zo te zeggen.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Nou, team luisteren denk ik, hè, voor de 1-1.
1: Deze weten we niet.
0: Op het WK veel gelijke spelen, maar het kan nu dus ook, hè?
1: Ja, oké.
0: Okay.
1: Laat maar weten via de Radio 10 app.
0: Ja.
1: Ik hoop dat jij het wel weet. Deze was wel heel moeilijk. Veel plezier met Lexo. Daar zijn

0: als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
9: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Zie je nou wel, ze ruikt me.
13: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deoleen Antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
14: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
16: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
17: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Oh, heerlijk hier, hè?
20: Ja, eindelijk even niks.
21: Dit is echt nice.
22: Hola, le pongo dos cervezas.
23: Hola, señor. Sí, twee bier.
21: Voor mij?
19: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
22: Por favor.
23: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
24: Lachen, winnen, meezingen. Leven na zeven. De dinsdageditie is onderweg. Eerst het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
25: Goedenavond Lex. Het kabinet wil minder stikstof in zo'n 20 grote natuurgebieden, meldt NOS. Het is de bedoeling dat er zones omheen komen van een kilometer waarin veel minder mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe en de Peel in Brabant. De plannen kunnen grote gevolgen hebben voor boeren. Op alle ministeries moet op 1 juli de vlag gehezen worden, vindt de Tweede Kamer. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd, Kitty Kottie. Partijen vinden dat het kabinet een voorbeeld moet nemen aan sommige provincies. Die hangen de vlag op 30 juni eerst half stok en hijsen die de volgende dag tijdens Kitty Kotti in de top. Groot-Brittannië onderzoekt een schietincident met een Russisch oorlogsschip op het kanaal bij Frankrijk. De Russen zouden in de lucht hebben geschoten toen ze een Brits jacht tegenkwamen. Waarom weet niemand. Het incident komt vlak na een actie van de Britse marine die een schip tegenhield met Russische olie. En een mooie transfer in het vrouwenvoetbal. Oranjespits Lienert Berestein vertrekt naar Real Madrid. Ze heeft het de afgelopen seizoenen goed gedaan bij Wolfsburg en werd in Duitsland zelfs topscorer. Dat levert Berestein dus een contract op in Madrid, waar ze voor 3 jaar tekent. Het radioteam weer. Misschien nog wat zon. Vannacht droog, een graadje of 12. Morgen in het zuiden droog en zonnig. Maar in de noordelijke helft juist bewolking en regen. Tot morgen zo'n 20 tot 25 graden. En namorgen, zoals beloofd, oplopende temperaturen.
24: Fijn, fijn, fijn. Martijn, dankjewel. Dan radioteam verkeer. Ik kan vrij kort in zijn. Nederland is filevrij. Gefeliciteerd.
0: Morgen weer vanaf 8 uur. De 80s en 90s top 1500.

0: achter bij Gijs. Omschrijving luidde als volgt. Dat is een rare kleur voor deze hemellichaampjes. Simply Red en Stars.
1: Hoeveel goede dingen zijn er binnengekomen?
0: 8. Punt voor teamluisteraar. Het is 1-1 morgen.
1: Wij hebben wel de beste luisteraars.
0: Is ook zo.

maar goed gedaan, jongens en meisjes. Stars Simply Red. Dat is een rare kleur voor deze hemellichaampjes. Dat was te doen, toch? Dat dacht ik. 6:11, in de volksmond ook wel even na 7 genoemd. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich voor een gloedje nieuwe leven na 7.

16 juni 2026. Wat gezellig dat je erbij bent. Hoe is het met je? Dat was de dag waarop we eindelijk weer eens een litertje diesel konden tanken. Let op, diesel. Onder de 2 euro. En zo gaan we van pompen of verzuipen naar een zomer vol pompen en zuipen. Dat is toch een lekker idee. De dag waarop het advies om water te koken in Dordrecht, omdat daar de poepbacterie in zou zitten, alweer werd ingetrokken. Advies had sowieso weinig zin. De meeste Dordtenaren hadden de schijt aan. En het was de dag waarop de Amerikaanse president Donald Trump opnieuw heeft gedreigd met hoge importheffingen op Franse wijn en champagne. Champagne, ja. De Franse president bleek in zijn reactie een fan van rapper Donny te zijn. Mouet dat nou. Houd de sfeer nou een beetje gezellig, jongens. Lachen, winnen, meezingen. Jouw avondshow op 10. Dit is Leven na 7 met Bluff. En dichterbij dan ooit. Even kwijt.

0: fans, kan ik je vertellen. All That She Wants hoor je bij Radio 10.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, ja. We gaan weer lekker scoren. En wat scoren we dan vandaag? Natuurlijk de Radio 10 zonnebril. De ultieme stylish voorbereiding op de zomer die terugkomt. Vanaf, laten we zeggen, overmorgen. Ja, morgen is nog een beetje kwakkel. Kwakkeldagje, maar vanaf overmorgen is het zon en oplopende temperaturen. Vrijdag zelfs bokkie heet. Of zoals de Fransen zeggen, show de bok. Zoek maar op. Wat moet je daarvoor doen voor die zonnebril die nergens te koop is, alleen hier te winnen? Nou, mij vertellen welke top 4000 artiest je hier drie keer heel kort achter elkaar hoort. Komt die dan, hè?
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Oh, die is niet makkelijk. Nog een keertje. Ja. Zeg het maar. Ik ga je niet helpen vandaag. Dit is er een voor de diehards, voor de echte. Heb je het gehoord? Welke artiest het was? Laat het me weten. Via de app van 10, scoor die zonnebril.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
4: Hebbes.
3: Kijk op ben.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooi oranje.

0: vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl. We gaan.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas.
5: Aldi. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Bij

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
2: Praxis.
3: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that

0: Broertjes, één hit. Nou, misschien twee, 2,5. Mab Hansen, ook zeker genoteerd in de 80s en 90s top 1500. En die lijst gaat morgenochtend weer verder, hè?
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Daarvoor Prince en Kiss. En hey, dat laatste woordje komt misschien nog wel terug. Als ik zeg, hallo Filip uit Nijmegen.
2: Goedenavond.
0: Filip, hoe was je dag, jongen?
2: Ja, rustig. Leuk ding meegemaakt. Ik heb vandaag weer een tevreden leerling afgeleverd met een rijbewijs.
0: Kijk, dan gok ik, maar ik ben een mensenmens, ik voel dingen, dat jij rijinstructeur bent.
2: Helemaal goed,
0: toch? Ja. het is jarenlange ervaring en psychologie studeren, maar dan heb je ook wat. Hey, en was dat iemand die meteen de eerste keer geslaagd is?
2: Ja.
0: Oh,
2: ja,
0: goed.
2: Meteen goed netjes afgerond. Ja.
0: Heb jij dat dan zelf ook zo meegemaakt als rijinstructeur? Ben je ooit in één keer geslaagd?
2: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar nee.
0: Ja, maar tegen mij kun je het rustig zeggen, want ik ga je straks vertellen hoe lang het bij mij duurde. Hoe vaak heb jij erover gedaan?
2: Ik ben de tweede keer geslaagd.
0: Ah, oké.
2: Okay. Nee,
0: dat durf niemand te zeggen. Vier keer. Maar met theorie in één keer. Dus ja, wat je daarin hebt, weet ik ook niet. Als je 2,5 jaar aan het afrijden bent. Maar geeft niks. Volgens mijn vrouw zie je het nog steeds een beetje.
2: Ja, precies.
0: Ja, vooral de auto's die wij hebben versleten. Maar goed, dat geheel terzijde. Zeg, Filip, fijne gozer. Nou, ik je toch spreek. Ik wil van jou weten welke top 4000 artiest je hier nou 3 keer heel kort achter elkaar hoort. Komt ie. Er is een woordje wat misschien wel terugkomt na Prince met Kiss, want wie hoorde je?
2: Ja, ik dacht toch echt Kiss te horen.
0: Ja, Kiss. Ja, inderdaad. Ja, maar dan de artiest, de band Kiss. Zeker weten. Filip, ook in één keer geslaagd vandaag. Tenminste, voor dit onderdeel dan. En dat levert jou heel handig voor in de auto, naast welke leerling dan ook. De Radio 10 zonnebril, gefeliciteerd.
2: Kijk, dankjewel, joh. Dankjewel.
0: Wat kijkt het stuk lekkerder. Ik wens jou een heerlijke avond.
2: Dankjewel.
0: Later, Filip.
2: Een hele fijne uitzending.
0: Dankjewel.

0: de achtste finales op het WK zingen tegen het Nederlands elftal. Hoop doet leven. Aretha Franklin en George Michael in Leven na Zeven. Je weet, dat is de heilige drie-eenheid. Lachen, winnen, meezingen. Lachen doe je straks als je wint tickets voor This is Michael. Een van de grootste tributes voor Michael Jackson ooit gegeven. Binnenkort in de Ziggo Dome. Ik heb de kaarten voor. Als je meespeelt met het spelletje 80s of 90s, kun je ze winnen. En meezingen, dat doe je straks vanzelf. Met onder andere Diana Ross, Rod Stewart en Amy MacDonald. Nou, Douwe Bob, dit is This World is Our Home.
1: All right.
0: Okay.

0: vind je bij Bol.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroo.nl.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
9: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
10: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
9: Wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
11: Worden wel wereldkampioen. Ja,
9: tuurlijk. Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
13: Oranje. Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
14: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
17: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
18: Hola, ¿dónde está mi casa?
17: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
18: Paella, paella.
17: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
18: Buenas noches.
17: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
20: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
24: Van 10 voor This Is Michael. Enorm grote Michael Jackson tribute show. Zometeen hier te winnen. Eerst het nieuws. en Michiel Frazenstorm.
0: Jeugdzorginstanties en hun medewerkers moeten vooraf altijd worden gescreend, vindt de Tweede Kamer. Aanleiding voor de oproep zijn twee grote kindermishandelingszaken in Vlaardingen en kort geleden in Stadskanaal. Er waren signalen dat er in die gezinnen iets goed mis was, maar daar werd niks mee gedaan. In Duitsland is het helemaal misgegaan bij een oefening van het Nederlandse leger toen twee voertuigen op elkaar klapten. Vier militairen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn niet in levensgevaar. De militairen zaten bij groepen die gelegerd zijn in Oorschot en Havelten. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. Dit weekend worden tropische temperaturen verwacht en meerdere evenementen spelen daar meteen op in. Zo wordt een hardloopwedstrijd in Drenthe aangepast aan de hitte. En in België zouden bezoekers van een metalfestival te horen hebben gekregen om geen zwart te dragen, terwijl dat juist een favoriete kleur is. En Duitse voetbalfans hebben zo'n eigen problemen, maar wel door iets heel opmerkelijks. Ze kunnen geen shirtjes krijgen van spelers van het nationale elftal met de letter V in hun naam. Adidas zegt dat de V's op zijn en werkt hard aan een oplossing. Het gaat bijvoorbeeld om Kai Havertz en Alexander Pavlovic, nu op het WK spelen. Het Radio 10 weer door weer online. Vannacht koelt het op de koudste plekken af tot 8 graden. Morgen verandert noorden soms regen, in het zuiden af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot lokaal 27 graden.
1: Morgen weer vanaf 8 uur. De 80s en 90s top 1500.

0: podcast.
1: Wat zeg je nou?
0: Ja. Nieuwe podcast van Gijs Staverman rondom de 80s en 90s top 1500. Hij presenteert met trots Wat een Tijd. Met daarin legendarische personalities, zoals we dat zo mooi in het Nederlands zeggen, uit de 80s en 90s. Bijvoorbeeld Irene Moors. Bijvoorbeeld binnenkort Robert en Brink. Of bijvoorbeeld Henny Huisman, die vertelt waarom hij niet in het leger hoefde.
2: Waarom hoefde jij niet in militaire dienst?
3: Ook homofilie.
2: Ja?
3: Ja. Ik zie in één keer een Indische man voor me, van de keuring. En die zei, als jij je nou aftrekt, denk je dan aan jongens of aan meisjes?
1: Nou, Henny.
2: Is dat serieus?
3: Aan serieus. Vragen? En ik zei, aan meisjes. Hmm. Schreef op. Ontkennen de fase. Ja, echt waar. Maar je hebt toch wel eens aan jongens gedacht? Ik zei, nee, absoluut niet.
2: Ik zou zeggen, aan u, denk ik.
3: Ja.
1: Nou, dit en meer onthullingen van Henny. Henny. Toch heel anders dan Snuitje, dit. Hoor je in Wat een Tijd onwijs leuke podcast te vinden op alle streamingplatforms. En wil je het met beeld kijken? Ik kan het je aanraden. Ik zeg erbij, Henny houdt zijn broek aan. Gelukkig maar. Kijk.nl, kleine tip. Over tips gesproken, zometeen. In het kader van de 80s en 90s top 1500 te winnen. Tickets van 10 voor This Is Michael. Geweldige Michael Jackson tribute show die door Europa toert en ook in Nederland komt in de Ziggo Dome. Tickets straks hier te winnen. Eerst meezingen met Rod Stewart.

0: Radio 10.
1: Is het 80s of 90s?
0: De 80s en 90s top 1500. Denver door je speaker. Om nog een beetje de stijl te houden deze week. Daar kan je van genieten. En binnenkort kun je gaan genieten. Nou ja, binnenkort. Einde dit jaar, 19 november in de Ziggo Dome van de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. Twee tickets van 10 heb ik hier voor jou liggen. Als je mij weet te vertellen of het volgende fragment wat ik je ga laten horen 80s of 90s is. Luister goed.
1: Is het 80s of 90s? Is het 80s of 90s?
0: Was dat hem al? Was dat hem al? Nee, toch? Dat was hem al. Nou, nog één keertje dan.
1: Is het 80s of 90s?
0: Ja, oké. Okay. Nou heb ik hem. Was dit 80s of 90s? Weet je überhaupt wat het was? 80s of 90s? Laat het me weten via de Radio 10 app. Er staat binnenkort vooraan bij die grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. Tickets van 10 liggen voor je klaar. Dit

De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
5: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
6: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
8: Omdat je mijn favoriete papa bent.
9: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
14: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
15: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G internet voor bedrijven.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
20: 18+, speelbewust.
21: Ja. Echt serieus? Oh.

0: langer. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Lex Gaarthuis.
4: Al pak jij straks tickets voor je tribute show. This is Michael in Is It 80s of 90s. We spelen het zo. Eerst Blondie.

0: haven't met you yet. Michael Bublé. Radio 10.
1: Is het 80s of 90s?
0: Ja, dat is de vraag bij het volgende fragment.
1: Is het 80s of 90s? Is het 80s of 90s?
0: Ja. Is het überhaupt herkend? Vraag ik me af. We bellen met Esmeralda. Die schijnt het te weten.
2: Zeker weten, ja.
0: Ja, Esmeralda. Wat was dit nou? 80s of 90s?
2: Dat was
0: 90's. 90, wat was het dan?
2: Van ICQ.
0: ICQ lekker chatten. Ja, joh. Ja, dat was toch de voorloper van MSN, dacht ik.
2: Ik heb geen idee. Ik heb het bijna niet gebruikt.
0: Nee, ja, ik heb het hier op het scherm staan. Dus zeg maar gewoon ja. Dan is alles goed. Ja, tuurlijk. Maar wist je wel. Esmeralda, gefeliciteerd. Jij hebt 2 tickets te pakken voor This is Michael in de Ziggo Dome. Tickets van 10 komen naar je toe. Ik wens je daar heel veel plezier.
2: Ja, top. Dank je wel.

0: Katy Perry. Last Friday night bij 10. En zometeen 3 uur lang beste, mooiste, leukste uit onze top 4000 met onze Edwin Ouwehand. En dus gaat hij weer aan. Slingeren.
1: De top 4000 tombola.
0: Draait u maar. Ja, enorme bingomolen daar in alle 4000 nummertjes uit onze top 4000. Die grootste hitlijst aller tijden. Welke rolt er uit vanavond? En gaan we draaien als start van 3 uur lang top 4000 classics met Ed. Dat is... Oh, dat is een mooi getal.
2: 1754.
0: 1754. En wie stond daar in die lijst afgelopen editie? Duran Duran. Notorious. Veel plezier.

0: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
9: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
12: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar €0,99. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksauzen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: Dit WK mis je niets op SBSS. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag in Site Oranje.
15: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
16: overleven. Dat wordt best lastig.
14: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
17: We worden wel wereldkampioen. Ja, natuurlijk.
14: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Pas op hoor, deze is heet.
22: Oeh, ja.
21: Wil er iemand nog wat drinken?
22: Ja, lekker.
21: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
22: En voor mij, man.
21: En een frisje voor jou.
22: Dank je.
21: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
23: Goedenavond, zo dadelijk kleunen we er weer in met het lekkerste en het leukste uit de top 4000. Onder andere met AHA, nu eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur.
24: Verdachten met bijvoorbeeld een baan of een koophuis krijgen van de rechter vaak een mildere straf dan verdachten die het minder goed voor elkaar hebben. Verschil kan oplopen tot 18 dagen cel, zeggen Nederlandse wetenschappers. Toch wil het volgens hen niet zeggen dat er in de rechtbank wordt gediscrimineerd. Een Russisch oorlogsschip heeft eerder vandaag in de lucht geschoten op het kanaal bij Frankrijk. Dat gebeurde toen de Russen een Brits plezierjacht tegenkwamen. Het kon niet anders, zeggen de Russen. Het jacht kwam gevaarlijk in de buurt. Het is niet duidelijk of de Britse regering deze lezing slikt. Het gaat goed met het speciale zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn er al 36.000 van verkocht. Het hadden er trouwens meer kunnen zijn, want de site van de NS had vandaag een storing door de grote drukte. Maar die is intussen verholpen. En chef de mission van de Olympische ploeg is een functie voor sporticonen, zegt NOC-NSF. Maar na een paar jaar moet je volgens de sportkoepel een stap opzij doen voor een nieuwe generatie. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission voor de volgende zomerspelen. Zij neemt een stokje over van Pieter van de Hogeband. Het Radio 10 weer door weer online. Vannacht komt het op de koudste plekken af tot 8 graden. Morgen verandert noorden soms regen, in het zuiden af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot lokaal 27 graden.
0: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
16: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

lang het lekkerste en het leukste uit de top 4000. We gaan het weer doen. Onder andere met de Spencer Davis Group, Alicia Keys. Grootste hit.

0: Alicia Keys, No One. Het gaat over een liefde die zo sterk is dat niets of niemand ertussen kan komen. Nou ja, het is eigenlijk een verklaring voor onvoorwaardelijke liefde en vertrouwen. Want wat anderen ook zeggen, welke problemen er ook zijn, haar gevoelens voor die persoon blijven hetzelfde.
1: Het kan dus toch.
0: Goedenavond.

de Spencer Davis Group. In de afgelopen editie van de lijst waren ze goed voor 2 noteringen. En dan hebben we het over Keep On Running en over Gimme Some Lovin'. En voor die laatste gaan we nu

Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Ja, de titel is gewoon vooral straight to the point, hè? Top 4000 classics. Chris Martin, de zanger van Coldplay en degene die het liedje ook schreef, heeft hier wel eens over gezegd dat hij een nummer wilde maken dat voelde als het moment dat je verliefd wordt. Niet ingewikkeld, geen diep concept, gewoon dat warme, zweverige gevoel. En qua titel is er dan ook nog een trucje mee uitgehaald, hè, om je iets duidelijk te maken. Want alle woorden van de titel Feels Like I'm Falling in Love zijn aan elkaar geschreven zonder het gebruik van spaties. Om je vooral nog het idee te geven dat het voelt als één gedachte. Want door alles aan elkaar te schrijven lijkt het op hoe zo'n gevoel binnenkomt. Niet netjes in woorden, nee, als één lange doorlopende emotie. Alsof je gedachten ook geen spaties meer nemen als je verliefd wordt. Ja, misschien een beetje vergezocht allemaal, maar goed. Ik heb het ook niet bedacht, mensen. Top 4000 Classics, nu het kerst.

0: grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oep, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
2: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Vakantieveilingen. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
8: Dat gaan we vieren.
7: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar €3,59.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
11: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
10: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Ah, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, of jij even?
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
4: Streekt. Met Eurocity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.

Radio 10. Simon & Garfunkel. Ja, Mrs. Robinson was in de film The Graduate een aantrekkelijke vrouw van middelbare leeftijd. Tegenwoordig hebben we daar andere termen voor. Hè? Een milf. Sterker nog, op bepaalde websites is dat zelfs een van de populairste zoektermen. Mrs. Robinson probeerde in die film het vriendje van haar dochter te verleiden. En dat vriendje werd gespeeld door een toen nog piepjonge Dustin Hoffman. In het verhaal was hij zoiets van 21 en zij ongeveer 20 jaar ouder. Overigens is Mrs. Robinson niet eens speciaal voor de film geschreven. Hè? Paul Simon had het namelijk al liggen. Ja, wel onder een iets andere titel, namelijk Mrs. Roosevelt. Maar goed, dat was zo gefixt. Top 4000 Classics, nu The Moonlight.

Radio 10, Anouk. Inmiddels heeft ze 15 nummer 1 albums op haar naam staan. En daarmee is ze de succesvolste soloartiest ooit in Nederland als het gaat om nummer 1 albums. Nou, hoor ik mensen denken, en Marco Borsato dan? Nou, die wint het niet op dat vlak. Marco die staat op 11 nummer 1 albums. Wel als het gaat om nummer 1 hits. Dat is een ander verhaal. Tussen 2003 en 2008 scoorde Marco Borsato maar liefst 9 op 1 volgende nummer 1 hits. En dat is een prestatie die nog steeds ongeëvenaard is in Nederland. Dus ja, onthoud het ezelsbruggetje. Albums, Anouk, hits, Marco Borsato. Ezel, zei nou ezel? Nee joh, laat gaan. We gaan lekker voor de Tequila Sunrise.

0: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
5: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
6: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life. Let's
10: go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
11: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1,600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
13: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
14: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
15: Albert Heijn. Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
9: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
21: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
22: Pap, waarom is er iemand onder onze
1: zeg.
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
22: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
23: Zometeen met de top 4000 classics, onder andere Two Unlimited en een hele fijne van Phil Collins staat al klaar. Nu het nieuws van 10 uur.
24: In Lelystad is een geheim rapport openbaar gemaakt over het gedrag van twee wethouders die begin dit jaar opstapten. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan intimiderend gedrag en zo hebben gezorgd voor een onveilige sfeer op het stadhuis. Een van de wethouders had ambtenaren uitgemaakt voor randebielen. De Duitse publieke omroep past een reportage aan over de rassenrellen in Belfast. Daarin wordt de indruk gewekt dat Elon Musk de menigte ophitst op zijn eigen X. Maar Musk is het daar niet mee eens en zegt dat hij er zich op een andere manier mee heeft bemoeid. De rellen volgt op een aanslag door een migrant. Drie Canadese jongeren slepen hun eigen land voor de rechter. Ze willen dat Canada te weinig doet tegen klimaatverandering, maar het gaat wel om onze toekomst, zeggen ze. Ze wijzen op de toename van bosbranden, overstromingen en hittegolven. In zo'n wereld willen ze niet leven, vandaar het proces. En Oranje speelt zaterdag tegen Zweden op het WK voetbal. En de verwachting is dat er dan net zoveel Nederlandse fans zijn als tegen Japan. De KNVB hoopt op 15.000 mensen. Speelstad zaterdag is Houston in Texas. Daar is ook weer de traditionele mars naar het stadion van hossende fans. Het Radio 10 weer door weer online. Vannacht koelt het op de koudste plekken af tot 8 graden. Morgen verandert noorden soms regen, in het zuiden af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot lokaal 27 graden.
25: Morgen weer vanaf 8 uur, de 80s en 90s top 1500.

0: beukende beats. Nee, gewoon een rustig nummer waarin Anita vooral haar zangstem mocht laten horen. En het liedje zelf gaat over het idee dat regen pijn en verdriet kan wegspoelen. Regen als een soort emotionele hoge drukreiniger. In Nederland haalde dit destijds de top 10. En in de afgelopen editie van de top 4000 was hij nog altijd goed voor een notering. Wel op het randje hoor, op 3910. Maar goed, erin is erin, zeggen we dan. Tweede uurtje van de Classics voor deze dinsdagavond. Straks nog met de Commodores. Ook hoor je Owen Paul. Zometeen Nena en Kim Wilde. En nu eerst Smokey Robinson en The Miracles. Ja, Too Unlimited zong net nog over regen die alles wegspoelt. Terwijl Smokey Robinson ontdekte dat sommige sporen gewoon zichtbaar blijven. Namelijk The Tracks of My Tears.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: De top 4000 classics.
3: Radio 10.
2: Radio 10.

Nina, Kim Wilde, Any Place, Anywhere, Anytime. Ja, deze is uit, wat was het, 2003. Maar zowel bij Nina als Kim Wilde denk je toch meer aan de 80s en de 90s. En inderdaad, ze zijn goed vertegenwoordigd hoor. In onze 80s en 90s top 1500, die we sinds gisteren uitzenden overdag. Nina is goed voor 3 noteringen. Waaronder trouwens ook het origineel van het liedje dat je net hoorde. Maar dan, ja, de Duitse versie. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. En Kim Wilde, die staat er zelfs in de lijst met 5 van haar liedjes. En die moeten allemaal nog komen. Dus pak die lijst ook morgen weer even mee, hè. Morgenochtend vanaf 8 uur het vervolg van de 80s en 90s top

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis.

0: opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Zie je nou wel, ze ruikt me.
4: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.

Ruim een week geleden presenteerden ze de Tony Awards in New York. Dat zijn zeg maar een beetje de Oscars van de musicalwereld. Eigenlijk was ze daar best wel zenuwachtig voor. En niet alleen omdat het haar eerste keer was als presentatrice van zo'n grote awardshow, maar ook omdat veel mensen zich afvroegen van, wat doet zij hier? Heeft helemaal geen Broadway-verleden. En wat doet ze hier bij de Tony Awards? Maar ze heeft de critici de mond gesnoerd. Ze kwam binnen als Peter Pan. Ze vlogen boven het publiek. En ze opende de show met een gigantische uitvoering van Lady Marmalade, samen met meer dan 170 Broadway-artiesten. En de afloop ging het bijna meer over haar openingsshow dan over de prijzen zelf.

Remember My Name, Irene Cara. Ja, ze was pas 21 toen ze deze hit scoorde. En ze deed iets wat je niet vaak ziet. Ze zong niet alleen het liedje, ze speelde ook mee in de film zelf. Alsof, zeg maar, Tom Cruise in Top Gun dan Take My Breath Away gaat zingen. Hè? Of dat Berlin zelf dan in die straaljager stapt. Nou, kom er maar in met die straaljager. Top 4000 Classics, nu met de Goo Goo Dolls. Het is Irish.

0: omdat je mijn favoriete papa bent.
1: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
4: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Yes.

0: Vind je bij Bol?
1: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Adtap.
1: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
6: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM. Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
12: 1 ijskoffie voor mevrouw.
11: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
14: Hé, het licht doet het niet.
15: Ik heb geen bereik.
16: Hebben we nog wel water?
17: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
18: Duizend classics, zo dadelijk uur nummer 3 met onder andere de Golden Earrings, Sugar Babes en Cool and the Gang. Nu het nieuws van 11 uur.
19: In Slovenië en Zuid-Korea zijn 2 Nederlandse wandelaars gered, meldt de Telegraaf. Beide wandelaars raakten bij een bergwandeling gewond door een val en moesten gered worden met een helikopter. In Slovenië was dat een vrouw van 66, in Zuid-Korea een vrouw van 24. Sekswinkels in Groningen en Drenthe verkopen openlijk verboden erectiepillen. Bij 11 van de 12 was het geen enkel probleem en ze waarschuwen niet voor de risico's, blijkt het onderzoek van Dagblad van het Noorden. Normaal krijg je middeltjes als Viagra alleen bij de apotheek met een doktersrecept. Rapper Diddy komt eerder vrij uit de gevangenis. Hij wordt nu in februari 2028 vrijgelaten. Dat is 6 weken vroeger dan eerst en bijna 4 maanden eerder dan zijn oorspronkelijke veroordeling. Waarom Diddy eerder vrijkomt is niet bekend. Hij zit een celstraf van ruim 4 jaar uit voor het aanzetten van mensen tot prostitutie. En Femke Broeders Bol heeft meteen haar visitekaartje afgegeven bij haar eerste 800 meter in de buitenlucht. Ze deed mee aan een wedstrijd in Tsjechië en werd tweede. Ze was 1,5 seconde langzamer dan het Nederlands record van Ellen van Lange uit 1992. Broeders Bol maakte tot vorig jaar furore op de 400 meter horde. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht koelt het op de koudste plekken af tot 8 graden. Morgen vooral in het noorden soms regen, in het zuiden af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot lokaal 27 graden.
0: straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk

Sugar Babes, je hoorde Stronger. Nou, sinds vorig jaar zit er weer leven in de groep, hè? Vorig jaar is er weer wat nieuw materiaal uitgebracht. Dat ging om een paar liedjes, 3 liedjes, meen ik. En tegelijkertijd werd er voor het nieuwe jaar een nieuw album aangekondigd. Alleen zijn we inmiddels al halverwege 2026. En weten we nog steeds niet hoe het nou allemaal gaat gebeuren. Wanneer dat nieuwe album gaat verschijnen. Misschien zijn ze de laatste puntjes op de i aan het zetten. Geen idee. Het kan ook zijn dat ze de datum zijn vergeten te vertellen. Wie het weet mag het zeggen. Maar goed, ja, dat zou er dus nog aan zitten te komen. Nieuw album van The Sugar Babes. In dit geval hoorde je ze met Stronger bij The Classics. Ja, het derde en laatste uurtje van deze dinsdag. Blijf vooral nog even hangen. We hebben nog een paar lekkere liedjes uit de lijst voor je. Bijvoorbeeld straks nog muziek van Train. Ook Christopher Cross. Zo dadelijk The Adventures of Stevie.

Dirty Cash, I Want You, Stevie V. Ja, dit was eigenlijk wel het begin van de 90's, hè. Het grote succes van Steve Vincent. Ja, dat was Stevie V. Tegenwoordig is hij vooral actief achter de schermen als producer en songwriter. Maar wat wel grappig is, Dirty Cash maakte een kleine 2 jaar geleden ineens een onverwachte comeback, doordat het te horen was in een Netflix-serie, Monsters. En daardoor ontdekte een hele nieuwe generatie het weer. Top 4000 Classics, nu met een van mijn all-time favorites. Ja, alleen dat intro al, alsof er een zacht briesje door je hoofd gaat. Je voelt als het ware een soort van rust over je heen komen. En met een beetje fantasie zit je dan op een gegeven moment zelfs ook op het water. Genieten van het uitzicht, de grootsheid van de zee, de rust, de ruimte. Even helemaal niets. En dan die prachtige zangstem van Christopher Cross.

0: your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl. Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
5: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
4: Zo geregeld. 123inkt.nl.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook, uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
10: Oranje. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.

Radio 10, Gressup, volgende maand op 7 juli... treden ze op als special guest van Alanis Morissette. Die gaat optreden in het Zuiderpark in Den Haag. Diezelfde Alanis Morissette zag ik trouwens afgelopen vrijdag nog... bij het WK voetbal. Was wel leuk, als Canadese kreeg ze de eer om het volkslied te zingen... voor de eerste WK-wedstrijd ooit op Canadese bodem. Top 4000 Classics, nu met John Farnham. Ja, ook deze stond in de afgelopen editie. Naast uiteraard You're the Voice en ook naast...

Ja, weet je die film nog? Weet je nog waar die in zat? Jewel of the Nile, hè? Uit 85. Michael Douglas zat erin, Kathleen Turner en ook Danny DeVito. En ja, die zaten met z'n drie vervolgens ook dan in de videoclip. Billy Ocean, When the Going Gets Tough, the Tough Gets Going. Op een late dinsdagavond bij 10. Ja, we gaan alweer richting de nacht van 10. Nou, vergeet niet, morgenochtend vanaf 8 uur gaan we ook weer verder, hè, met de 80s en 90s top 1500. Ik zeg, lekker gewoon die radio op 10 houden. Wat mij betreft graag tot morgenavond 9 uur. Toedeloe!

Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.

0: 30 dagen gratis via Bol.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij FIGO. FIGO, de zorgverzekering voor je huisdier.

0: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
12: Dat gaan we vieren.
11: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
13: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
14: Praxis.
11: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
12: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
17: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
18: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
20: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
19: Hoe dan?
20: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
21: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
22: De Verenigde Arabische Emiraten hebben een bendeleider uitgeleverd aan Curaçao. Shirendi Q zat al 6 jaar vast in Dubai. Hij zou de No Limit Soldiers hebben geleid. Een bende die zich bezighoudt met liquidaties en drugs- en wapenhandel. Een maatje van hem zit al een levenslange gevangenisstraf uit. Het bedrijf achter DigiD, Solvinity, gaat in beroep tegen het overnameverbod dat ze hebben gekregen. Het kabinet besloot vorige maand dat het bedrijf niet overgenomen mocht worden door een Amerikaans bedrijf. Ze waren bang dat Amerikanen daardoor toegang tot vertrouwelijke gegevens van Nederlanders zouden krijgen. Het luchtruim van Washington DC gaat op 4 juli de hele dag dicht. Het is dan de nationale feestdag van Amerika en de 250ste verjaardag van het land. Dat wordt groots gevierd en uiteraard is president Trump er ook bij. Op 3 juli gaat het luchtruim ook al een paar uur dicht. Er wordt dan geoefend. En op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Senegal. In New York werd het 3-1. Twee van de drie Franse goals werden gemaakt door Kylian Mbappé, die daarmee de voetballer is die de meeste doelpunten ooit heeft gemaakt voor Frankrijk. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is helder en de minima ligt tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden kan wat regen vallen. Later ook wat zon. Het wordt 20 tot 25 graden.
3: Radio 10.

Bijna 100.000 Nederlanders hebben een blauw lintje aangevraagd om te laten zien dat ze vluchtelingen steunen. Ze zijn op, zegt VN-organisatie UNHCR. Het blauwe lintje met de hashtag With Refugees is een van de initiatieven voor Wereldvluchtelingendag aanstaande vrijdag. Een flink deel van de Bossen gemeenteraad heeft het aan de stok met een wethouder. Er is daar veel te doen over de komst van een AZC, maar nu blijkt dat de wethouder daar al veel langer mee bezig was, zonder dat de raad het wist. 8 partijen hebben daarom een motie van wantrouwen tegen hem ingediend. Die is niet aangenomen. Bij het gemeentehuis in het Overijsselse Vriezenveen werd opnieuw geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum daar. Eerdere protesten liepen uit de hand en de ME moest er toen zelfs bijkomen. Maar vanavond bleef het rustig. Er kwamen ongeveer 100 mensen op af. Een Ghanese voetballer, Thomas Partey, mag Canada definitief niet in. Zijn visum werd afgewezen omdat er in Engeland meerdere verkrachtingszaken tegen hem lopen. Ghana speelt morgen nacht in Canada tegen Panama, dus die wedstrijd moet hij missen. De andere wedstrijden van Ghana worden in Amerika gespeeld. Daar is hij wel bij. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is helder en de minima ligt tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden kan wat regen vallen. Later ook wat zon, het wordt 20 tot 25 graden.

In het Brabantse Rijen tussen Breda en Tilburg woedt een grote brand in een huis. Het huis is volgens Omroep Brabant voor een deel ingestort. Ook komt er veel rook vrij. Het is nog niet bekend of er nog mensen in het huis waren. De G7 komt met nieuwe sancties tegen Rusland. De leiders van de G7 hebben daar in Frankrijk de hele dag over gepraat. De sancties zijn vooral gericht op de Russische gas- en oliebedrijven. Ook krijgt Oekraïne meer wapens en luchtverdedigingssystemen. Het Hoge Rechtshof van Brazilië heeft de zoon van oud-president Bolsonaro veroordeeld tot 4 jaar cel. En ze hebben aangestuurd op Amerikaanse inmenging in de rechtszaak tegen zijn vader over zijn betrokkenheid bij een coup-poging. Zo kreeg hij het voor elkaar dat president Trump extra importtarieven oplegde aan Brazilië. En de Iraanse voetballer Mehdi Tourabi kan gewoon mee blijven doen aan het WK. Tourabi had als enige speler een visum gekregen waarmee hij maar 1 keer Amerika in kon komen voor de wedstrijd van gisteren, terwijl de rest van het team meerdere keren mocht inreizen. Tourabi kan dat nu ook en hoeft niet naar huis. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is helder en de minima liggen tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later ook wat zon, het wordt 20 tot 25 graden.